Nere re re re wa wa ye wa ye wa ye.

0: Oké, u hoort de Batucada, The Sound of the Favelas, en, gemengd met The Sacred Rhymes of Candomblé, de field recording die u net hoorde, en daarvoor een modernere uitvoering in de Candomblé. Candomblé is, misschien weet u dat niet, maar dat zijn de de viering van hun orishas. En de orishas, die hebben ze in de tijd van de slavernij moeten verweven. Dat was een verweving om hun geloof te kunnen uitvoeren met de katholieke heiligen van de slavenbazen. Dus bijvoorbeeld de orishas zoals Oshala, die kwam dan overeen met Signor Bonfim, dat is zo goed als Jezus Christus. En Yemanja, dat is de godin van de oceaan, de moeder van het leven. Die werd dan gelinkt aan Maria, onze lieve vrouw Maria, of Maria van de zeelieden. Hing er ook wel een beetje vanaf van welke regio dat de slaven kwamen. Shango, de godheid van de bliksem en de donder en de rechtvaardigheid. Daar komt dan Sint Hieronymus aan te pas. En zo verder, bijvoorbeeld ook nog, dacht ik, Omolu, Obalai, die werd gelinkt aan Sint Rochus of Sint Lazarus. En Sint Antonius, die werd gelinkt aan Ishu, dat is de boodschapper van de transformatie. En voor sommigen was aartsengel Michael ook wel Ishu. Voilà, dat was een beetje een... Er zijn ook kleuren aan verbonden aan die goden en dat is dan wel grappig. Dat komt ook terug in de verwevenheid met de capoeira, dat de spelers kleine amuletjes dragen in de kleuren van hun verkozen god. Voilà. Volgende. De plaat van het concert. Ik was hem voor.
1: De LP van het concert.

0: Chico Science en Nassau Zombie, die waren ooit in Sphinx, ja, Sphinx en dat moet in 96 of 97 geweest zijn. En ja, heel toffe concert. En ze staan bekend, of het was toch in die tijd nieuw, de Mange Beat. Ja, ik was er zat van. Ik heb daar direct ook een plaatje van gekocht toen. En Chico Science zelf kwam op de wijn met zijn vrienden. En ja, nog een hand gegeven om dan eigenlijk een paar maanden daarna, 6 maanden denk ik daarna, in 97... is hij gestorven in een auto-ongeval. 30 jaar is hij geworden. Nassau Zombie, die zijn verder gegaan. En ja, nog steeds heel toffe muziek. En daarvoor hoorde u Azimuth. En dat is een Braziliaanse jazzfunk band van in 73. En die heb ik dit jaar nog gezien. In het bos, zowel zo waar.
1: Dat is hier vlakbij.
0: Dat is hier in Antwerpen, ja, op Noord zeker, in Antwerpen, in het bos, daar aan het Italië-lei ergens. Of is dat, ja, Italië-lei.
1: Je hebt mij niet meegevraagd.
0: Nee, ja, ik ben ook op de laatste moment gegaan, omdat een vriend van mij, Mano, die draait daar als DJ. Heel goed, tof, ja. Dat was eigenlijk, Azimuth is nog altijd bezig, maar hebben nog één stichtend lid. En dat is de basgitarist Alex Majerus. En ja, dat is eigenlijk tof. Die zijn van 73 begonnen. Heel toffe
1: platen. En die blijven
0: platen.
1: Doorgaan.
0: En die blijven gaan. Voilà, en dat is het. Un plaisir.
1: Op naar de volgende.
0: Wat ging ik doen? Ah ja. Oké.
1: Smeet maar erin.
0: Ja.

0: Alala van CSS, opnieuw uitgekomen sinds 10 augustus op Sub Pop. CSS met Kansé de Ser Sexy, letterlijk vertaald moe zijn van het sexy zijn.
1: Oké.
0: En jij hebt ook een vers geperst plaatje bij.
1: Candomblé, the sacred rhymes of Brazil. Terug eentje, de moderne

0: Kunstzaken. Kunstzaken. Kunstzakken, kunstzakken, kunstzakken. Kunstzakken, kunstzakken, kunstzakken.
1: Voilà, we zijn weer toegekomen bij kunstzaken, kunstzak.
2: De topic waarin dat wij de platenhoes visualiseren.
1: Ja, de muziekdrager deze keer is Brasil Novo.
2: Ja, en ja, het is een heel mooi schilderij hier, dat ik hier voor mij zie.
1: Ah ja, precies, met pastelletjes krijt, of noem je
2: of
1: dat?
2: Of aquarel?
1: Aquarel, ja. Nee, niet aquarel.
2: Misschien gemengde technieken aan de kosmos te zien die er rond verschijnt.
1: Ah ja, dat is aan de rand van... aan de afgrond. De aarde is plat hier.
2: Een sterrenhemel met een volle maan.

0: aan. Brazil ja. Novo.
1: Brazil Novo, mooi. Ik zou eerst denken, er wordt gedanst rond een boom of... Ja, die zijn verstrengeld met een boom.
0: Ja, en er komen wortels uit de voeten.
1: Uit hun voeten komen wortels, dus ik denk dat juf Sansevieria gelijk had. Mensen zijn wel degelijk één met de bomen.
0: Ja, die twee nu wel.
1: Ja, die zijn ook in elkaar precies verstrengeld.
0: Ja, zijn die aan het dansen of zo?
1: Ik moest ook eerst denken aan een rondedans, zo'n beetje zoals capoeira.
0: Ah, ja.
1: Ze klappen ook, de mensen rondom.
0: Er staat een hele groep mensen in een kring rond
1: de
0: boom.
1: Ze klappen en zingen, waarschijnlijk.
0: Capoeira facon, Novo.
1: Mil facon, corto in baixo. Oh, bananera caiu. Ah ja, maar het is geen bananenboom. Ik denk eerder...
0: Nee.
1: Maar het is heel mooi gedaan, hè.
0: En hier een vogeltje.
1: Maar jij ziet vogels, hè.
0: Ja, gelukkig geen roze olifanten.
1: Maar ze vliegen niet, gelukkig. Nee, het is een heel... En het is allemaal echt zo in pastel gemaakt. Ook heel mooi. Heeft hij nu... een dame met een brilletje, kijk, ook aan de zijkant. En die hebben oftewel heel lange armen die ze in de lucht steken, of ze hebben ook latten bij. Ja, Brazil Novo. Voor juf Sansevieria zullen we dan Laranjeira draaien, de appelsienboom, als ik me niet vergis.

Ja, all'arangiero. Doe me trouwens denken aan een spelletje in de capoeira, waar je op een slinkse wijze iets van de uit de roda moet halen. Iets dat op de grond ligt. Appelsien, een stuk geld of dergelijke. En dat moet op die manier gebeuren dat de andere eigenlijk overwonnen wordt. En dat is het. Oké, wat ging ik nog doen? Ah ja, terug een stukje candomblé, maar van Marco Valle.

0: En dit was dan... dit was dan Candomblé.
1: Candomblé? Is dat een muziekstijl?
0: Nee, dat is dus de... Wat ik daarnet verteld heb van de verering van hun goden. Die, eigenlijk Candomblé, dat is de samenkomst van de slaven in, als bakermat Bahia, Salvador de Bahia. Daar is eigenlijk die Candomblé en ook de capoeira ontstaan in de zin van dat die culturen daar samenkomen en eigenlijk in het geheim dansen, muziek maken. In de Candomblé bijvoorbeeld heb je drie atabakkes als led instrument en in de capoeira zijn dat de berimbau's. De hoofdberimbau, en dan zoals een solo gitaar zou ik maar zeggen, dan heb je de conga en de medio, dat is dan zowat de andere. De conga is dan de bas, berimbau. Maar ik was een liedje aan het zoeken, hè? Samba Fatal.
1: U luistert nog steeds naar Grondsmaak op Radio Centraal. Het volgende programma is ook al aangekomen. Subiet kunt u luisteren naar Blaastaal.
0: Ah ja, aha. Ik kan eens eerst een jingletje opzetten, misschien.

Blauw spook. Op de tekening zie je een grijze lucht. Op de foto staat een worst. Een grijze worst. Op de foto staat een bad. Knal. Slim.

Infatuation love.

0: Positives erlebt hat, Unterbewusstsein kommt oder etwas Negatives, das kann man nicht steuern.
1: Dann stimmen wir ein grosses Motel.
0: Wir haben eine grosse
1: Shiny Mush Motel. Radio Central 106,7 avec Snurf et Tom Anthony. With Snurf and Tom Anthony. Shiny Mush Motel. Alle zwei Wochen. Shiny Mush Motel.
2: U hoort het goed, u hoort het goed.
3: Programma
2: zit
3: erop?
2: Ja. Liberty City.
4: Het is 11 uur gepasseerd.
1: Of Snoffy is te man, Tommy.
5: Dat zou ik verstellen.
2: Stip. Stip bevallen.
4: As usual.
2: En deze keer is Tom er wel bij.
4: Samen met
2: de keer was er niet bij. Maar we hebben toch tot een goed einde gebracht.
4: Echt?
2: Ja, ik moest niet interesseren.
4: Met Goerat Wijnig
2: en Tom Anthony.
4: Aan knoppen, schuiven,
2: micro,
0: drukken,
2: draaien. Ja. Shiny Mush Motel van 11 uur tot
4: half 1.
1: Ja. Shiny
2: 24 uur.
4: Ja. Welkom.
1: Motel. Alle twee wochen.
2: En geniet van dit mooie programma.
0: Ik neem die psychiater, dat kan niet nog zeer zijn. Wertvoll zijn. Dat mag. In de negatieve tijd is eines Unbewusstseins konfrontiert wordt. Vorausgesetzt, dass man eben dann ist. Wenn es ein schreckliches Erlebnis ist, dass es nicht im psychischen Schaden führt, dass man es integrieren kann und einbauen kann.

wait.

0: Dag Kevin, ja, dat nummer is formidabel, maar ik had het te laat door. De kwaliteit van het geluid was formidable. Waarvoor mijn excuses. Goed, dag Kevin.
1: Hoi, dag Ies. Dat is weer al even geleden.
0: Ja, wij zijn vorige week, de vorige keer niet gekomen, omdat het toen trots was.
1: Trots, voilà. Een van de zeven hoofdzonden.
0: Ja, en die hoofdzonde had toen postgevat hier in onze studio, omdat de stoet hier voorbij kwam.
1: En mensen, letterlijk voor de deur hier. Ja.
0: Mensen konden dan naar boven komen om het sanitair te gebruiken. Er was ook een soort cocktailbarken en er werden ook mensen uit de stoet geplukt en geïnterviewd.
1: Live.
0: Ja. Voilà. Aha. En die komen dan naar boven hier, want die zien dan, er is een wc en dan... Een deel daarvan vindt dat dan wel interessant om hier eens rond te kijken, maar er zijn er toch ook die gewoon zitten hebben van, ik stond hier in de rij voor de wc, hè, en verder niet geïnteresseerd. Maar dus het was
1: maar
0: hier...
1: omdat er hier dus mensen naar het wc moesten gaan, hebben wij niet uitgezonden. Vorige keer dan.
0: Voilà, precies. Okay. De sanitaire functie van Radio Centraal.
1: In juli zijn we ook maar één keer in de studio geweest.
0: Ah ja, dan was er nog iets anders, hè?
1: Ik denk dat Dennis toen een stuk van ons... één uur van
0: inderdaad,
1: ons heeft overgenomen.
0: Ja, die had een gast uit het buitenland die maar heel even hier was. En dan zijn wij zo gul geweest om ons uur af te staan.
1: Ja. Het was dus eigenlijk best een lome zomer voor Barcelona.
0: Wij zijn allebei leerkracht, dus wij hebben dat dan ook wel verdiend. Hè?
1: Het is dat, voilà. Goed, maar we zijn er terug.
0: Ja.
1: De laatste voor de zomervakantie, denk ik, want over twee weken is iedereen terug weer op school.
0: Ja, en gelukkig ook weer bereikbaar voor interviews, want...
1: Ja, inderdaad.
0: Het is niet simpel om in de zomer iemand vast te krijgen. En dat is ook nu niet gelukt, maar het is wel gelukt om een en ander te noteren waarbij u leerzaam en onderhoudend mee gaan bezighouden het komende uur. Enfin, jij hebt ook dingetjes, hè? We doen dingetjes vandaag.
1: We doen dingetjes vandaag. Oké, goed. Ja, dat van daarnet was trouwens Stromae. En was er een specifieke reden waarom je dat had opgezet?
0: Nee, behalve dat ik dat deel zo op mijn stick heb staan, maar blijkbaar dus een heel foute kwaliteit.
1: Ja, dat klonk inderdaad niet zo bijzonder goed.
0: Nee, het was echt niet goed. Maar ik weet al wat er fout gegaan is. Maar goed, dat is voor de volgende keer.
1: Ik kwam Stromae toevallig tegen.
0: Meen je het?
1: Ja, nee, ik bedoel niet in het echt, maar ergens in bericht online... maar ik ben kwijt wat dat nu was, maar ik had ergens gelezen dat Stromae blijkbaar miljardair is geworden recent.
0: Dat kan wel.
1: Dus nu weet ik niet of dat eigenlijk zijn carrière was, of dat hem nog ergens zo bijverdiensten misschien.
0: Die heeft een soort modekledingsding ook.
1: Dat gebeurt wel vaker, dat artiesten zo uitweiden naar andere sectoren.
0: Ja, maar bij hem is het niet uitweiden. Die is altijd met verschillende dingen bezig geweest. Het is niet...
1: Maar dat gebeurt wel vaker met artiesten, dat die zo wel verschillende interesses en sectoren bezig zijn.
0: Ja, ik heb natuurlijk van Stromae gehoord toen dat hij bekend werd, maar ik had dan altijd zo de reflex van, dat is mainstream, dus dat is niet interessant. En in het najaar op deze manier... heeft iemand mij daar eens een paar nummers van onder de neus geduwd, die ik toch echt wel ongelooflijk goed vond. Dus voilà, deze vind ik bijvoorbeeld echt meesterlijk. Zijn taalgebruik is onwaarschijnlijk.
1: Dit was formidabel, dat nummer.
0: Ja, maar hoe compact dat hij dingen ook formuleert en toch... want ik had dan soms zo dat een tekst door door het hoofd speelde. En dat ik dacht, maar dat past daar toch niet in? Dat kan toch niet, dat hij dat allemaal heeft gezegd in die paar seconden? Maar hij flikt toch wel. Het is echt een woordkunstenaar.
1: Ja. Zijn naam is trouwens ook
0: woordkunstenaar. Maestro, hè?
1: Maestro. En dat is dan, dat heet dan Verlaan. Dat is zo...
0: Ja. Zo'n beetje zoals Cockney ook, die doen dat ook, hè? Zo dingen
1: inderdaad,
0: verhaspelen.
1: Ja, maar ik ben het net gaan opzoeken, wat betekent dat?
0: Ah, jij wist dat nog niet?
1: Nee, ik wist dat niet.
0: Allee.
1: Ik heb het net opgezocht.
0: Ja, kijk, dan wist ik dat weer wel.
1: voilà. Het is blijkbaar wel populair in het Frans, bij de jongeren.
0: Ja, bij ons
1: staat
0: ook.
1: Hier, online. En als het online staat, is het waar.
0: het is dat. Maar niet alleen, ook internationaal. Enfin goed, we gaan dat niet het hele tijd over, over Stromae hebben. Maar nu dat je zei, Verlaan, misschien moeten we eens een uitzending doen over alle mogelijke Verlaans en Cockneys en zo. Ja. We hebben het wel eens over Bargoens en zo gehad.
1: Bargoens, inderdaad,
0: hè?
1: Ja. Ja, Verlaan zou ik nu niet... Maar Bargoens had echt wel een specifieke bedoeling om de taal te zijn van de onderwereld.
0: Ja, dan om onverstaanbaar te zijn.
1: Criminele, meer dingen die het daglicht niet verdragen, zeg maar. Ik denk dat Verlaan meer gewoon een
0: spelerij.
1: Een kunstvorm of zo zal zijn. Dat niet echt de bedoeling heeft om per se geheimzinnig te doen.
0: Nee, maar het kan een mens wel behoorlijk onverstaanbaar maken. Zo.
1: Ja, dat wel, maar... Ah ja, ik denk niet dat de bedoeling opzettelijk bedoeld is om misdaden...
0: Nee, dat niet. Maar misschien toch wel om een beetje een afzonderlijke identiteit te creëren.
1: Ja, maar ja, dat is veel met... de meeste taal is natuurlijk dat. Dat is in zekere zin.
0: Dat gezegd zijnde, mijn eerste item al, want dat sluit mooi aan bij taal en identiteit. Het is binnenkort, half oktober is het weer de Week van het Nederlands.
1: Juist.
0: Ja, het thema is taal in beweging. Beweegt, voor zover ik het kan zien, vooral richting verengelsing. Maar goed.
1: Ja.
0: Maar ik ga iets doen met mijn collega's. Ik ga mijn collega's, wij geven tenslotte allemaal Nederlandse les, oproepen om na eens een hele week echt... daar stond hier nog een voorbeluistering aan. Om nu eens een hele week echt Nederlands te spreken en al de Engelse termen eruit te halen. Dus niet ik struggle met een issue, maar ik heb het hier moeilijk mee of zo. Allee, ja, dat wordt nog een uitdaging, hè? Ik ben een irritant oud mens aan het worden. Of misschien ben ik altijd ook al een irritant jong mens geweest. Maar in ieder geval, ik krijg de neiging om mensen constant te ondertitelen. Hè?
1: Ik snap het, ja.
0: Ik krijg het ervan. En ik ben zelfs van plan zo'n soort van online oefeningetje te maken. Met dan zo dat ze dingen moeten combineren door te slepen. Hè? Zo dan links de Engelse woorden of de letterlijk vertaald Engelse woorden. Hè? Ik hoorde al, je hebt mijn dag gemaakt. Pardon. Dat is Engels, hè? Dat is geen Nederlands. Hè?
1: Mm-hmm.
0: En dan moeten ze dat combineren met het mooie, rijke Nederlands.
1: Ja.
0: Niet in de avond, nee, 's avonds. Niet huisgemaakt. Oh, dat is de grootste ergernis voor mij in heel het... Doen jullie daar op school iets rond die Week van het Nederlands?
1: Dat weet ik nog niet.
0: Ah nee, maar geef jij Nederlands of geef je enkel Engels?
1: Momenteel alleen Engels. Hè.
0: Ah ja, dus je hebt ook
1: al... Ik hoop wel van binnenkort terug Nederlands te geven.
0: En je hebt je lesrooster al voor volgend
1: jaar? Nee, nog niet.
0: Ah, nog niet?
1: Of misschien wel. Ik heb gewoon nog niet echt... ik ben nog met herexamens van leerlingen bezig. Dat is...
0: jij moet herexamens afnemen.
1: Ja.
0: En waren het er veel?
1: Niet zoveel. Voor mijn vak niet, nee.
0: Nee?
1: Nee. Maar ja, voor de rest ben ik nog niet naar de planning gaan kijken of zo. Ik wil nog even doen alsof dat nog lang vakantie gaat zijn.
0: Ah ja, wij krijgen dat eind juli, begin juli. Begin juli krijgen wij ons lesrooster voor het volgend semester. Maar dat is natuurlijk ook omdat wij ook avondlessen geven. En er zijn mensen met een jong gezin, die moeten wel op voorhand weten wanneer ze s'avonds moeten zorgen dat iemand anders... Dat vergt iets meer planning dan wanneer dat je gewoon... tijdens de kantooruren werkt. Ja. Oké, de taalunie. Vertel jij eens iets.
1: Vertel ik eens iets. Ik had eigenlijk ook wat muziek mee in kader van dingen die ik wil vertellen. Maar jij had iets van de taalunie. Want ja, de Week van het Nederlands.
0: Ja.
1: Wou je daar nog iets specifiek over zeggen?
0: Nee.
1: Want wij hebben vorige keer wel iemand getelefoneerd toen...
0: Ah, maar dat ging over een evenement, hè?
1: Ja, één specifiek evenement in het kader van die Week van het Nederlands, zoals dat dan ergens zo op het einde zo.
0: Maar we zijn al vergeten wie dat was en wat dat over ging, of wat?
1: Kan dat wel eens opzoeken?
0: Ja, ik kan dat ook opzoeken. Dat staat trouwens op de website van Radio Centraal, natuurlijk. Ja, voilà. Hè? Ik heb dat toen aangekondigd. Goed, maar goed, dus dat moeten we nu niet zeggen, want dat is een beetje dom.
1: Nee, maar ja, ik weet dat ook in die periode, dat daarop aansloot. Zo, dus,
0: ja, in het kader van, ja.
1: Ja, ja. Ja, omdat je het daarnet over die identiteit had, taal en die identiteit. Ik kwam een interessant artikeltje tegen op The Economist. Dan nog wel, The Economist. Niet direct de website die je zou linken aan taalkunde. Maar een paar dagen geleden, eergisteren, was daar een interessant artikel verschenen over The South American Hipster Language Cooler Than Spanish. Enig idee welk dat mag zijn? Het gaat over Paraguay.
0: Toch geen Nederlands?
1: Nee. Ja, dat zou wel heel bizar zijn. Blijkbaar is in Paraguay het Guarani...
0: Ah, serieus?
1: Echt dan een hype geworden. Echt, een hipster language, zeggen ze. Want iedereen wil dat ineens plots leren en gebruiken. Dus nu... die taal die wordt dan blijkbaar ook nu op universiteiten en zo aangeleerd en op scholen. En ook bijvoorbeeld studenten geneeskunde, die gaan nu ook Guarani leren, omdat ja, veel patiënten spreken die taal.
0: Ah, ja.
1: En dat schijnt ook wel populair te zijn.
0: En die spreken die noodzakelijk iets anders? Die zijn soms eentalig dan?
1: Ja, wel, in het verleden had je nog inderdaad... Ik weet niet of dat nu nog niet is. Ik weet ook niet precies hoe dat in Paraguay zit. Maar ja, je had inderdaad wel meer afgelegen dorpen waar mensen nog eentalig de inheemse lokale indigene taal spraken. Maar ja, de voorbije decennia is het onderwijs natuurlijk en de moderne media zijn overal wel doorgebroken. Dus ik denk dat die echt eentalige... Dat wel stilaan eruit zal aan het gaan zijn.
0: Mm-hmm.
1: Zullen misschien nog oudere generaties zijn die dat doen. Maar het zijn dus wel vooral jongeren ook die dat dan weer plots Guarani heel hip vinden.
0: Ah, zo'n beetje als we dat nu met het Berbers zien hier, zo kinderen die grootouders spreken dan nog, maar zij niet.
1: Ja, ja,
0: en die
1: inderdaad.
0: Willen dat dan toch leren om met oma en opa te kunnen praten over de spannende tijden van toen dat die naar hier kwamen. Mm-hmm.
1: Ja, wel.
0: Hip is het nog niet, maar...
1: Nee, het is nog niet de hipsterstaal van Burger Rocco geworden. Maar ja, wie weet over...
0: Ik heb altijd al Berbers willen leren, dus...
1: Over een jaar of 10 of 20 misschien wel. Ah. Maar ja, wel, ik denk dat het daar al eens over gaat. Maar ik ben al wel leerlingen van mij tegengekomen die Nederlands en Berbers spraken, maar geen Arabisch. Wat eigenlijk vrij curieuze combinatie is.
0: Nee.
1: Als je het globaal bekijkt in de wereld...
0: Er was eens een tentoonstelling in het Sphinx Café, een fototentoonstelling. Er waren altijd fototentoonstellingen. En daar was een gast uit het zuiden van Marokko, uit Essaouira of zoiets. Dat was zo'n plek waar surfers ook allemaal naartoe gingen.
1: Mm-hmm.
0: En die sprak ook geen Arabisch. Die sprak wel Berbers en was het Hebreeuws? Dus dat was een Joods-Berberse gast, maar die sprak geen Arabisch.
1: Okay. Ah ja, ja. Maar ja, hoe veralgemeen, dat zal nu ook niet echt zo vaak voorkomen.
0: Nee, maar er zijn daar echt wel gebieden waar de mensen geen Arabisch spreken, volgens mij. Ah ja, dat is dan Darija, hè? Wat trouwens, Darija komt volgens mij van daar, wat huis betekent. Dus dat betekent ook zo'n beetje volkstaal, zoals... De taal die we thuis spreken, de niet-officiële taal.
1: Ja. Een beetje... Ja, zoals patois of...
0: Ja, of Dutch, hè.
1: Dutch, ja. Ja,
0: inderdaad. De volkstaal.
1: Ja. Ah ja, oké, okay, ja. In Paraguay... Nu, die taal die wordt trouwens ook niet alleen in Paraguay, maar ik denk dat het grootste taalgebied van Guarani in Brazilië ligt en niet in Paraguay.
0: Ja, maar toch ook ergens meer in het westen, niet?
1: Ik weet niet. Ik kan het eens op een kaartje bekijken.
0: Nee, dat is Kensha. Ik vergis mij.
1: Ik kan het eens op een kaartje bekijken. Maar ik weet dat in Brazilië een van de officiële talen is. En in Paraguay weet ik nu eigenlijk niet. Ah, Paraguay, Bolivia, Argentinië en Brazilië. Ja, die zullen waarschijnlijk zo... zich niet echt aan...
0: Nee, die grenzen zijn er achteraf pas gekomen natuurlijk.
1: Door de Spanjaarden, Portugezen, opgelegde staatsgrenzen, die zullen ze niet...
0: Nee, daar moeten wij niks van zeggen. Onze taal gaat ook over de grens heen.
1: Het is dat, voilà. In Paraguay zijn er, om daar een cijfer op te plakken, er zijn maar 40.000 mensen die Guarani blijkbaar nog als moedertaal hebben. En in Brazilië 30.000. Paraguay heeft wel... 7 miljoen inwoners. Dat is eigenlijk niet zo'n heel groot land qua bevolking dan. Als je dat vergelijkt met andere... Brazilië ligt er vlak naast, dat is natuurlijk een mega groot land. Ja. Maar qua bevolking is Paraguay dus kleiner dan België eigenlijk. Interessant, dat wist ik eigenlijk niet. Maar 50.000, dat is niet zo heel veel. Maar ja, het is een beetje de vraag, is dan zo die hype die dat je nu hebt van dat Guarani, is dat echt... Of is dat zo nog een laatste stuiptrekking? Want soms heb je wel van die talen en dialecten die zo...
0: Ja, die trekken dan een stuip en dan is het gedaan, hè?
1: Ja, wel, ja, die zo nog even plots... Ineens wordt plots iedereen wakker van... Oei, we zijn onze taal aan het kwijtspelen. We gaan er nog rap iets aan proberen te doen. Maar meestal is het dan al te laat eigenlijk, wanneer dat iedereen wakker wordt.
0: Ik weet het niet. Met het Welsh is dat toch...
1: Er zijn uitzonderingen. Ja. Er zijn inderdaad uitzonderingen, maar dat is ook wel omdat die sowieso al wel iets groter zijn. Allee, het Welsh is 500.000, het Catalaans is 7 of 8 miljoen. Die kunnen het nog wel wat trekken. Maar meestal als je dat zo ziet met die kleinere, als er plots ineens enthousiasme voor folklore en zo is, dan is dat meestal wel een veegteken aan de wand. Omdat men plots doorheeft dat eigenlijk de situatie wel kritiek is. Nu, als de Paraguaanse regering daar zich achter zet, misschien dat dat dan wel terug rechtgetrokken wordt. Wat dat dan ook mag betekenen. Maar goed, dat is dus het Guarani. Ik heb ook wat Guarani-muziek mee.
0: Dat is goed. Ik was eigenlijk juist aan het zoeken, want ik was aan het denken, was dat niet een van de talen waarin dat we... We hebben zo een overzicht gedaan van alle hip-hop-nummers en rap-nummers die we in alle mogelijke en onmogelijke talen hadden verzameld. Was daar Guarani bij? Dat weet ik niet. Dat wou ik
1: denk het wel, ja.
0: Maar op de een of andere manier werkt Firefox
1: Quechua niet. Was erbij, dat herinner ik mij nog.
0: Waren dat die met die panfluit?
1: Dat kan.
0: Op El Condor Pasa was er zo'n...
1: Is dat Quechua? Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Het was in ieder geval Zuid-Amerikaans.
1: Ja, ja. Ja.
0: Je hebt uw ding aangesloten aan het ding hier?
1: Ja, hier.
0: Dus wat moet ik hier dan openzetten?
1: De CD2.
0: Oké.
1: Voilà.
0: Daar gaan we.
1: In het Guarani dus.
0: In het Guarani.

0: Dat was hem, oké.
1: Okay. Dat was heel snel.
0: Ja, dat was heel snel. Voilà. Kort en krachtig, hè. Ja.
1: Ja.
0: Ik heb ondertussen snel even... ze horen nu zo niet. Ik heb ondertussen snel even opgezocht wie wij de vorige keer aan de telefoon hadden. En dat was Wiebeke Roeper, directeur van het genootschap Onze Taal.
2: Just.
0: En inderdaad, dat is het jaarlijks taalfeest om de beurt in Nederland en bij ons. En dit jaar, nu weet ik het weer, is dat in de Elisabethzaal.
2: Ja, dat was de reden waarom wij daarmee getelefoneerd hadden.
0: Ja, en dat zag je heel interessant uit. Ik heb trouwens voorgesteld dat wij daar rechtstreeks zouden gaan uitzenden. Maar er daar is niet op ingegaan, dus ik heb het idee dat ze dat misschien toch een beetje déclassé vinden of zo. Ik weet het niet. Terwijl, ik zag het wel zitten. Ik zie ons daar al zitten, zo ergens in een kamertje. En die zullen wel...
2: Radio Centraal, live vanuit de Elisabethzaal.
0: Voilà. Ken je wat dat al gebeurd is? Nee. En die zullen vast wel akoestisch perfecte kamertjes hebben, hè? Like in de Singel, waar je dan een snelle studiootje kunt.
2: Oké. Okay. Ja, die zijn misschien ook in vakantiemodus nu. Dat zou wel kunnen. Ja.
0: Ah, dat kan. Zou ik het nog eens herhalen? Zie jij dat zitten?
2: Want dat was op een vrijdag of wanneer?
0: Nee. Ah, natuurlijk. Dat is juist, want jij geeft les dan.
2: Dat weet ik nog niet. Dus,
0: Je hebt uw lesrooster nog niet. Kunt u altijd ziek melden, hè? Of doe jij dat niet?
2: Nee, dan moet je zo'n dokterbriefje binnenbrengen en zo.
0: Voor één dag?
2: Ik denk het wel, ja.
0: Oh, bij ons niet. Eén dag niet.
2: Mm-hmm.
0: Dat wist jij nog niet.
2: Nee. Oké. Okay. Oh, ik denk bij ons wel, hoor.
0: Dat is niet wettelijk.
2: Aha. Oké. Okay. Maar ja, goed.
0: Waarom ligt er een aansteker in de kleine studio?
2: Goeie vraag.
0: Oké. Okay.
2: Als iemand het weet, mag die ons gerust een mailtje sturen op babylonia@radiocentraal.be.
0: Ja.
2: Voor het mysterie van de
0: aansteker.
2: Goed. Dat was een heel kort nummer trouwens. Het is ook een hip-hop nummer, maar dat stond nog niet in de lijst. Dus dat is als we dat ooit nog eens doen. Al vind ik dat we andere genres natuurlijk ook wel eens aan de bod mogen laten.
0: Inderdaad, maar zoals we altijd zeggen, als er rap of hip-hop bestaat in een taal, dan betekent dat dat leeft bij jongeren. Hè? En dat de taal niet inderdaad gereduceerd is tot folklore en klompen dansen. Want dan stopt het natuurlijk.
2: Inderdaad, ja. Ze maken ook wel degelijk in andere genres ook wel muziek. Ik heb ook bijvoorbeeld metalmuziek in Karani. Dat bestaat dus ook. En natuurlijk ook traditionele muziek, inheemse muziek, dat bestaat natuurlijk ook. Goed.
0: Had jij nog iets?
2: Over het Karani niet meer, nee. Dat onderwerp had ik afgesloten. Ik kwam wel net daar straks een berichtje op de site van VRT Nieuws dat mij wel enigszins onrust baart.
0: Ah.
2: Google gaat blijkbaar het AI-sterretje in de hoek bij berichten en foto's en zo die aanduiden dat iets fake is, niet meer verplicht maken. Dus dat wordt wel... Ik zie meer en meer van die, wat men dan AI-slop noemt, online verschijnen.
0: Maar en ook taalkundig dan, want...
2: Dat hangt allemaal samen natuurlijk, hè. Maar video en foto en tekstmateriaal. Dat was trouwens een grappig, maar ook wel triestig verhaal dat ik had gehoord uit de VS. En dat heb ik nagecheckt, dat blijkt echt te zijn. Ze hebben daar schoolboeken moeten verwijderen uit de klas, omdat die door AI waren gemaakt en dan gedrukt zonder na te lezen. Met als gevolg dat bijvoorbeeld de tabel van Mendeleev, dat er van alle onzin in stond, dat de kaartjes die gedrukt waren van de Staten van de Verenigde Staten, dat er allemaal fouten van in stonden en zo. En niemand had dat dus nagelezen.
0: Het zal wel goed zijn.
2: Oh. Ja, wel ja. Ik weet dat ervan. Ik heb het eens een paar keer geprobeerd om schoolmateriaal te laten maken door gespecialiseerden, niet aan ChatGPT, maar zo meer gespecialiseerd voor Engels onderwijs. Je moet dat toch altijd wel nalezen. Ik gebruik het ook niet meer, maar het is toch wel...
0: Ik vertik het. Allee, als je zo'n beetje volgt wat er met die datacentra gebeurt, mm-hmm, en in de Verenigde Staten, heel er gebieden die geen drinkbaar water meer hebben, bij wijze van spreken. Allee, dat is het toch niet waard? Dat je bij, ieder, bij alles wat vaag in je opkomt, dat je dat dan onmiddellijk moet weten. Dat hoeft toch helemaal niet? Enfin, ik denk dat dat ook niet gezond is voor je geest, dat je heel de tijd versnippert. Maar goed, deze gaat niet meer over taal, dus...
2: Ja, voor een deel wel, want er is effectief onderzoek al gedaan naar de leerprestaties van schoolkinderen. En die gaan dus inderdaad achteruit.
0: Ja, maar dat gaat niet alleen over taal, hè?
2: Ja, maar voor een deel ook wel. Want een van de dingen, bijvoorbeeld, een interessante theorie die ik daarover gelezen heb, is als wij in boeken lezen of studeren of zo, en we doen dat, want onze hersenen die werken ook ruimtelijk en met ruimte en tijd. Dus als je een woord leest, is dat niet alleen dat woord dat je hersenen lezen, het is ook de plaats waar dat gevonden wordt.
0: Ja.
2: Dus dat situeert zich ergens in de ruimte en de tijd, alles wat je leest. Het probleem is, als je dat allemaal op zo'n gsm'ke voorbij laat scrollen, dan kan je brein dat niet meer lokaliseren.
0: Nee, voilà, dus dat is het.
2: Een heel groot deel van de informatie die je zo passeert...
0: Ja, die is weer weg, hè?
2: Is weer weg.
0: Ja, dat is ook... Ik probeer dat mijn cursisten aan hun verstand te brengen, dat die ieder woord dat ze niet verstaan, hup, zoeken die op. Dat ik zeg van, nee, je moet dat proberen te begrijpen in de context, want dan blijft dat hangen. Mm-hmm. Dan is dat een los dingetje en dan is dat weg.
2: Ja, dat is...
0: En niet iedereen begrijpt dat.
2: Ik heb zelf ook jaren ervaring met talen leren, dat ik dan op twee manieren doe. Dat is dan geschreven, met papiertjes en zo, van die flashkaartjes dat ik dan zelf maak. En ook met apps op de gsm. En ik merk wel, sommige apps zijn wel goed, omdat die bepaalde systemen gebruiken die
0: zo... Die context creëren.
2: Ja, context creëren, maar die ook uw geheugen echt trainen door zo gespacieerde herhaling en van die trucken. Die werken wel. Maar als je dat echt zelf schrijft bijvoorbeeld, dat zeg ik ook tegen mijn leerlingen, schrijf dingen op, want dan blijft dat echt ruimtelijk in uw brein zitten. Anders dan zo... Ha. Dus,
0: ik weet toen dat ik in het hoger... Duits, in het hoger onderwijs Duits had, dan moesten wij af en toe wekelijks, een Duitsstalig nieuwsbericht van de radio uitschrijven. Amai, daar zat dat lang aan.
2: Ja.
0: Maar dat was wel heel nuttig inderdaad, omdat je dan heel traag die tekst verwerkte.
2: Ja,
0: ik heb het hier trouwens opgezocht en het was het Navajo, de Zuid-Amerikaanse taal waarin dat we hip-hop hadden.
2: Navajo, dat is Noord-Amerikaans, dus Mexico, VS.
0: Ja, enfin...
2: Ah ja, inheems-Amerikaans, oké. Dat is de taal die trouwens werd gebruikt om in de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, door Navajo-Indianen.
0: Just.
2: Die de niet-kraakbare taal. Eigenlijk, ja, een soort geheimtaal, maar ja, voor hen was dat gewoon hun moedertaal. Dus ja... ook wel een interessant verhaal natuurlijk. Ik heb daar ooit wel eens een documentaire over gezien, maar dat is ook wel 20 jaar geleden. Dat is wel heel interessant, dat die gewoon hun inheemse taal gebruiken in de oorlog als wapen. Dat is zo absurd.
0: Ja, en dan toch... eigenlijk om de mensen te verdedigen die hen onderdrukt hebben en dat nog steeds doen.
2: Dat is dan inderdaad nog een bijkomend ander verhaal. Maar gewoon het idee op zich dat zij hun taal gebruiken als instrument, als wapen.
0: Geweldig. Ze hadden het Antwerps ook wel kunnen gebruiken.
2: Waarschijnlijk wel. Dat verstaan die Duitsers ook niet.
0: Ja, dat zit er toch wel dichtbij. Okay. Dus dat zou extra frustrerend zijn. Dat ze de hele tijd horen van... Tja, het klinkt bekend, maar we kunnen er geen touw aan vastknopen. Zeg maar, over inheemse talen gesproken. Ik kwam iets heel bijzonders tegen... op de website van de Taalunie stond ook een heel artikel over dat er een werkbezoek was geweest van mensen van de Taalunie aan ontwikkelaars van artificiële intelligentie. Om in dialoog te gaan over hoe dat het Nederlands... Ze kwamen op voor het belang van een fatsoenlijk Nederlands binnen die context. Maar dat heb ik verder niet gelezen, omdat ik... Mm-hmm. Al genoeg te vertellen had. En ik dacht, Kevin zal wel iets over artificiële intelligentie zeggen.
2: Oh ja, er valt nog wel veel over te zeggen.
0: Nee, maar nog iets anders. Wij missen wel, maar we moeten eens beter onze post in de gaten houden. In juni zijn mensen van de Taalunie naar New York gegaan. En daar was dan het 16e congres van het ALCS. En dat is de Association for Low Countries Studies. En dat is een soort van vereniging die de Nederlandistiek wereldwijd wil promoten en verbinden en zoiets. Voilà, ze waren trouwens, de delegatie van de Taalunie was dan achteraf ook nog langs Londen gegaan en daarna hadden ze ook nog gesprekken gehad met allerlei instellingen daar. Dat was al de 16e reeks en de 16e conferentie in die reeks. En het thema was Delta Dialogues. Hè? Het is natuurlijk allemaal in het Engels, dat is een beetje triestig, maar goed. The Culture and Languages of the Living Landscape in the Neerlandophone World. En de topsprekers waren een prof van de Universiteit van Aruba en dan een professor uit Virginia. Dus het toffe is dat daar, dus die, waar dat ik nu op kom, er werd een film vertoond van een Belg, een Joeri Verbesselt. Dat is een Vlaming en die doet iets, die is verbonden aan de KUL, die heeft daar iets met audiovisuele toestanden gedaan. En die heeft in 24 een korte documentaire film, maar het is nogal speciaal. Er komen stukken dans in en wat weet ik allemaal. En dat gaat over twee inheemse volkeren in Taiwan, of op Taiwan. Hè. En dat heet dan Only with Hunters Do We Have Wild Animals. En dat gaat dus over de verbondenheid van twee volkeren, de Tao en de Truku. En dat zijn jagers, de Truku op het land en de Tao, dat zijn zo van die volkeren die half in de oceaan, hè, die hebben bijna kieuwen zo leven. Dus en dat gaat zo over de verbondenheid tussen hun cultuur en hun taal en hun gewoonte om te jagen, wat gepaard gaat met respect voor die dieren.

0: faculteit, zal ik maar zeggen, die In the North heet. En dat is een Center for Dutch and Flemish Studies aan de UCL. Ik denk UCL, Université Catholique de Louvain. Nee, dat is het dus niet. Het is de University Center of Sheffield. University College... Nee, UCL is University College London. Daar is ook een Center for Low Country Studies. Ik wist helemaal niet dat je daar zo uitbundig Nederlands kon leren. En ik kreeg ineens zin. Hè. Ik heb nog een jaar te gaan en dan kan ik op pensioen. In plaats van de hele tijd op de radio te komen zitten, zou ik bijvoorbeeld ook zo eens kunnen zien of ik me daar niet... Kon ik wel nog eens in het buitenland een tijdje een opdracht doen.
1: Ah, ja.
0: Het zag er heel leuk uit.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Ja. In Sheffield dan...
0: Ja, dat zag er heel leuk uit, ja.
1: Oké, ja.
0: Heb jij nog muziek klaarstaan of zo? Want ik zag je zo tik doen.
1: Ik heb nog één liedje. Ik weet niet of jij nog muziek, want jij had daar ook nog...
0: Ja, ik heb nog een liedje dat ik een paar weken geleden ook in... tijdens het actualiteitenprogramma heb gespeeld. En dat is een leuk liedje van vroeger, dus daar wil ik straks nog wel eens opzetten. Okay, en het is in het Nederlands. En wat ga jij opzetten?
1: Iets over zeehonden.
0: Ah, dankjewel.
1: Oké. Hoezo?
0: Ja, omdat het over de oceaan ging. En
1: voilà. Ja, ik had nog een interessant artikeltje over honden gevonden.
0: Ah, maar...
1: Dacht ik, ik ga iets over... Maar ja, liedjes over honden, dat is een beetje flauw. Maar ik had hier een liedje over zeehonden. Dat zijn dan eigenlijk geen honden, maar... Maar het is wel een Schotse-Gaelische legende over zeehonden.
0: Oké. Okay. Ik ben eens benieuwd. Jij kunt dat dan ondertitelen, hè?
1: Nee.

0: Ja, okay. En wie was dit?
1: Julie Fowlis met Oran en Roin. En dat gaat over de Selkies. Ik weet niet of jullie...
0: Ah, natuurlijk.
1: Kennen. De mythische, legende zeehonden in Schotland.
0: Er is een schitterend mooie tekenfilm geweest, een

0: voor kinderen, een jaar of twee geleden.
1: Ah, ja?
0: Over twee kinderen. En een van die twee blijkt dat genetisch materiaal te hebben. Dus die kan zich, die transformeert dan in een dolfijn eigenlijk. Of in iets dolfijnachtigs. En die zwemt er dan mee.
1: Met de selkies dan?
0: Ja, ze is er één. En hun moeder was er één. En die is dan blijkbaar teruggegaan naar de zee. Mm-hmm. En... Want die komen ze dan nog tegen.
1: Ja, misschien voor mensen die niet weten wat die selkies zijn.
0: Een soort weerwolven, maar dan...
1: Ja, wel ja. Weer zeehond eigenlijk.
0: En sympathiek, hè?
1: Ja. Maar het is dan, het verhaal is dat dan die beesten die komen dan om... Af en toe gooien die hun zeehondenvel af en komen die in mensengedaante aan land eigenlijk.
0: En hoe kunnen die dan herkennen?
1: Als die mens zijn, niet. Ja, misschien, ja. Die zullen zeehonden nog altijd als zeehond rekenen. Die weet je.
0: Uit hun bek of zo, okay. Ja.
1: Maar ja, het is niet zoals de oorspronkelijke zeemeerminnen. Zo de gruwelijke mensen in verslindende. Het zijn brave beestjes, die selkies. Ze zijn niet kwaadaardig of zo.
0: Fijn.
1: Maar een van die Schotse... legendes zo. Ik weet niet of dat de selkies eigenlijk zijn, die echt specifiek Schots, of komen die misschien meer verspreid in heel de Noordzee als legende voor?
0: Ik dacht dat de film die ik had gezien, dat toch niet Schots was. Ik dacht dat eerder, was dat Iers of was dat de Welsh? Mm-hmm.
1: Ja, ik weet niet hoe verspreid dat die legende eigenlijk is. Dat kan misschien wel gewoon een algemeen Keltisch...
0: Selkies is het, hè? S-E-ja.
1: Selkies, ja. S-E-L-K-I-E-S.
0: Ja. Goed, dat gaan we dan eens opzoeken.
1: Ja. Zeehondjes dus.
0: Nog iets te vertellen? Ik heb
1: over hondjes dus.
0: Over honden. Hondjes.
1: Er wordt af en toe wel nog eens naar dieren en hun communicatievermogen gepeild, onderzocht. En het blijkt dat honden in staat zijn om veralgemeende categorieën te begrijpen. Nu, dat klinkt misschien wat wollig, maar dat is wel...
0: Licht toe?
1: Wel, zij kennen bijvoorbeeld het concept speelgoed, maar dan niet louter het fysieke object. Dat is een balkje en daar kan ik wat mee spelen. Maar zij kennen het concept van de categorie objecten die behoren tot de categorie speelgoed.
0: Oké, dus ze weten heel goed dat uw pantoffels daar eigenlijk niet bij horen.
1: Inderdaad. Inderdaad. Nu, er is een verschil tussen hondenrassen. Sommige rassen zijn wat slimmer dan de andere. Border collies, die hebben bijvoorbeeld die blijkbaar wel de meest ontwikkelde metacommunicatievermogens, zou je dan kunnen zeggen. Nu, wat heeft dat dan met taal te maken? Op zich niet direct iets, maar een van de eigenschappen van taal, of toch een van de vereisten om taal zoals wij dat gebruiken te kunnen hebben, dat is dat je die categorieën kan gaan gebruiken. Wij kunnen dingen, categorie meubels, en dan weet iedereen, ah ja, dat betekent dat. Of de categorie cafés in stad. Iedereen weet, oké, dat is dat. Dus wij zijn in staat om eigenlijk dingen te groeperen mentaal als een categorie. Wat eigenlijk niet zo evident is, want je hebt daar wel de breincapaciteit voor nodig om dat te doen.
0: Ja, inderdaad. En dat is wat dat Plato ook zei, dat je zo een abstract beeld hebt van paard. Dat is niet een bepaald paard, maar je weet dat alles wat dat daar... wat dat er op lijkt, die kunnen groot en klein en dik en dun zijn en allerlei kleuren hebben, maar dat is allemaal paard.
1: Ja, en Ferdinand de Saussure is daar dan destijds op verder gegaan. Hè. Die heeft dan zo die hele theorie van de signifiant en signifié en dan is men daar dan op verder gegaan. En inderdaad, wat is een vogel? Als mensen een vogel tekenen of moeten beschrijven, dan hebben ze daar een algemeen abstract beeld van. Maar dat is eigenlijk opmerkelijk dat je daar een abstract beeld van hebt, van de categorie vogel. Want ja, geen enkele vogel, zelfs niet binnen de eigen soort, lijkt elke vogel exact op elkaar. Dus hoe hebben wij dat in ons brein dan eigenlijk geconstrueerd als een abstract ding? Zo?
0: Dat moeten we iets aan Plato vragen. Hè?
1: Mm-hmm. En ook bijvoorbeeld hond, om dan bij honden te blijven. Mensen hebben daar een bepaald beeld van. Als categorie, aparte categorie. Terwijl dat, ja, er zijn wel heel wat verschillende hondensoorten die onderling heel sterk afwijken. Als je denkt aan een hond, is dat dan een klein chihuahua of is dat een grote... Een Deense bulldog of zo.
0: Ja.
1: Dat zijn heel verschillende dingen.
0: Maar goed, die honden snappen dat dus ook.
1: Ja, die honden die hebben dus ook dat soort van categorieën. En we weten dat olifanten bijvoorbeeld dat ook hebben. Maar ja, die abstracte redeneervermogens die zijn blijkbaar wel meer verspreid in dierenrijk dan wij dachten. Mm. Dat was trouwens ook iets van een aantal jaar geleden. Is daar zo een manifest verschenen in een of ander Amerikaans tijdschrift over... bewustzijn, het manifest over bewustzijn, en dat is ondertekend door een hele hoop onderzoekers in de biologie, maar ook bijvoorbeeld rond artificiële intelligentie en zo. En die hebben gezegd van kijk, alles wat wij tot nu toe al onderzocht hebben, wijst erop dat heel veel diersoorten waarvan we het niet gedacht hebben, dat die eigenlijk wel een vorm van bewustzijn hebben. Zelfs tot bijen toe.
0: Ja, zeker bijen.
1: Dus... Die mentale capaciteiten om zo meer abstract te redeneren en ook zelfbewust te zijn, die zijn veel meer verspreid dan wij mensen tot pakweg 100 jaar geleden eigenlijk dachten. Wij dachten dat wij daar het monopolie op hadden, maar dat is dus niet zo.
0: Ja, dat hangt een beetje vanaf. Dan zeggen we wij in onze westerse cultuur. Ik denk dat er wel andere...
1: Oké. Maar goed... Tot zover dus, als u inderdaad, mensen, als je een hond thuis hebt en die speelt met uw pantoffels, terwijl dat je al 100 keer hebt gezegd dat hij dat niet mag, die hond die weet dat goed genoeg, dat dat niet in de categorie speelgoed valt. Dus,
0: Oké. Ik heb ondertussen, ik had dus effectief het nummer dat ik had klaarstaan in het Nederlands gaat over dieren. Maar nu ben ik... ik heb even snel gekeken. Dus die film is effectief Iers, hè, over die Selkie. En het heet Song of the Sea.
1: Mm-hmm.
0: En daar is heel mooie muziek in. Dus ik ga daar nog iets van opzetten als we nog tijd hebben voor een muziekje.
1: We hebben nog 10 minuten, dus...
0: Ja, ik had nog wel iets leuks te melden. Er is namelijk een nieuwe podcast van de Taalunie. Of in opdracht van de Taalunie gemaakt. En dat is een podcastreeks en die heet Tussen Talen. Twee woorden. Tussen Talen, en dan denken wij direct aan tussentaal, maar daar gaat het niet over. Het zijn verhalen van nieuwkomers die hier zijn aangekomen en die helemaal geen Nederlands kenden. En het is hun verhaal over hier komen en hier gewend worden en de taal leren en hoe dat het hier uw weg vinden gepaard gaat met het beter Nederlands leren. Voilà. Heel die evolutieperiode en hun plaats in onze maatschappij, die verandert zo. Voilà, en dat lijkt me wel iets leuks. Ik ga dat ook zeker aan mijn collega's doorgeven. En het is op Spotify en op Apple Podcast beschikbaar. Voilà. Dat was gewoon even een...
1: Tussendoor even reclame maken voor een goede podcast. Oké. Jij wou nog die muziek van die film van die Selkies?
0: Ja, en ik heb ook nog wel wat te vertellen. Maar we zullen misschien eerst dat muziekje opzetten.
1: Ja.
0: Ik heb zo nog wat van die kleine dingetjes gevonden. Wacht, ik zal dit nog zeggen. Er was een heel artikel over... Hoe akelig het is dat het Witte Huis een soort aliens page heeft. En daarop vindt er blijkbaar een mengeling van dingen over buitenaardse wezens. En mensen zonder papieren die in de Verenigde Staten zitten. En dat heeft zo... Zij zeggen, ja, dat ontmenselijkt mensen zonder papieren. Hè? Dat is zo precies, of dat zijn allemaal...
1: En dat vermenselijkt die aliens uit de ruimte. Ik weet niet wat dat erger is.
0: Ja. Ik weet niet,
1: ik weet niet of die dat zo sympathiek gaan vinden, dat die worden gelijkgesteld met mensen van de aarde.
0: Ik weet niet wat die zich er iets van aantrekken.
1: Dat kan ook, hè.
0: Herinner je de film The Man Who Fell to Earth? David Bowie speelde daar de hoofdrol in.
1: Ja, dat gaat over een... ooit eens lang geleden gezien.
0: Nu, dat is gebaseerd op een boek. En dat boek is heel knap. Film is ook goed, maar enfin. En daarin zeggen ze ook op momenten... Hij wordt dan gearresteerd en dan zegt hij op basis waarvan... Dan zeggen ze, ja, we believe that you're an undocumented alien. En hij weet dat niet, maar ze hebben hem zien landen. Dus, maar dat is een bestaande term blijkbaar. Hè? Dus Eline betekent ook gewoon buitenlander.
1: Hè? Ja.
0: Zullen we iets naar dat... voilà. Dus het is het meisje dat zo half getransformeerd is en die aan het zingen is. Ik denk dat het in het Iers is.

0: Ja, er is boeiender in muziek in die film. Maar we hebben hier eigenlijk vooral naar het filmpje
1: gezien. Het beeld is wel... De animatie is echt indrukwekkend. Hoe heet de film eigenlijk?
0: Song of the Sea.
1: Song of the Sea, dat is de titel van de film.
0: Ja, okay. Er is ook een Amran Nafaraige of zoiets. Is dat het de Ierse? Ik weet niet of ik het juist uitspreek.
1: Dat kan.
0: Amran Nafaraige.
1: Wacht,
0: ja, dat zal dan...
1: Ja, dat klinkt inderdaad als...
0: Song of the Sea.
1: Amran Namara.
0: Ah, Namara. Nee, ja, hier staat... voilà.
1: Ik weet niet wat dat is, die fraai.
0: Voilà. Ja, maar het is dus Iers. Goed, we zijn er bijna door.
1: Inderdaad.
0: Over 2 weken, misschien alle Albanese. Hè? Want zij had gezegd, ze konden de hele tijd niet in het najaar. Ja, wat is het najaar? Dat is nog niet over 2 weken. Hè? Dan is het nog zomer.
1: Nee, ja.
0: Het najaar begint op 21 september.
1: Ja, ja. Heeft dat een vaste definitie? Ik weet het eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Goeie vraag. Maar ja, in elk geval, dat komt er wel aan als alles meeziet.
0: Ja.
1: Dan gaan we het over Albanese hebben. Dat is nu echt wel iets waar ik totaal niks over weet. Eigenlijk.
0: Ja, ik kan dank u wel zeggen in het Albanese.
1: Oké. Okay.
0: Falemindert. Maar we moeten misschien eens op zoek naar die inheemse talen op Taiwan.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Uh-huh. En ik had nog een idee, maar dat ben ik weer vergeten. Dus dat is voor de volgende keer.
1: Dan. Ah, ja. Voilà. Ideeën genoeg, we moeten ze ook kunnen uitwerken en in de praktijk brengen. En dan moet je mensen vinden die dat dan willen komen. Zo. Dus,
0: Ik zal dan toch nog het nummer opzetten over de diertjes.
1: Ah, ja.
0: Het is een nummer van 67 van Ronnie en de Ronnies.
1: Oké, okay, om af te sluiten. Beestenboel.
0: Oké, okay, tot... wat is hier aan de hand? Ah ja, dat staat hier nog op. Die, voilà. Ja. Eventjes...
1: De Song of the Sea stond nog op.
0: Die stond nog op, ja.
1: Oké. Okay.
0: Tot over...
1: Goed, tot binnenkort.

0: Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling. We want information.
0: Information.
2: Tata.
0: Information.
2: Information. Koptelefoon. Koptelefoon. Presentator. Redactietijd op Radio Centraal 106.7. Vandaag is. Waarover ga jij het hebben? Je zit aan de rode.
3: Oh, sorry.
2: Maar ze krijgt een telefoon. Ik kan ondertussen wel zeggen dat we zo direct hebben een gast.
3: Ja.
2: Anne de Lespol van PvdA, om het over de gasboetes te hebben in verband met de wekelijkse maandagbetogingen. En Is, ben jij beschikbaar nu? Of,
3: ja, absoluut. Ja. Ik heb, we kregen nog eens een persbericht van Allee Allee uit Deurne. Dat is een buurtgroep en die proberen de kap van de bomen in de rivierenlaan tegen te houden. En daar waren wat evoluties, die hadden een infoavond donderdag. Donderdag om 7 uur of zo. En voilà, dus ik ben daar niet naartoe gegaan, maar ik dacht dan wel dat het misschien...
2: Dus we gaan dan horen wat donderdag verteld geweest is.
3: Ja. Ik heb ook nog een algemeen nieuwtje, maar dat is dan misschien voor later. Ja. Of misschien is dat juist zo.
2: Ja, we moeten zien wanneer Anne weg moet. Want ik heb eigenlijk, ik had dat liefst eerder vooraf gedaan, inleiding, in verband met Palestina. Okay. Ik zou eigenlijk willen, ik vind dat meer een goede inleiding naar het gesprek over de betogingen en de respons erop van het stadsbestuur.
3: Oké.
2: Voilà, ik ga kijken.
3: Eerste muziekje?
2: Dit My Girl, dat heb ik vorige week opgelegd. Ah, dat was van de Techniques. Ja. Energy crisis, dat is toch wel een beetje, hè?
3: Al sinds de jaren 70, maar...
2: Ja, is die... Zo, en dan... Dit. Ja, inderdaad, dat is dan ook van 1980. We hadden in de eerste oliecrisis van 73. En dan hadden we ook een tweede oliecrisis naar aanleiding van de Iraanse revolutie in 79.
3: En dan de autoloze zondagen en zo.

0: Zo, en nu mag die rode schuif weer open, want we hebben Anne Delespol van de PvdA in de studio.
1: Hallo.
0: Om te spreken over de gasboetes die uitgeschreven zijn naar aanleiding van na een aantal van de maandagbetogingen die eigenlijk tegen het stadsbestuur, de samenwerking van het stadsbestuur met Israël gaan. En, maar ik wilde eigenlijk eerst ter inleiding vooral om de mensen toch een beetje zo aan te geven waarover het gaat. Dat ik het willen hebben over enerzijds wat er bijvoorbeeld deze week gebeurd is. Want het is, ik ga niet systematisch alle gazetten door en zo, maar ik hoor niks over zelfs het Midden-Oosten in het algemeen. Maar er gebeurt toch wel dingen. Ik heb daar eventjes gekeken wat er de afgelopen week gebeurd is. Maar één ding dat wel in het nieuws kwam, is dat het Israëlisch leger, het zogezegd IDF, organisatie IDF, zelf een vervolging start in verband met twee moordpartijen die het uitvoerden in Gaza. En ik wil daar toch nog eventjes op terugkomen. En ik heb daarvoor ook een stukje van een interview klaarstaan. En dat, zo kijken, staan die klaar? Ja, die staan klaar. Die schuif even dichtzetten voor de zekerheid. Ja. Dus waarover gaat het? En dat kwam in het nieuws, de moord op januari 24 op Hind Rajab, 5-jarig meisje. Maar het was niet alleen zij die toen doodgeschoten werd, waren ook haar... een aantal familieleden met wie ze in de auto zat en ook een aantal Rode Kruis medewerkers. Dus de familie was haar tante, haar onkel, 4 neven en nichtjes. En die zijn door een tank beschoten geweest. In eerste instantie kwam er ze 1 salvo en daarbij werden al iedereen gedood, behalve Hind en haar 15-jarige nichtje Layan Hamadeh. De hulpdiensten zijn er toen in geslaagd om dat nichtje te bellen. En dat gesprek werd opgenomen. En voilà, en tijdens dat gesprek wordt dat nichtje zelf ook doodgeschoten. En wordt de verbinding verbroken. Ja. Is jij zit aan geel? Geel.
2: Ja. Ja. Ja, en er is een film over gemaakt met originele... geluid erbij, hè?
0: Ja, wel, daar kom ik ook niet zozeer over de film, maar toch over het feit dat dat allemaal zeer goed gedocumenteerd is. Dus even, en dat is het enige van de rest moeten de mensen maar dus dat is het fragment niet van Hind Rajab, maar die nicht die dus met de hulpdiensten spreekt.
3: We received an appeal that the car had been targeted in Ferez gas station in Gaza City.
4: When Omar called, it was Layan who picked up.
3: Hello, dear.
5: They are shooting at us.
3: Hello.
5: They are shooting at us. The tank is next to me.
3: Are you hiding?
5: Yes, in the car. The tank is next to us.
3: Are you inside the car?
6: Hello?
0: Voilà. En toen was het dus gedaan. En daarna hebben ze dus, zijn ze erin geslaagd om terug te bellen en nam Hint op, de 5-jarige. En die hebben na 3 uur aan de lijn kunnen houden. Waarom 3 uur? Omdat dat de tijd was die het IDF nodig had om haar goedkeuring te geven aan het Rode Kruis. Om dus haar op te halen. En ze kregen dus een precieze route doorgestuurd. Die Rode Kruis of Rode Halve Maan, dat is eigenlijk hetzelfde. De Rode Halve Maan is een dochter van het Internationaal Rode Kruis. Dus ze krijgen dus een precieze route doorgestuurd waar Hint is. En daarna worden ze ook beschoten. Dus samen worden er 9 mensen gedood. En wat ook interessant is, is dat dus hun lijken pas na 12 dagen worden gevonden. Aangezien het IDF ook de toegang tot die zone blokkeert. Tweede zaak is de slachting van 15 Rode Kruismedewerkers in Gaza. In Rafah, dat is dan een goed 14 maanden later, 25 maart 2025, vorig jaar. En dus dat gaan ze dan ook onderzoeken. Wel, ze hebben het al voor een stuk onderzocht, geloof ik. Ze gaan doorverwijzen naar de militaire of politie, denk ik, voor een echte aanklacht. Hè. Maar drie andere van de slachtpartijen, hebben ze beslist, daar gaan we geen strafonderzoek voor doen. De bekendste daarvan is de aanval tegen een konvooi van World Food Kitchen. Daar zijn zeven mensen doodgeschoten. Maar dus er zijn honderden van dergelijke moordpartijen gebeurd in Gaza. En die laatste, dus van World Food Kitchen, die andere, die van World Food Kitchen, heeft dan ook de media bereikt, omdat de organisatie van uit de VS is, denk ik. En omdat er ook drie Britten en een Pool bij de slachtoffers waren. Die twee andere zaken hebben de media gehaald, omdat eigenlijk ofwel de moord op band staat, zoals in het geval van Hint, of omdat ze gefilmd zijn, zoals in het geval van de 15 Rode Kruismedewerkers. En ik heb nu nog een paar fragmentjes van een interview met Sharif Abdelkoudous. Zegt u dat iets is? Nee. Hij is Midden-Oosten correspondent van Dropside News, een onafhankelijk medium in de VS. Ik denk dat hij Egyptenaar is. Hij heeft een documentaire gemaakt voor Al Jazeera, die uitgebracht is in juni 2024. The Night Won't End, over, ja, en daarna Joe Biden's War in Gaza. Dus toen was Biden nog aan de macht. Hè. Over de slagpartijen door het IDF. En ik vroeg het aan jou, Isa, of je hem kent, omdat je hebt hem nog in januari 2014 geïnterviewd. Yes. Ja, over Egypte. Dat was na de Arabische Lente. En toen Egypte ondertussen alweer een beetje teruggekeerd was tot een staat van dictatuur en goede bondgenoot. Hè. Het zijn korte fragmentjes. Israël zou dus 100 zogenaamde incidenten dan onderzocht hebben. Wat er met de andere 145 gebeurd is, dat weten we eigenlijk niet, zegt meneer Sharif Abdelkoudous. Daar komt hij.
1: Israel's internal investigations into the criminal conduct of its own soldiers are fundamentally flawed, and they can't be regarded as credible mechanisms for accountability, and they instead function primarily to shield Israel from international tribunals or prosecution abroad, rather than delivering any kind of justice. The Israeli human rights group B'Tselem has called these investigations a sham. It's called them, quote, a legal iron dome to protect Israeli soldiers from international accountability.
0: Voilà, dat is het eerste stuk. Dus het dient niet om recht te laten schieten in het Israëlische juridisch systeem, maar net om de misdaden eigenlijk te legaliseren. Moet de staat beschermen tegen aanklachten voor haar misdaden, aanklachten uit het buitenland voor haar misdaden? Ja, want dus Israël is een democratie met een goed werkend juridisch systeem. Dus laat hen de zaak onderzoeken, wij gaan er ons toch niet mee moeien. Hè? En dat klopt misschien wel als je Israëli bent. Hè? Israëlische mensenrechtenorganisatie noemt B'Tselem, dus vertaal eventjes, hè, een legal Iron Dome. Dat vind ik wel een goeie. Dus het komt er eigenlijk op neer, net zoals de militaire Iron Dome, die Israël afschermt tegen raketten uit het buitenland, schermen de juridische instellingen van Israël de staat af voor mogelijke juridische stappen uit het buitenland. En bevriende politici dus gebruiken het dan als reden om zelf geen stappen te ondernemen, want het wordt onderzocht. Hè. Het volgende stukje, laat ons Sharif Abdelkoudous nog eens aan het woord.
1: Since the genocide began, Israel claims to have referred over 1,000 incidents involving its soldiers to its fact-finding assessment mechanism, and you know, it says it's opened dozens of criminal investigations. There is no comprehensive public accounting of the status or outcome of these investigations. There was a review by the NGO Action on Armed Violence of over 50 reported Israeli military probes. It found that 88% had been either closed or that a finding of wrongdoing had been closed without a finding of wrongdoing, and they remained under review. Only one of them resulted in a prison sentence. So, you know, I think this is a lot more political theater, and it may be coming as Israel is coming under increasing international scrutiny, international criticism for the genocide in Gaza.
0: Voilà, dus nog eens Sharif Abdelkoudous. Dus 1,000 zaken zouden doorgegeven zijn, 150 daarvan onderzocht. Maar er wordt geen verslag gedaan over wat de stand van zaken is daarvan, of toch geen samenvattend verslag over ja, hoe zit het met al die zaken samen. En er is een NGO, Action on Armed Violence, die onderzocht meer dan 50 zaken van die onderzoeken. En er was maar één zaak waar tot een gevangenisstraf leidt. Ik heb nog eens gekeken op de website van die organisatie. En de laatste post was dus dat wapenlevering door Israël aan Groot-Brittannië, dus niet omgekeerd, geen wapenleveringen aan Groot-Brittannië, aan Israël door Groot-Brittannië, maar wapenleveringen door Israël aan Groot-Brittannië, dat die dus de sedert 2023 verhonderdvoudigd zijn. Nu, in geld, het moet een beetje in context zijn, want 100 keer niets is, kan nog altijd niets zijn. En het is zo, dus ze zijn nog altijd relatief beperkt, het equivalent van $8 miljoen. Maar dus in 2023 werd er ongeveer niets geïmporteerd. En alhoewel die $8 miljoen relatief beperkt is, ik had vorige week de cijfers zeker eens, dat er dus Israël voor 3,5% of zo van de globale wapenexport in de wereld staat. Met al haar goed geteste wapens. Voilà. En dan, ja, ik ga dat volgende stukje overslaan. Dat gaat eigenlijk over die... De moord op Hind Rajab, waar hij nog eens overloopt wat er precies gebeurd is. Maar ik heb het eigenlijk al gezegd. Ik zal het laatste stuk dan laten horen over die afslachting van die 15 Rode Kruis-medewerkers gaat. Dat is toch ook nog wel nuttig dat de mensen de context daarvan horen. Daar komt ie.
1: This was 15 Palestinian aid workers from the Red Crescent, from civil defense, that were massacred in Rafah in March of 2025. And their bodies were buried in a mass grave. The ambulances and the fire truck and the vehicles that they arrived into the scene were flattened and buried alongside them. And in the aftermath of this, the Israeli military again lied about it and was forced to change its story several times following the discovery of the bodies and the vehicles in this mass grave and the emergence of video and audio recordings taken from the bodies of the dead aid workers from their phones. The group Forensic Architecture and Earshot did an incredible report around this just a few months ago using video and audio recordings about the incident and open source material, as well as satellite imagery and interviews with the two of the survivors. And they reconstructed what happened. And essentially what happened was an ambulance went to a scene, they were fired on, and then a five-vehicle convoy of ambulances and a fire truck and the rest of the aid workers went to go and try and find them and rescue them. And Israeli soldiers, over the course of a couple of hours, fired nearly 1,000 bullets. 1,000 bullets at these aid workers. And the findings show that they were slowly approaching the vehicles on foot, the Israeli soldiers, walking while they were shooting, until they were as close as 1 meter away and essentially executing these aid workers in cold blood from point blank range, essentially. As I mentioned, the Israeli military lied about it. They claimed initially that the vehicles advanced, quote, suspiciously towards the troops without their headlights on or without their emergency signals on. Then the video emerges, first published by the New York Times, showing the vehicles with their lights on. So they backtrack. They admitted that their soldiers from the Golani Brigade did fire on these aid workers, but they said that they had approached suspiciously and that they blamed it on poor night vision or something, that they couldn't really see them. And then they doubled down and said that 6 of the 15 aid workers were found to be Hamas terrorists, you know, just kind of ridiculous statements. And then it said, you know, it buried them in a mass grave to prevent harm and clear the vehicles to prepare for civilian evacuation. I mean, I don't know how people are supposed to take this seriously.
0: Ja, voilà. Dat is nog eens Sherif Abdelkadous over de slagpartij daar tegen 15 of op 15 Rode Kruismedewerkers in maart vorig jaar. Hè. En ja, dat is een beetje het probleem, denk ik, met de media. Dus dat de verslaggeving over alles wat met Palestina te maken heeft gebeurt vanuit Tel Aviv. En dus die journalisten die allemaal in die hotels zitten in Tel Aviv, die luisteren naar wat de Israëlische overheid en de media te vertellen hebben over wat er gebeurd is. Niet alleen in Israël, maar ook in de rest van Palestina. En het probleem is dat de actie niet in Israël gebeurt, maar juist in die gebieden waar ze niet zitten. En dan doen ze verslag uit. Dus vorig jaar hebben we nog iemand gebeld van de journalistenorganisatie die aanklaarde dat er geen toegang is voor de journalisten tot Gaza.
2: Ja, en dat journalisten ook een doelwit zijn, hè?
0: Ja, maar was de klacht toen dat ze zelf geen toegang hadden. Maar als je dan de vraag stelt, oké, gaan jullie dan zelf, roepen jullie dan niet op om weg te gaan uit Tel Aviv? Ah nee, dat doen we niet. Dus ze blijven gewoon maar verslag geven. En je merkt telkens dat die toch gekleurd wordt door de plaats waar die zit, hè. Het belangrijkste voorbeeld is dat waarschijnlijk wel de manier waarop de VN-organisatie UNRWA eigenlijk beschuldigd is van medewerking of infiltratie door Hamas. Dat bleek dus niet te kloppen, maar dat is nooit expliciet zeer rechtgezet geweest door hier bij ons. Hè. Voilà, dit alles eigenlijk een beetje ter inleiding. Anne, welkom. Ja. Oeps, wacht, deze. Ja, want dit is allemaal, wat heeft dit te maken met waarvoor wij je hier opgeroepen hebben of gevraagd hebben? Dat is de context, het gedrag van Israël en wat doen jullie? Want wat ik straks nog misschien zal uit de doeken doen, maar misschien kun je er ook iets over zeggen, dat is over zaken van 1-2 jaar geleden. Maar er is niks meer in de media, er is een staakt het vuren. Dus, jullie betogen?
6: Ja, ik denk op zich dat het niet slecht is van inderdaad die context te schetsen van met een aantal ook doorgedreven verhalen, gelijk als we net gehoord hebben. Want ik had vooral een aantal cijfers en meer de droge realiteit vandaag. Allee, die is niet droog, die is verschrikkelijk. Mm-hmm. Die vandaag nog steeds in Gaza, maar ook op de westelijke Jordaanhoever aan de hand is. Dus want waarom wordt er vandaag nog steeds actie gevoerd voor een vrij Palestina tegen de genocide in Gaza? Omdat het daar niet voorbij is. Er is wel een staakt het vuren. Een officieel staakt het vuren sinds bijna een jaar nu. Ja. Maar eigenlijk zie je nog steeds dat er bijna dagelijks ongeveer gemiddeld 1 kind vermoord wordt door het Israëlische leger in Gaza. De Gazaanse bevolking, die al op een hele kleine oppervlakte leefde, is teruggedrongen op 1/3 van het gebied vandaag. En de omstandigheden waarin ze vandaag moeten leven, die zijn heel moeilijk. We hebben een tijdje terug de berichtgeving gehad over de grote wateroverlast. Vandaag is het eerder de hitte die het leven daar heel erg moeilijk maken.
0: En, wateroverlast daar in Gaza?
6: Ja, in de kampen die dat er daar op de kleine stukjes gebied waar dat dan de Gazanen in min of meer, want ook daar, dat is nergens veilig, hè, in min of meer veiligere toestand zouden moeten kunnen leven, wat dat eigenlijk ook niet de realiteit is, was er veel wateroverlast een aantal maanden geleden. En vandaag is het vooral de hitte die het leven daar heel moeilijk maken. En minstens 1 op 2, maar waarschijnlijk meer van de Gazanen zijn ook compleet afhankelijk van voedselhulp. En ook dat blijft heel moeilijk om daar en blijft eigenlijk tegengehouden worden. Dus op zich gaat die genocide gewoon verder. Het is op bepaalde vlakken op een andere manier. En het is vooral ook veel minder zichtbaar in de media vandaag hier. Dan dat het een tijdje wel geweest is. Maar het is niet omdat er een staakt het vuren is dat de genocide in Gaza voorbij is. En dan heb je de situatie op de westelijke Jordaanoever, die alleen maar verder escaleert. Er zijn elke maand bijna 200 aanvallen door de kolonisten op de Palestijnen die dat daar wonen. En nu deze week nog is er het bericht geweest van dat nieuwe E1-project dat nu waar een uitbesteding voor is uitgeschreven door de Israëlische regering. Wat is dat project? Dat is een nieuwe kolonie, een nieuw vastgoedproject. Maar wat dat heel specifiek is aan dat project, is dat de westelijke Jordaanoever in 2 zou splitsen. Tussen een noordelijk en een zuidelijk gedeelte. Wat dan natuurlijk meer dan symbolisch, ook gewoon feitelijk een serieuze verdere stap is in het compleet onmogelijk maken van een Palestijnse staat. Ja, je hebt dan de uitspraken van de minister, van een extreemrechtse minister, dat er elke nacht best 30 of 40 Gazanen vermoord zouden worden. En hij zegt daar dan zonder enige emotie bij, ook degenen die geen bedreiging worden, want eigenlijk zijn dat geen mensen. Dus het is niet alleen op het terrein en in de realiteit, maar ook in het taalgebruik blijft die genocidale taal, die genocidaire politiek, die wordt eigenlijk alleen maar verder uitgebreid. Dus er is dus heel veel reden om vandaag nog steeds te blijven opkomen voor het recht van de Palestijnen, tegen de genocide in Gaza, voor een vrij Palestina. En dat is wat we inderdaad in Antwerpen al een heel jaar lang aan het doen waren.
2: Ja, en er is zeker geen reden om daar dan vrolijk een vlag over uit te hangen.
6: Exact, dat is dan het extra punt hier in Antwerpen. Hè? Want dus waarom in Antwerpen actie voeren tegen de genocide in Gaza voor de Palestijnen? Daar zijn verschillende redenen voor, waar ik wel op wil terugkomen. Er zijn wel wat banden tussen het Antwerpse stadsbestuur.
0: Daar konden we straks het wat uitgebreider over hebben.
6: Ja. Voilà, tussen Antwerpen en Israël. Maar er is heel specifiek, en dat is meer dan een symbool, dat is in de situatie waarin we vandaag zitten, is het uithangen van die Israëlische vlag aan het Antwerpse stadhuis is eigenlijk onbegrijpelijk. En dus het Antwerpse stadsbestuur en burgemeester Van Doesburg, die blijven dat verdedigen met, dat is een vlaggenprotocol, we doen dat al ik weet niet hoe lang zo. In het toeristische seizoen tussen 15 juni en 15 september hangen wij de vlaggen uit van de EU-landen, de landen met een consulaat. Mm-hmm. En dus ook de Israëlische vlag.
2: Er hangt sinds een paar maanden ook daartegenover een grote Palestijnse vlag.
6: Absoluut, absoluut. En die hele grote Palestijnse vlag die is daar onder luid applaus uitgehangen, net op de actie van 29 juni, mm-hmm. waar het voor een stuk vandaag ook over gaat, waar heel wat nieuwe gasboetes voor zijn binnengekomen.
2: Inderdaad. 29 juni?
6: Ja, voor 29 juni.
2: Ah, ik was daar, dan ben ik te vroeg weggegaan.
6: De vlag is uitgehangen, sorry, ik vergis mij, de vlag is uitgehangen de week nadien, dus begin juli.
2: En toen was ik.
6: En 29 juni zijn er terug opnieuw een hoop gasboetes voor uitgedeeld. Inderdaad.
2: Ah ja, er waren collega's van mij bij. Inderdaad
6: ja.
0: Anne de Lespol, jij bent van PvdA. PvdA is niet de organisatie, dacht ik, van die betogingen. Maar jij bent voorzitter, lees ik hier, van PvdA Antwerpen.
6: Inderdaad,
0: en op de website. Hè. En verantwoordelijke voor de provincies. Ben je dan ook gemeenteraadslid?
6: Ik ben ook gemeenteraadslid, ja. Vandaar. Sinds verkiezingen van oktober 2024, ja.
0: Ja. Die wekelijkse betogingen, die zijn begonnen ergens in, al 15 maanden of zo geleden. Ergens in, maart of april 2025, denk ik.
6: De wekelijkse betogingen pas in juli 2025. Er is een hele grote actie geweest op de Groenplaats in juni 2025 als reactie op het uithangen van die vlag opnieuw. Er was heel veel volk op de Groenplaats toen. Met ook veel rode lijnen, iedereen in het rood gekleed. En er is daar, heb ik mij laten vertellen, want ik was daar niet bij. En zoals u zegt, het is niet de PvdA die dat die acties organiseert, maar er is daar iets beginnen broeien. Wij moeten meer doen. We moeten hier in Antwerpen vaker en duidelijker laten horen dat wij niet akkoord zijn met die rechtstreekse banden met Israël en met het uithangen van die genocidaire vlag daar aan ons stadhuis. En dan is men begin juli begonnen met een eerste actie op de Suikerrui, dus naast het stadhuis. Tegen de genocide in Gaza, tegen het hangen van die vlag. Haal die vlag weg, was een van de slogans die zeer snel zijn beginnen roepen. Men heeft toen beslist van dat elke week te gaan doen. En ik vind dat wel belangrijk om die historie te zien, omdat eigenlijk de hele zomer van 2025 lang is er elke maandag zijn die acties groter geworden. En ik denk van 150 man naar 2, 3, 4 op de grootste acties 800-900 man die dat daar op de Suikerhuis stond. En dat waren families, dat waren de ouderen, jongeren, mensen van allerlei afkomst uit alle wijken in de stad. En dat was met liedjes, met trommels, werd heel veel op trommels geslagen. Dat was zeer activistisch in de zin van wij hebben een hele duidelijke boodschap, maar tegelijkertijd ook 100% vreedzaam. En daar zijn eigenlijk nooit problemen geweest. Er zijn nooit problemen geweest in de zin van dat daar klachten over waren, dat daar zeker geen geweld was, dat daar werd ook altijd mooi afgerond, geen afval langs achtergelaten. Eigenlijk wat dat daar gebeurd is, vlaggen zwaaien, liedjes zingen, slogans roepen en heel veel getuigenissen. Vaak was er een thema, gezondheidswerkers, journalisten. We hebben ook een actie gehad. Daar was ik bij toen. Dat was toen dat net die journalist vermoord was door het Israëlische leger. En dan in september gebeurde er iets. Dan ineens vond het stadsbestuur het nodig om te zeggen, dat mag niet meer.
0: Ik wil eigenlijk, vooraleer we daarop die escalatie, zal ik maar zeggen, ingaan, wil ik toch eens verder ingaan over waarom er betoogd wordt. Want het gaat niet alleen over wat het Israëlische leger doet. En ook nog een technisch puntje. We hebben eigenlijk een zwakte in ons ontwerp van onze tafel. Je ziet dat die microfoon verbonden is met de tafel. Dus vanaf het moment dat je daar je hand zo'n beetje opzet, dan hoor je boem, boem. Dus
6: ik ga van de tafel
0: hand
6: te
0: laten. Je moet zelfs, het is zelfs niet kloppen, het is gewoon een warm erbij.
6: Ik ga eraan blijven.
0: Maar dus... we hebben natuurlijk de gebeurtenissen daar in Palestina. Maar ja, je kunt zeggen, wat heeft Antwerpen daarmee te maken? Want ik denk dat het naar buiten toe een beetje slecht geframed wordt door de activisten. Het wordt als een pro-Palestina betoging georganiseerd, maar voorgesteld. Maar mij lijkt het eerder als een anti-stadsbestuur betoging. In de zin dat dus men toch echt wel vraagt aan de stadsbestuur om actie te ondernemen.
2: Ja. En dat lijkt ook zo, omdat de acties er niet zijn als de gemeenteraad niet samenkomt. Hè? In de zomer waren ze er niet, want dan is het geen gemeenteraad. Heb ik gehoord.
6: Ja. Nu deze zomer heeft inderdaad... Want het zijn de organisatoren van de betoging, dat is de Antwerpse Coalitie voor Palestina, hè, die al een tijdje actief is in Antwerpen. En is niet begonnen vorige zomer of zo. Nu deze zomer is er inderdaad beslist om een zekere pauze in te lassen. Vooral ook vanuit, het is een jaar lang elke maandag geweest. Ik heb begrepen dat dat ook wel dat veel gevraagd heeft. En er is op een relatief goede manier kunnen afsluiten in juni. Daar komen we straks nog wel op terug, ja, in juli eigenlijk. Maar waarom inderdaad in Antwerpen? Omdat Antwerpen als stad en het Antwerpse stadsbestuur wel redelijk wat banden heeft met Israël. Hè? En dus het eisenpakket van de Antwerpse Coalitie voor Palestina, ben er nog eens terug naar gaan kijken, die spreekt ook daarop aan. Hè? Enerzijds is er eis van, bovendien vandaag, voor het respecteren, hè, van een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza. Maar daarnaast zijn de eisen hard gericht op het Antwerpse stadsbestuur. Enerzijds geen doorvoer, al het mogelijke doen om geen doorvoer van wapens te hebben in de Antwerpse haven.
0: Maar wacht eens, dat doen we toch niet? Ik heb daar diep en dalen nog over gehoord. Van Vlaanderen heeft de strengste wetgeving van Europa. Ja. En dat is allemaal in orde.
6: Maar daar zijn natuurlijk twee antwoorden op. Enerzijds, dan moet die wetgeving ook nagekomen worden. En dan moet die gecontroleerd worden. En het tweede antwoord is dat men net terug aan het proberen is om dat terug te versoepelen. Maar
0: want ik herinner me nog aan Nick de Ridder. Ik heb daar een geluidsfragment van de gemeenteraad van 3-4 jaar geleden. Hè, toen ze schepen voor de haven van Antwerpen was. Dat ze zeiden van toen er een boot met Israëlische munitie. Ten eerste zeggen ze dat zijn geen wapens, dat is munitie. Oké. Okay. En ten tweede zeiden ze van wij hebben daar geen enkele band mee, want wij zijn geen betrokken partij.
6: Ja. Ja. Ah. We denken toch dat dat niet helemaal klopt. Ja. Ook als PvdA, maar ook denk ik dat het juist is dat de coalitie daarop hamert. Omdat er is natuurlijk, de haven ligt in Antwerpen. Je hebt het Antwerpse havenbedrijf. En ondertussen hebben wij ook
0: dat betekent natuurlijk ook dat Antwerpen havens ook... Antwerpen wapens zou kunnen laten doorvoeren naar Israël of naar Hamas en zo. Want ja, als Antwerpen daar niet naar kijkt. Dus natuurlijk, in dat geval zou die vlieger niet opgaan. Hè. Dan het punt van de wetgeving, die verandert, dat is interessant. Ik denk dat we

0: ben er niet van overtuigd dat men dat nu niet meer zou doen.
1: Maar het gebeurt niet zo publiek.
0: Maar het was inderdaad wel net voor, dat was in de zomer van 2023.
1: Ja, dat voorjaar had Israël wel al 200 mensen gedood op de Westelijke Jordaan.
0: Exact.
1: Maar bon.
0: En ook in die periode was er heel wat gaande. Hè? Maar ik spreek over die missie omdat er daar ook politieagenten bij waren die toen daar zijn gaan leren, een zeker uitwisselingsprogramma. En we zien dat zich dat ook doorzet in het materiaal dat de Antwerpse politie gebruikt. En dus er zijn verschillende dossiers daar rond uitgekomen de voorbije jaren nog, hè? Van verschillende Israëlische bedrijven. Ja. Waarvan dat de Antwerpse politie materiaal komt. En dat is in de eerste plaats gaat dat over surveillance materiaal.
2: Controlespullen.
0: Ja. De twee meest bekende bedrijven, denk ik, zijn...
1: Surveillance, voilà, van de bevolking
0: inderdaad.
1: Dan eigenlijk. Hè?
0: Ja, en dus de twee meest bekende bedrijven, denk ik, zijn Briefcam. Briefcam is hetgeen wat gebruikt wordt voor videomateriaal te analyseren. Dus cameramateriaal te analyseren wordt ook gebruikt om de kolonies op de Westelijke Jordaan-oever te beschermen. Hè? Zo zegt men dat dan. En daarnaast Cellebrite, dat is waarschijnlijk het meest gekende. Dat is het softwareprogramma waarmee je eigenlijk heel snel gsm's en andere materiaal kunt uitlezen. Dus stel, je wordt opgepakt en je hebt je gsm bij, dan is daar bij wijze van spreken een kabeltje erin en je kan die uitlezen dankzij Cellebrite. En Cellebrite is extra... Dan moet ik dat zeggen, toch interessant, omdat daar niet alleen de Antwerpse politie die dat of het Antwerpse stadsbestuur die dat materiaal aankoopt, maar eigenlijk ook een soort van verdeler is geworden naar andere lokale politiezones toe. Dus de Antwerpse politie promoot en verdeelt Cellebrite naar andere lokale politiezones toe, waarbij dat de kosten een beetje gedrukt worden, maar waarbij dat zij ook zelf extra administratieve kosten vragen.
1: Ze krijgen een marge erop.
2: Okay. Ja. Commissie.
0: Commissie. Ja, commissie, inderdaad. Ja, zo zou je het kunnen zien.
2: Hoe wettelijk is dat?
0: Op zich kan dat, maar de vraag is, eigenlijk mag het niet in de zin dat het het materiaal is gebruiken en aankopen van een staat die dat gebruikt in een genocidaire oorlog. En eigenlijk zou
2: ik bedoel, als ik word opgepakt, het is, ik weet niet, ik heb per ongeluk iets gepikt in een winkel, het is mij, of ik ben overgestoken door het rood licht, dan mogen ze dus heel mijn gsm uitlezen.
0: Dat is iets anders. Dus Cellebrite maakt dat mogelijk.
2: Ja.
0: Dat men dat meteen zou doen als je administratief aangehouden wordt, dat kan eigenlijk niet. Hè? Maar dus Cellebrite maakt dat mogelijk. Je moet wel redenen hebben, wettelijk gezien, om het te gebruiken. Maar we weten dat
1: dat
0: materiaal er is.
1: Ja, dat zijn mijn vraag zijn. Hebben we zicht op het gebruik van die apparatuur?
0: Alleszins is het... als we daar vragen over stellen, bijvoorbeeld in de gemeenteraad, wordt erop geantwoord dat materiaal is dat zeer hard noodzakelijk is. Uiteraard niet in de strijd tegen actievoerders, maar in...
1: Maar er zijn misschien is de vraag nooit gesteld geweest. Hoeveel keer hebben jullie dit gebruikt?
0: Die exacte vraag zou ik moeten nakijken. Ik denk niet dat we dat al een keer gevraagd hebben. Nee, nee.
1: Ik zal even kort nog even, 5 minuutjes of 3 minuten iets spelen. Gewoon omdat we zijn al 3 kwartier bezig bijna. 14 minuten. En om even naar adem te happen en een slokje water te kunnen nemen. Want ik denk dat wij al niks gegeven hebben.

0: keer de Bevis Front. Dus wel, ja, we hebben het al 40 minuten gehad. We zijn nog altijd niet helemaal toe aan de detail van de betogingen. Maar ik herinner mij ook, je zei tot 800 mensen. Ik herinner mij de eerste keer dat het echt beginnen verkeer lopen is. Moet ergens in, was het oktober of zo geweest zijn? Ik was, ben toen zelf gaan kijken. Dat is de eerste keer dat er toen echt wapens zijn ingezet. Dus toen waren er misschien 200 mensen. Toen de waterkanonnen zijn ingezet, hè. En Nien?
1: Ja, op zich vind ik het in de historiek van die acties vind ik het belangrijk om ook naar september te kijken. Net omdat dat in de zomer van 2025 zo'n brede acties waren. En het is het stadsbestuur geweest, ik vind dat heel belangrijk om dat te benadrukken, het is het stadsbestuur geweest die in september is beginnen zeggen, als de eerste gemeenteraad er begon aan te komen, dat kan en mag niet meer hier op de Suikerrui. Ja. En daar was eigenlijk geen basis voor.
0: Ja, want de reden waarom ik het zei van oktober, dat is op het moment dat er effectief actie genomen is, is er, was het argument veiligheid. Mm-hmm. Er is daar geen plaats en zo. Maar toen, dus, want die hebben het over 800 mensen op een bepaald moment, maar toen dat is men effectief met massaal met politie is beginnen ingrijpen, waren er misschien, ik ben hier zelf gaan kijken toen, waren misschien 200 mensen. Als ik kijk, vorige week op de Pride waren er 100.000 mensen. De week na die actie was er ook een of ander evenement waar duizenden mensen stonden. Dus ja, het lijkt dat er iets anders aan de hand is.
1: Ja, en vooral, waarom zijn dat terug 200 mensen geworden? Omdat men in de weken voor het waterkanon, inderdaad eind oktober, dat men toen al eens beginnen intimideren met de politie. Dus je hebt de actie geweest gehad op de, eind september, op de toen dat gemeenteraad was in september, dus einde van de maand september. En toen heeft men op de Grote Markt gestaan, wat eigenlijk sowieso altijd wordt afgekeurd, hè, als daar acties worden aangevraagd, zogezegde neutrale zone, waar eigenlijk ook helemaal geen wettelijke basis voor is, maar dat is al jaren heel lang zo. En toen heeft men dat gedoogd. Toen waren er ook niet zoveel politieagenten. En kon men ook moeilijk anders van die actie van 400-500 man, denk ik, te gedogen. En toen is er een incidentje geweest dat we hebben kunnen horen tot in de gemeenteraad. Ik herinner me nog goed. Het was een ontploffing en dan een brandgeur. En daar maakt burgemeester Van Doesburg vandaag nog altijd van, kijk eens, zij schieten ook vuurpijlen af. Maar de feiten zijn wel dat wat dat er toen gebeurd is, dat dat gebeurd is aan de andere kant van het stadhuis. Dat er daar een politiecordon tussen stond en dan pas de actievoerders. Dus dat kunnen eigenlijk die actievoerders niet geweest zijn. Dus een heel vreemd iets in het verhaal. En sinds die week heeft men de politieaanwezigheid opgebouwd.
0: En van het incident is er dan geen uitvoerig verslag gekomen? Of toch wel?
1: Nee, niet echt. Nee.
2: Dus het zou zelfs een provocatie. Ja, het zou zelfs het creëren van een aanleiding geweest kunnen zijn.
1: Dat kan. Nu, sowieso had men vanaf toen al gezegd van het stadsbestuur, het kan niet meer op de Suikerrui. En dan is gaandeweg in oktober, is de politieaanwezigheid is die opgevoerd. Dus de eerste keer waren dat een aantal gewone politieagenten. De tweede keer waren dat meer gewone politieagenten. De derde keer waren dat politieagenten in gevechtsuitrusting zonder helm en met een wapenstok nog in hun achterzak. De derde keer waren dat dan politieagenten in een hoop arrestatiewagens die klaar stonden en die de weg eigenlijk versperden. En meer werd die groep eigenlijk van de Suikerrui geduwd. Wat het eigenlijk nog in het veiligheidsaspect gevaarlijker maakte, want op die manier stonden die actievoerders eigenlijk meer in de weg. Ik herinner me dat we daar een keer, want toen werd het al donker, hè, om 7 uur, dat we een keer hebben staan zingen in de regen. Dat is alles wat we gedaan hebben, zelfs geen slogansgroepen, omdat die politie zo hard, ja. En dan is er de maandag eind oktober geweest. Dat speciaal was dat de coalitie ook een juridische procedure was gestart om te vragen, om aan te tonen van ja, we hebben het recht van daar te staan. Hè. Je hebt het recht om te protesteren binnen zicht en hoorafstand van degene die je wil bereiken. En die dag, 's middags, was er een uitspraak.
0: Door de Raad van State. Hè?
1: Ja, en die uitspraak ten gronde. Alleen, dat is nog niet de grond, want die moet nu nog eens terug bevestigd worden. Maar de uitspraak zelf was wel, die actievoerders hebben het recht van daar te staan. Maar de hoogdringendheid van die uitspraak, die is niet aanvaard.
2: Nee.
1: En dus kreeg je de actievoerders zeiden, wij hebben het recht van hier te staan. En het stadsbestuur, want ik vind het wel belangrijk om telkens opnieuw in de eerste plaats de naam van het stadsbestuur, zij maken die beslissingen. Hè. Zij van, hoogdringendheid is niet aanvaard, dus je hebt niet het recht van daar vandaag te staan.
0: Ja, en op dat moment werd er ook geargumenteerd, denk ik, door de Raad van State, dat het stadsbestuur haar zaak niet voldoende had geargumenteerd. Ze
1: inderdaad.
0: Had niet gezegd, er zijn inderdaad, daarom en daarom zijn er, is er inderdaad een mogelijk veiligheidsrisico, waar ze niet met voldoende argumenten afgekomen.
1: Klopt.
2: Ja, inderdaad, zoals jij vorige week zei, het veiligheidsrisico, als er dan een of ander groot evenement in de stad is, dat telt dat ineens weer niet, hè? Bolletjesfeesten of zo. Maar nee, mijn vraag is eigenlijk, wat is nu eigenlijk echt het probleem voor dat stadsbestuur dat daar betoogd wordt? Vinden die dat geen zicht voor de toeristen? Ik heb altijd eerder het idee dat het zoiets is, dat die niet willen dat mensen die hier grenzeloos komen shoppen en terrasjes doen, dat die dan ineens met zo'n stelletje, een zootje ongeregeld, hè, linkse rakkers, wordt geconfronteerd.
1: Dus op zich is dat een van de argumenten die ook letterlijk in de begrijp ik van de coalitie, letterlijk soms in de toestemming of de niet-toestemmingen staat. Hè. Er zijn horeca-gelegenheden die dat klagen, bijvoorbeeld. Maar ik denk wel dat we de reden verder moeten zoeken dan alleen dat. Het protest schuurt niet alleen, maar doet pijn. En dus er is een grote groep Antwerpenaren die aangeeft van wij zijn het niet eens met van het beleid van deze stad op het gebied van de banden met Israël, het uithangen van die vlag enzovoort. En het geeft ook moeilijkheden in het stadsbestuur. Hè? En je voelt dat zeker meerderheidspartij vooruit voelt zich onder druk gezet. En terecht. Hè? En het creëert een tegenstelling en de brede steun, opnieuw, ik herhaal, gelijk als vorige zomer, van families, van jong en oud, van op die manier, dat soort actie en dat soort druk, dat heeft het stadsbestuur willens en wetens kapot gemaakt door te beginnen zeggen, je mag daar niet meer staan en dan de politie-repressie daarop op te bouwen.
0: Iets wil een vraag stellen, maar we hebben maar een goede 5 minuten meer, dus ik wil toch een aantal zaken doornemen die ik nog wel... je moet wachten rond 1 uur, hè? Ja.
1: Ja,
0: dus maar dus juridisch, die zaak voor de Raad van State ten gronde dan? Hoe staat het daarmee?
1: Dat is bij mij weten nog altijd lopen, maar wij zijn daar geen partij in, dus dat zouden
0: dat is
1: we aan
0: dat is
1: de advocaten en de coalitie moeten vragen. Ja. Ja.
0: Je hebt geen zicht op de toestand van zaken. Ja,
1: er is nog een procedure geweest, ook bij het Binnenlands Bestuur Vlaams, maar dat is afgerond en dat was eerder een teleurstellende uitspraak, had ik begrepen. Maar...
0: Ja, apropos, we hebben eigenlijk jou gecontacteerd, omdat er een persbericht van jou binnenkwam. Normaal zou ik eigenlijk eerder met de organisatoren spreken, eerder dan met een politieke partij. Of iemand die vertegenwoordigt, zelfs al waren jullie aanwezig natuurlijk. Maar dat even ten achtergrond. Dus daarvoor moeten we... Dat is wel belangrijk natuurlijk, hoe het juridisch zit, want ze spelen het helemaal juridisch.
1: Eigenlijk spelen ze...
0: Want ik hoorde nog laatst, toen de voorzitter van Groen opgepakt werd daar,
1: ja,
0: dat er gezegd werd, ja maar, ook politici en parlementsleden moeten zich aan de wet houden.
1: Ja.
0: Dat was het argument.
1: Maar dat is natuurlijk een gemakkelijk zinnetje om te zeggen. Hè?
0: Ja, maar om te zeggen dat ze het juridisch argumenteren.
1: Absoluut. Maar in dat opzicht denk ik dat het heel belangrijk is dat we, als het gaat over democratische rechten in onze stad, hè, nog, er is een hele goede reden waarom dat we daar protesteren, en dat is Palestina, genocide gaat enzovoort. Maar het is ook wel een kwestie van democratische rechten in onze stad geworden. En wat dat er gebeurd is, vorig jaar eind oktober, begin november, en nu terug opnieuw in juni, met een grote politiemacht, met een politiemacht die eigenlijk zonder echte reden, heel gericht betogers, met een ploeg in burger, gemaskerd, heel gericht oppakt in tweede, derde linie in die betoging, dat is een stap niet te ver, maar veel te ver. En Bert Engelaar, de voorzitter van de ABBV, die was daarbij en die zei, ik voeg er al 20 jaar actie, dit heb ik nooit gezien.
2: Nee. En er zijn filmpjes van, hè? Dat is wel goed, hè? Want die groenvoorzitter die werd geplukt, dat was heel duidelijk, die was niet aan het provoceren of zo. Hè?
1: De andere actievoerders ook niet, hè? Dus een van de andere actievoerders die is opgepakt geweest op 29 juni, dat is een van de kernleden van de coalitiebegrijping. En dat is de man die wij eigenlijk allemaal kennen als degene die al een jaar lang video- en fotomateriaal van het politieoptreden maakt. Mm-hmm. Dus een vreedzame betoger, maar eigenlijk, ja, mag misschien de vergelijking niet maken, maar een beetje vergelijkbaar met wat dat de ICE Watchers in de Verenigde Staten doen. Het enige wat die doen is documenteren wat er daar gebeurt. En dat is het enige wat dat Stef ook deed. En die is opgepakt, gewelddadig, met een klem, met een nekklem, langs achter en heel gericht. Heel gericht. Ja. En dan de kwestie van voorzitter van Groen. Dat is een van een oppositiepartij. Dat is een extra stap ook nog verder. Allee, die dat erger maakt. De voorzitter van Groen die opgepakt is, maar ook gemeenteraadsleden van onze partij of parlementsleden van onze partij die gasboetes krijgen omwille van het feit dat ze aanwezig zijn op een actie. Dat is een heel ernstig precedent. Ja.
0: Het niveau is natuurlijk helemaal anders, maar het was dan gisteren of eergisteren, was het in het nieuws, dat in Hongkong dus een man gearresteerd was, die dan blijven herdenkingsbetogingen of evenementjes organiseren. Is dat één mans, denk ik, voor de Tiananmen-slachting dan door de Chinese overheid tegen die studenten. Hè. Maar daar opnieuw, er wordt een zuiver juridisch argument gebruikt, hè, om hem, want wat hij doet is strafbaar. Ja. En voilà, en daarom mag het niet. Hè.
2: En waarom?
0: Omdat dat de staat in, waarom ze vraagt, is omdat dat de staat in gevaar brengt. Hè. Maar
1: het juridische argument hier is, de enige reden waarom we gasboetes krijgen, is omdat we aanwezig zijn om een niet toegelaten betoging. Maar die niet toelating, daar kan je van zeggen, dat is net wat de coalitie bij de Raad van State aanklaagt.
0: Ja.
1: Dat juridisch argument houdt eigenlijk geen stand. Nee. Je mag die betogingen niet verbieden.
2: Hoeveel het is niet mensen... toegelaten om die niet toe te laten.
0: Ja, ja. Hoeveel mensen zijn nu, want we moeten gaan afronden, hoeveel mensen zijn nu, hebben een gasboete gekregen?
1: Oh, dat zijn er zeker terug opnieuw tientallen. Voor mij was het de tweede gasboete die ik gekregen. Nee, niet iedereen. Omdat nu
0: eigenlijk zou iedereen die moeten gekregen hebben.
1: Deze keer zat er, ze moeten nu kunnen identificeren. Dat gebeurt ook niet met uw identiteitskaart op het moment zelf. Maar omdat ze beeldmateriaal van u gemaakt hebben. Nu zat er zelfs een foto bij het PV. Een hele mooie foto.
0: Op
1: die betoging, inderdaad. En op basis daarvan, beslist men dan van die persoon was daar aanwezig. Maar bijvoorbeeld de vorige actie was onze fractieleider had ook een gasboete gekregen. En daar stond op om 7:00, maar die was daar om 7:00 niet, want die zat in de fractievoorzittersvergadering.
0: Ja, en jullie willen die niet betalen, wat gaan jullie doen?
1: Nu hebben wij een verweer ingediend. Dat is wat dat je altijd kan doen, want dat is eigenlijk geen boete, maar een boetevoorstel dat je eerst krijgt. En zo'n verweer kan je indienen. Dat hebben wij gedaan, maar ook de coalitie voor Palestina roept collectief. Daar ook toe op. Collectief. Je moet het individueel doen, maar zij maken een modelverweer dat je kan gebruiken en dat je kan indienen. Dat gaat waarschijnlijk nu eventjes duren vooraleer we daar antwoord op hebben, want in principe heeft de stad na de datum van het gebeuren en het vaststellen, en dus het PV, heeft hij 6 maanden om daar om dat af te ronden. Vorige keer, als er boetes waren in maart, april, dat waren die 6 maanden al bijna voorbij, want dat ging dan over de acties van oktober. En hebben we heel snel antwoord gekregen op ons verweer. Toen is dat verweer aanvaard en hebben we geen boete moeten betalen. Nu kan dat zijn dat dat nog een maand of 2-3 duurt, vooraleer dat we antwoord zullen krijgen op ons verweer.
0: Ja, gewoon
1: omdat er meer tijd is.
0: En ook de druk hoog te houden.
1: Druk hoog te houden, inderdaad. Want het is natuurlijk vooral intimidatie. Het kan ook zijn dat dat verweer op dit moment deze keer niet aanvaard wordt, want ik ben naar mijn vorige antwoord op het verweer gaan kijken en daar stond in voor 1 keer, helemaal op het einde, voor 1 keer laten we het boetevoorstel vallen.
0: En dat is al de stad, dus wie heeft hier het spot?
1: Eigenlijk is dat de gemeentelijke ambtenaar, de ambtenaar die dat die gasboete uitschrijft.
0: Dus ja,
1: het PV van de politie gaat naar de gasambtenaar en de gasambtenaar schrijft dan een boete voorstellen.
2: Maar voor 1 keer, wat een rare... Het is wettelijk vreemd. Of het is niet wettelijk. Je kunt toch niet zeggen, voor 1 keer is het wel wettelijk en dan...
1: Maar het probleem met de gasboete op zich is, en dat is, daar maken wij met de PvdA ook wel een punt van, dus het is sowieso intimidatie, het is een beknotting van onze democratische rechten om die gasboetes te gebruiken, maar het feit op zich van een gasboete uit te schrijven voor een deelname aan een actie en het uiten van een politieke mening is een ernstig probleem. Omdat de gasboetes zijn indertijd ingevoerd voor overlast. Hondenpoep, dat soort zaken. En toen is er beloofd van dat nooit in te zetten om de rechten van burgers te beknotten. Want een gasboete is een snel systeem. Hè. Je passeert niet via een rechter die zich daarover moet uitspreken. Dat is het specifieke aan de gasboete. Het is de gemeentelijke overheid voilà, die dat rechtstreeks kan doen. Dus dat is al een shortcut van de scheiding der machten. En daarom was dat net zo belangrijk, als dat begon met die gasboete, dat dat heel duidelijke lijnen werden getrokken rond democratische rechten, dat op dat vlak niet ingezet zou worden. En nu is dat al een heel jaar in Antwerpen, ook op andere plaatsen, maar in Antwerpen een heel jaar zeer agressief ingezet in dit soort situatie. En dat is een ernstig precedent en een nieuwe stap in het verder beknotten van onze democratische rechten.
0: Ja, en blijkbaar toch wel succesvol, want ondertussen zijn die betogingen stilgelegd, zeg je. Er is een pauze, dus wanneer starten ze opnieuw? Ja. Want
1: daarin is het wel belangrijk, denk ik, om te zien dat er na 29 juni, waarin het terug, toen is de voorzitter van Groen opgepakt en die andere actievoerders opgepakt, is het terug zeer gewelddadig geweest, dat de week nadien, dat er terug een actie is geweest op de suikerruim, met toestemming van het stadsbestuur en de politie, okay. Omdat de politie zelf ook zoiets had van, eigenlijk, dit gaat
2: geen
1: zo niet meer.
2: Nee.
1: En eigenlijk, daar was terug 600 man, denk ik. Daar is toen, ja, man en vrouw, inderdaad. Daar is toen die grote Palestijnse vlag uitgehangen. En dat is zeer, zeer, zeer, zeer, zeer goed verlopen, zoals vorig jaar in de zomer. En dat was wel een hele grote overwinning. Daarin heeft de coalitie en hebben de Antwerpenaren die opkomen voor Palestina en actie eisen van het Antwerpse stadsbestuur voor Palestina tegen Israël, hebben die laten zien van ja, maar dat hier zo'n aantal keren is geëscaleerd, dat ligt niet aan ons. Dat is een keuze van het stadsbestuur en die dat daar de politie voor inzet. En die actie, ik heb toen met verschillende actievoerders van het eerste uur gesproken, die heeft wel veel losgeweekt in de zin van ja. Oef. Kijk, wij zijn in ons recht. En het is, wij mogen ons nooit laten aanpraten dat opkomen tegen genocide, dat opkomen voor mensenrechten, dat abnormaal is en dat iets is wat dat je moet neerslaan.
2: Ja,
1: degenen die abnormaal zijn, degenen die dat ondemocratisch zijn, dat zijn degenen die die acties proberen in de kiem te smoren.
0: Ja.
1: En dat zijn degenen die een genocidaire vlag uithangen, dat zijn degenen die die handelsrelaties blijven onderhouden. En toen is er inderdaad, heb ik begrepen, van de coalitie beslist om, we gaan een tijdelijke pauze inlassen. Ze hebben wel nog een actie gedaan op de Pride, denk ik, als ik mij niet vergis. En ze zijn zich nu aan het beraden. Ik heb eergisteren nog iemand van hen gehoord, om te zien hoe gaan we nu het nieuwe jaar terug opnieuw starten. Ze zijn zeker niet van plan om ermee te stoppen en tegelijkertijd ook terug opnieuw te kijken. Op welke manier gaan wij terug dat punt op de agenda zetten? Want uiteraard is er nog niet heel veel veranderd.
2: Dus de toestemming is definitief om nu op de suikerruim te gaan staan?
1: Dat is een goede vraag.
2: Oké.
1: Ergens, maar dat is dus niet aan mij om dat te beslissen. Hè, maar ik hoop dat ze dat terug opnieuw willen testen. Hè. Maar er is wel echt geen enkele reden vanuit die actie van begin juli om daar nu niet terug opnieuw toestemming voor te geven. Want ook de kwestie van veiligheid, ik wil ook even zo zeggen, de Coalitie voor Palestina, die hebben een hele straffe ploeg van stewards, noemen zij dat.
2: Interne
1: Die dat daar week na week een hele goede banen hebben geleid. En dus het ging ook over auto's moeten hier door kunnen op de suikerruim. Ik heb daar een paar keer, ambulances en zo. Hè. Ik heb daar regelmatig een auto zien passeren. Die doen dat echt supergoed. Die vragen de mensen van opzij te gaan. Ze zorgen ervoor dat de fietsen niet in de weg staan. Dus op dat vlak, dat is een organisatie die sterk is en die daar op heel veel vrijwilligers gebouwd is. Op alleen maar vrijwilligers gebouwd is, denk ik. En die daar heel goed werk leveren en die ervoor zorgen dat de veiligheid gegarandeerd is van de actievoerders, maar ook van de stad in het algemeen.
0: Ja, ja. Oké, dus wat betreft de nieuwe acties en ook de juridische kant, moeten we dus met de mensen van de Antwerpse Coalitie voor Palestina aanspreken.
1: Zeker verder. En dus als het verweer niet aanvaard zou worden, dan wil ik nog zeggen, dan is de volgende stap naar de politierechtbank. En dat zou je effectief initiatief collectief kunnen doen. En dan is het terug opnieuw.
0: Dat is in principe al een meer onafhankelijke instantie dan de ambtenaar, die dat in principe ook is. Ja. Maar toch dichterbij.
1: En dan kun je daar een zaak van maken. En dan is het te kijken of dat het kwijtgescholden wordt of niet. Maar dan zit je natuurlijk in een echte, meer juridische procedure, die het ook zwaar maakt voor een organisatie, denk ik. Want het is intimidatie en tegelijkertijd is, kun je het heel cynisch ook bezigheids... therapie is misschien niet het goede woord, maar een manier, het is een manier ook om actievoerders, om ze bezig te houden met andere dingen. Hè? Hmm. Dat is een tactiek die daar op veel plaatsen kennen.
2: En op lasten jagen, hè?
1: Voilà, absoluut.
2: Want niet voor iedereen is dat evident, als je daar ineens een boete krijgt, van hoeveel is dat dan?
1: €50.
2: Ah, dat is zo vaak, maar pas op, er zijn mensen voor wie dat wel een verschil maakt.
1: Ja. Het gaat over 50 euro.
0: Ja, waar we het nog niet over gehad hebben, maar we gaan afsluiten. Nee, dat is de politieke kant. Het was toch wel interessant dat er een alternatieve coalitie gevormd is tussen de Vlaams Blok, organisatie Vlaams Belang, en de N-VA. Ik denk, moest dat omgekeerd gebeuren... wat niet kan, gewoon omdat Vlaams Belang en N-VA een meerderheid hebben, maar andere vooruit kan dat niet, kan geen alternatieve meerderheid. Maar moest dat zo zijn, dan zou het kot te klein zijn natuurlijk, zou men dat nooit laten passeren. En nu heeft vooruit dat wel laten passeren. Hè.
2: Ja. Vooruit, achteruit, ja.
0: Ja. Goed, dank Annelies Pol, want ik denk dat om nog 6 minuten langer te blijven dan afgesproken. Houd ons goed. Ik bijna van mijn stoel. Houd ons op de hoogte, dat zal je zeker doen. En dan moeten we ook nog eens samen spreken met de mensen van de Antwerpse coalitie van Palestina.

0: transportation.
1: Maar ik wil, maar als ik even mag, want we, ja, we zijn hier aan het afscheid aan het nemen, maar Anne, je hebt het over de bomenkap, hoe zit het daarmee?
2: Ja, ik zie er een link mee. Ja,
1: inderdaad, is in Deurne dat er op
2: is. Ja,
3: met een, maar in Deurne, want ik bel straks
2: op. In Deurne-Zuid, dus de bomenkap, Gidschotelij en de omgeving.
1: Dat is een ander dan die waarover jij het gaat hebben.
3: Ja, ja, dat is de Terrivierenlaan, dat is Deurne Centrum.
2: Ja, oké. Okay. Een vergelijkbaar verhaal wel natuurlijk, maar in Deurne-Zuid is er vorig jaar, nog voordat de escalatie van de Palestina-acties er was, zijn daar ook diezelfde gemaskerde agenten in burger ingezet tegenover de buurtbewoners die dat daar wilden verhinderen dat de bomen gekapt werden. Dat was ook op een zeer gewelddadige manier. Ik weet, de mensen, ik heb ze vorige week nog gezien, dat blijft in hun hoofd zitten. Dat is op dezelfde manier eigenlijk. Hè, een aantal mensen opgepakt, ook twee mensen die naar het ziekenhuis zijn moeten gaan, omdat ze gewoon wilden dat die bomen niet zomaar gekapt werden, zonder overleg met de buurt. En er zijn toen, in die periode vorig jaar, is men uiteindelijk gestopt met kappen toen dat er nog 11 bomen van degene die gerooid gingen worden recht stonden. En die 11 bomen wil men nu, opnieuw, midden van de zomer, terug van dit superwarm is, zonder weinig informatie naar de buurt toe, opnieuw kappen. Het zou kunnen dat dat komende week is. Dus daarom dat ik net onder ons zei, van ik maak mij daar zorgen over, in de zin van, die mensen zijn heel strijdbaar, die willen niet dat die laatste 11 bomen gekapt worden, en zeker niet op die manier. Maar ik maak me daar zorgen over dat er terug opnieuw die politiemacht gaat staan en die terug op dezelfde manier gaat ingezet worden, ondanks het feit dat daar een gemeenteraad over geweest is, de striksraden over geweest zijn, ja, waarin dat er raadsbreed moties zijn goedgekeurd, waarin gezegd wordt, dit kan niet herhaald worden. Wij moeten meer informatie naar de buurt voorzien. Wij kunnen niet terug op dezelfde manier dit soort beslissingen door de mensen een slot duwen.
3: Vooral de districtsraad van Deurne was toen ontzettend in haar of zijn gat gebeten, omdat dat de top-down door de stad Antwerpen, die waren gewoon gepasseerd. Ja. Dus,
2: dus we zullen zien, dat zal misschien voor komende week zijn, maar opnieuw, de informatie naar de buurt is zeer beperkt, dus dat is niet zeker. Maar effectief, opnieuw rond die democratische rechten, rond het recht om van een buurt om mee te beslissen met wat er met die buurt gebeurt, rond het recht van de Antwerpse burgers om hun stem te laten horen als er iets hen niet zint. Ja, zijn er het voorbije jaar wel wat zaken gebeurd in onze stad die daar ons zorgen moeten maken.
3: De voorbije eeuw, denk ik.
1: Goed, nogmaals dank. We zijn ondertussen al 11 na 1. Ander is Paul van PvdA om toch nog verder een tiental minuten langer te blijven dan
2: geen enkel probleem.
1: Dan mogelijk.
0: Cufflinks and hubcaps.

Redactietijd op Radio Centraal. We gaan het straks dus over die bommen hebben. Maar eerst hebben we het nog even, ter afronding van Hans de Palestina-discussie, toch nog eens overlopen wat er deze week, de afgelopen week, daar gebeurd is op de Westelijke Jordaan over in Gaza en omstreken. U hoort het eerst hier.

0: Ja, dat was Betovila met Madre Mia en daarvoor Family of God met Nirvana. Sister Ray van de Velvet Underground, de achtergrond. We gaan het direct hebben over de volgende bomenkap. Eerst nog wat, dus een overzicht van wat er eigenlijk afgelopen week door het IDF, het Israëlisch leger, is uitgevoerd. Dat is iedere keer het verslag van de dag en dat gaat dan meestal over de gebeurtenissen de dag ervoor. Maandag. Luchtaanvallen in het weekend door het IDF doden 11 mensen in Libanon. Sinds begin maart heeft het IDF in Libanon 4300 mensen gedood. Ja. Welke de rode?
1: Dus een staakt het vuren met Israël betekent niet dat die het vuren staken.
0: Ja, als het over Libanon gaat, is dat weer een bijna een helemaal andere discussie. Want er is een soort staakt het vuren afgesproken tussen de Libanese regering en de Israëlische overheid. Mm-hmm. Ja, maar dus eigenlijk met degene met wie ze ruzie maken, Israël, namelijk Hezbollah, is er... Is er helemaal geen afspraak. Alhoewel, er is wel, ik dacht dat er wel een akkoord was, 2 jaar geleden, ergens in september of was het oktober 24. Maar natuurlijk, ja, ik zei, dat is een heel andere zaak, omdat binnen Libanon is zelf een verdeeld land, waar dus veel christenen dan vooral zijn, die ook helemaal tegen Hezbollah zijn. Hè. In Kusra, Palestijnse westelijke Jordaanoever, belegeren gewapende kolonisten 3 Palestijnse families al 7 dagen. Ook het bericht op maandag. Met de steun van het IDF. Dus het IDF heeft dus 2 families gedwongen uit hun huis te verlaten en naar de derde familie te gaan, zogezegd voor hun veiligheid. Dus ze verwijderen niet die gewapende bendes. Maar daarmee zijn die mensen waarschijnlijk definitief hun huis en grond kwijt. 15 mensen schuilen dus in dat huis, waaronder 2 kinderen in dat derde huis. Ondertussen hebben die kolonisten elektriciteit en water afgesloten. Het IDF blokkeert hulpverleners de toegang tot het huis, ook zogezegd voor hun veiligheid. Op beelden is te zien hoe de leden van het IDF en kolonisten verbroederen. Dus ze schudden elkaar de hand en ze spelen samen voetbal. Maandag dus. Dinsdag, UNIFIL, de vredesmacht van de VN in Libanon, rapporteert dat de afgelopen 2 weken elke dag 137 projectielen zijn afgevuurd op Libanon door het IDF. Dus ondanks het staakt het vuren met de Libanese overheid. En ik denk niet dat Hezbollah ook wat dan ook afgevuurd heeft naar Israël. Het is wel zo dat ze strijden tegen de bezetting door Israël van Libanon. De Israëlische minister van Veiligheid stelt in een interview dat het IDF iedere nacht 30 tot 40 mensen in Gaza zou moeten vermoorden. Want we hebben ook hier niet te maken met mensen, al dus Ben-Gvir. Dat is dus wel gerapporteerd hier bij ons. Woensdag de 19e. Het IDF doodt minstens 7 mensen in Gaza bij een raketaanval op een café. Waaronder 1 kind. Sinds het begin van het staakt het vuur heeft het IDF al meer mensen gedood dan Hamas bij de aanval van oktober in 2023. Donderdag, het IDF, en men kunt dan hebben over gewapende en niet gewapende, maar van die 1170 denk ik doden bij die aanval van Hamas, daar waren er, dat was 1/3, waren dus militairen, politie of gewapende burgers. Dus dat aantal gewapende mensen onder de slachtoffers van de aanval van Hamas ligt dus hoger dan het aantal, aantal niet-burgerslachtoffers van de aanvallen van Israël. Dat zou ik hier niet uit mijn duigen. Dat heeft Israël zelf gesteld. Dat bij de oorlog tegen de vernietiging van Gaza dat 5 op de 6 slachtoffers burgerslachtoffers waren. Donderdag, het IDF doodt 10 mensen bij 2 aanvallen in Gaza. En verder wordt er vandaag, dus donderdag de 20e, eergisteren, een massabegraving gehouden voor 55 door het IDF en 2023 gedode mensen. Het heeft bijna 3 jaar geduurd voor men hun lichamen of delen van hun lichamen heeft kunnen samenbrengen. Dat is op zich relevant, omdat het IDF het afgesloten staakt het vuren niet heeft willen naleven in oktober tot de allerlaatste Israëlische soldaat of gedode burger door Hamas, of overleden burger, was geretourneerd. Ja.
1: Ja.
0: Vrijdag, dat is gisteren, in de buurt van Hebron op de westelijke Jordaanoever vermoorden Israëlische kolonisten bij een Palestijn, bij een aanval tegen Palestijnse families. Elders op de westelijke Jordaanoever overvallen kolonisten een groeve en vernietigen er graafmachines en materiaal om stenen te kappen of te snijden. De VN meldt dat er in 2026 elke dag 6 aanvallen van gewapende Israëlische kolonisten tegen burgers gerapporteerd worden. Dat is een escalatie, die gebeurde vorige jaren ook al. Maar voor de aanvallen van Hamas tegen Israël, Zionisten spreken dan van een pogrom. Ze vergelijken dat met als een aanval op de Joden. Maar wat er wel gebeurd was op de westelijke Jordaan over voor oktober 23, waren er al 12 aanvallen geweest van Israëlische kolonisten tegen Palestijnse burgers. Dus dat zijn eigenlijk pogroms. Hè. Als je dus een aanval hebt van gewapende burgers Op een minderheidsgroep, wel in dit geval is het een meerderheidsgroep, maar die dus dan ongewapend is. Voilà. En dan vandaag, ik heb nu eventjes het nieuws gekeken rond 11 uur, nog geen doden gemeld in Gaza, maar dus de belegering door de Zionistische kolonisten van de 3 Palestijnse families gaat haar 2e week in. En voilà. Goed. Ik zal het de fakkel aan jou overdragen iets, want jij gaat dan bellen zeker, hè? Ja. Misschien iets anders opzetten dan iets meer beluisterbaar dan de chaos van de tweede LP van de Velvet Underground. Zo.

0: Zo, dat was netjes getimed. Wie was dat, Joris?
1: De Siri Jurgens Band.
0: Ah, rood.
2: Ja. Siri Jurgens Band.
0: Ah, oké. Goed, ik heb... En waarom werkt mijn microfoon niet? Dan moet ik hier boven weer iets...
1: Nee.
0: Zoiets doen? Nee? Wat dan wel?
1: Hallo?
0: Hallo? Oké, goed. Ja, we hebben het. Dit is al beter. Goed. Aan de lijn, Claude Boelens. Goedemiddag.
3: Ja. Goedemiddag.
0: Ja. We hebben nu al eerder aan de lijn en ik denk ook in de studio gehad.
3: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: En u hoort bij bomen.
3: Ja, ik ben bij de buurtcomité Allee Allee van de Rivierenlaan. Dat zie ik dus kant tegen de massale bomenkap die men in de laan wil doen. Hè.
0: Ja, dat speelt al eventjes, hè? Die plannen?
3: Ja, die plannen die dateren eigenlijk al van 2022. Er is eerst een bevraging geweest aan de buurt in 2021, waar de vraagstelling eigenlijk was, wat vindt u mooi aan uw straat? En in 2022 zijn dan de eerste plannen gekomen, waar eigenlijk alles wat wij mooi vinden aan de straat gewoon wordt weggevaagd.
0: Oh, dat is een bijzondere manier om rekening te houden met een buurbevraging. Ja,
3: ja, dat noemt participatie. Blijkbaar.
0: Ah ja.
3: Ja.
0: Dus en wat vinden jullie mooi? Onder andere de bomen natuurlijk. Ik vind die
3: onder
0: ook
3: andere
0: mooi.
3: De bomen, de breedte van de straat, de oude interbellumhuizen, de ronde punten die erin zijn, het ruimtegevoel, allemaal die dingen. Ja.
0: Even voor de luisteraars, voor alle duidelijkheid. Dus die, dat is de Terrivierenlaan en die loopt dood op het park, zullen we maar zeggen. Hè?
3: Ja, ja, die loopt eigenlijk tussen wat het stadion van de Antwerp en het Rivierenhof.
0: Oké. Okay. Dus wat zijn de plannen en waar zijn ze voor nodig? Wat moet er gebeuren? Moeten er dringend leidingen vervangen worden of zo?
3: Wat nodig is en waar dus ook al lang mee geschermd is, want het was heel dringend blijkbaar, is dat de riolering moet vervangen worden. Alleen willen ze die riolering niet meer in het midden leggen, waar dat die nu dus eigenlijk ligt, maar willen ze een gescheiden riolering langs de weerszijde van de straat leggen. Zowel aan de even als de oneven kant en niet op de plaats waar dus al onze bomen staan. Daarmee zouden die weg moeten. Verder wordt er dan plots ook gezegd, ja, dat is een heraanleg van gevel tot gevel en daar moeten wij het brandweeradvies in volgen. En de brandweer zegt dan dat alle bomen moeten gekapt worden.
0: Ah, en waarom? Staan die in de weg voor brandweerinterventies of zijn die te brandbaar?
3: Nee, dat zijn de regels eigenlijk. Het is zo, de brandweercommandant Joris van Linden, die heeft zelf gezegd, in de historische situatie zoals die nu bestaat, is er eigenlijk voor ons geen probleem om gevels te bereiken. Maar wanneer er een heraanleg komt, wordt dat beschouwd als nieuwbouw. En dan worden de regels van de brandweer om zo min mogelijk hinder en obstakels te hebben, dan worden die gehandhaafd.
0: Dus eigenlijk wil de brandweer helemaal nergens bomen dan?
3: Ja en nee. Dus historisch gezien, als er geen veranderingen zijn, dan zijn die bomen geen probleem. Maar het advies dat dus aan Stad Antwerpen wordt gegeven bij een heraanleg, is zorg voor zo min mogelijk obstakels. Nu, we moeten zeggen, dat wordt hier in de straat volgens ons wel misbruikt, want wij zijn net gaan kijken naar de heraanleg van de Drakenhoflaan in de Borsbeeksteenweg, waar men dus wel de bomen heeft behouden, ook al is daar ook een totale heraanleg gebeurd.
0: Oké. Okay. En men heeft de bomen daar gewoon behouden omdat men daar zin in had, of is daar ook een of ander burgercomité die voor die bomen zijn gaan liggen?
3: Nee, blijkbaar is, voor zover ik het heb kunnen opzoeken, is daar wel degelijk een verstandhouding tussen Stad Antwerpen, de plandienst en de brandweer geweest, dat de bomen konden blijven staan en dat de afstand van de brandweer die ze hier willen handhaven op een maximum van 10 meter van de gevel, die betraagt daar 12 meter of meer. Dus dat is gewoon een afspraak geweest. Het is zo dat het advies van de brandweer ook niet bindend is. Dus die geven een advies en Stad Antwerpen gaat ervan uit dat ze dat advies altijd volgen. Maar blijkbaar wordt dat dus niet altijd gedaan.
0: Nee, nee, dat is wel duidelijk. Nu, maar jij zegt zo min mogelijk obstakels, maar er zijn toch ook straten. Ah ja, mijn straat is een jaar of 10 of is het al 20 geleden heraangelegd. Daar waren geen bomen, daar zijn nu wel bomen. Dus bomen op zich zijn het probleem toch niet?
3: Nee, dat wordt eigenlijk naar ons gevoel, wordt dat eigenlijk gewoon aangevoerd om de bomenkap te verantwoorden. Het is zelfs zo dat in 2022 was er eerst een ander plan dan nu, waarin de straat een meanderende rijweg zou hebben, die links en rechts op verschillende plaatsen tegen de huizen ging komen. En daar waar dan de rijweg tegen de huizen kwam, daar moesten toen de bomen gekapt worden. Ook. Dat ging dan over 50% van de bomen. En op onze vraag waarom, ja, dat moet van de brandweer. Dus wij vroegen ons af, is er dan een stuk van de straat dat de personen gaan gered worden en het andere waar ze mogen verbranden?
0: Ja.
3: Ja.
0: En hebben jullie dat eigenlijk zelf nagevraagd bij de brandweer? Of?
3: Wij hebben dat nagevraagd en dan krijg je dus opnieuw dat klassieke antwoord. Een totale heraanleg wordt beschouwd als nieuwbouw. En dan krijg je etelijke bladzijden waarin dat alle regels waaraan nieuwbouwhuizen en dergelijke moeten voldoen voor de brandweer. Ja, en daar wordt dus continu mee geschermd.
0: Oké, okay. Dus hoe is het nu verder gegaan? Want jullie hebben de eerste keer de plannen dan gezien in 2022...
3: Dat was het allereerste plan. En toen zijn wij eigenlijk met het districtscollege in overleg gegaan. Omdat we dachten, ja, het is beter dat we dat plan niet afkraken, maar proberen constructief met het districtscollege in overleg te gaan. We hebben daar een aantal keren mee samengezeten in 2022. Ook wat dingen naar voren gebracht die wij als nuttig ervaarden, zoals bijvoorbeeld een wateropvang ondergronds, het laadpalen uitbreiden voor elektrische wagens, is nakijken of er geen mogelijkheid was voor geothermische boring, aangezien dat we verwacht worden allemaal van de fossiele brandstoffen af te gaan. En wij kregen toen als antwoord dat men ons wat te vooruitstrevend vond. Dan is in 2022 kregen we bericht dat ze terug met z'n allen aan tafel gingen zitten en een plan bedenken dat de bomen zouden bewaard worden. In februari 2023 kregen we bericht dat we bedankt waren voor onze samenwerking en dat ze het verder alleen gingen doen. En toen kwam het plan waar dus alles wordt gekapt naar voren.
0: Ah, dus het is niet gelukt, het behouden van de boom.
3: Nee, ze zijn er niet in gelukt. Wij ervaren dat gewoon als een soort van aannemersmentaliteit. Hè. Die riolering moet herlicht worden, die aansluiting naar de woningen moet gebeuren. Ja, het gemakkelijkste is van een blanco straat te beginnen. Hè.
0: Inderdaad, ja. Dus en hoe is het nu verder? Want jullie

0: Luc Lemmens toen naar hun oren hebben gekregen dat hun plannen niet voldeden en hun uitleg niet goed was en dat ze 2 maanden tijd kregen om dat aan te vullen. Uiteindelijk is er dan in december is er dan toch een goedkeuring van de provincie geweest voor de plannen. Dus ze hadden dan wel degelijk hun vergunning. En dan zijn wij naar de Raad van Vergunningsbetwisting gestapt.
1: Ja, dat is dan de volgende stap. Hè? We kunnen het hier ondertussen al meezeggen.
0: Ja,
1: eerst
0: ja,
1: dit,
0: ja.
1: Dan stad, provincie en dan... Ja,
0: ja dan de Raad van Vergunningsbetwisting.
1: En is daar al een uitspraak over? Of...
0: Nee, het was dus zo, de Raad voor Vergunningsbetwisting is niet opschortend zoals het beroep en het bezwaar eigenlijk is. Mm-hmm. Maar wij hebben toen wel, omdat bij het beroep van in de provincie is er ook een provinciaal openbaar ambtenaar die eigenlijk de plannen bekijkt. En die ambtenaar had tegen die vergunning een negatief advies ingediend, omdat er helemaal geen zekerheid was dat het nieuwe plan naar het groen toe evenwaardig was met het groen dat wij nu hadden met onze bomen. Maar dus dat negatief advies is door de provincieraad in de wind geslagen en ze hebben dus die vergunning wel goedgekeurd. Maar wij hebben dan bij de Raad van Vergunningsbetwisting een uiterst dwingende noodzakelijkheid laten doorgaan, waardoor de rechter de bomenkap heeft verboden tot er een uitspraak zou zijn.
1: Ah ja, want ja, inderdaad, als die boom eenmaal gekapt is, is ze gekapt, hè, dan stopt het.
0: Ja, het is dat. Hè. Dus
1: je kunt dat niet herstellen.
0: Als de provincie de vergunning toekent, mogen ze in principe met de werken beginnen. Wordt later die vergunning vernietigd, ja, dan moeten ze eigenlijk alles herstellen in de staat dat het daarvoor was. Maar dat kan niet meer als de bomen gekapt zijn en de straat verandert. Dan wordt dat waarschijnlijk met de mantel der liefde en een kleine sanctie toegedekt. Hè, en,
1: ja, en een paar nieuwe sprietenboompjes.
0: Zo. Ja, takjes.
1: Ja. Dus, en wanneer verwachten jullie die uitspraak?
0: Wel, dat is dan de volgende stap geweest. Aquafin heeft dan in april dit jaar zijn vergunning zelf ingetrokken. Dat wil zeggen, daardoor wordt die vergunning wel vernietigd. Hebben ze dus geen vergunning, mogen ze niet beginnen werken. Maar is er door de rechtbank ook geen inhoudelijke veroordeling of uitspraak over die vergunning?
1: Ah, dus dat was een tactisch manoeuvre?
0: Dat was een tactisch manoeuvre. Ze hadden dan ondertussen, zogezegd, ook onderzoeken laten bij uitvoeren, waarvan dat dan de resultaten nu zijn, dat er wel degelijk die bomenkap echt nodig is om de riolering te vervangen. Dus wij verwachten één dezer dat er opnieuw een vergunningsaanvraag zal uithangen en dat heel het spel van vooraf aan begint.
1: Mm-hmm. Maar jullie inhoudelijke argumenten, en jullie hadden ook alternatieven aangedragen, neem ik aan.
0: Die zijn alternatieven in de zin dat je van een burgercomité moeilijk kunt verwachten, wat ook door Sekeris, de districtsburgemeester, altijd wordt aangehaald. Jullie hebben geen alternatief plan. Ja, wij zijn geen plannenmakers. Wij hebben die competentie bij wijze van spreken niet. Hetgeen dat wij altijd gevraagd hebben, is: zit met ons aan tafel, leg ons uit over wat het gaat, waarom dit niet kan, waarom dat niet kan, waarom dat wel zou kunnen. Maar wij worden nooit betrokken. Ook bij die laatste onderzoeken die nu gebeurd zijn, daar hadden ze eerst gezegd na heel dat debakkelen aan de Keerlus, waar de politiek wel heel hard van geschrokken was, we gaan jullie erbij betrekken. Uiteindelijk hebben wij een aantal resultaten van de zogenaamde onderzoeken gekregen, maar is er nooit of te nooit met ons gepraat daarover?
1: Nee. Ja. Dus is dit wat jullie donderdag verteld hebben of was er nog nieuws?
0: Dat is onder andere wat wij verteld hebben. En we hebben dan ook nog eens heel duidelijk laten zien aan de mensen wat nu eigenlijk de plannen zijn. Wat bijvoorbeeld het circulatieplan dat hier nieuw zal komen. Wat dat eigenlijk allemaal teweeg brengt voor de buurt en het verkeer. Hoeveel omrijden dat daar aan te pas zal komen. Hoe wij eigenlijk met de waddy die men in het midden wil leggen van 8 meter breed over heel de lengte van de straat, dat het eigenlijk onmogelijk wordt voor mensen om nog over te steken naar hun buren. Dat je helemaal naar de doorsteekpunten moet gaan.

0: wandelen. De banen, er gaat langs weerskanten, nu hebben we een heel brede rijbaan, maar ze gaan dan door die waddies in het midden te liggen. Gaan er smalle rijbanen langs weerszijden komen, waar eigenlijk de fietser wordt beschouwd als een verkeersremmende factor.
1: Oh ja, sympathiek.
0: Ja, inderdaad. Dus eigenlijk waren het die dingen die wij nog eens opnieuw hebben geprobeerd van die onder de loep te brengen. En we hebben dat deze keer gedaan met zeer uitvergrote plannen en zo, waar dat er toch wel een heel deel mensen van geschrokken zijn dat ze dat nu eens duidelijk konden zien.
1: Ja, zo'n waddy is wel heel hip natuurlijk, hè?
0: Dat is heel hip en wat heel vaak vergeten wordt, dat is dat ze daar ook subsidies van krijgen van de Vlaamse gemeenschap.
1: Ah.
0: Dus een waddy, dat brengt sowieso zaad in het bakje voor de firma die de opdracht uitvoert of voor de bouwheer.
1: Ja, maar nu even voor alle duidelijkheid, dus dat is, een waddy is eigenlijk een rivierbedding die alleen gevuld is als het genoeg regent. Hè?
0: Ja, ja,
1: ja, dat is in Niger eigenlijk noemden ze dat de Kori. Maar, en die loopt helemaal door. Dus auto's kunnen nergens meer die baan kruisen dan, maar er zijn wel doorsteken voor voetgangers, is dat met bruggetjes of zoiets? Of?
0: Nee, er zijn wel een aantal plaatsen op de twee uiteinden van de straat is wel een doorstreek voor de wagens. En er zijn twee kruispunten die opengehouden worden. Maar er zijn er vier die eigenlijk niet meer doorgankelijk zijn.
1: Zeg, en die waddy die gaat dan onder de baan door eventjes of zo?
0: Nee. Dus er zijn wel degelijk. Je kunt daar bijvoorbeeld hier waar ik woon, heb je het kruispunt van de Rivierenlaan en Bosovenstraat. Dat blijft open. Verder blijft er ook nog een kruispunt open. Maar al de rest eigenlijk is dicht. Zodanig dat je eigenlijk wel kunt doorsteken op die open kruispunten. Maar dat je de straat volledig moet afrijden om aan de overkant te geraken.
1: Ja. Maar nu nog eens, dus die waddy loopt niet helemaal door. Dat zijn allemaal aparte stukjes. Dat zijn aparte droge sloten.
0: Ja, zeven lange waddies die er zouden komen.
1: Ah, ja.
0: En helemaal in het begin van de laan, daar heb je grote appartementsblokken uit de jaren 70. Daar wordt de rijbaan wel in het midden gehouden, maar smaller gemaakt. Daar blijven ook de bomen staan. Dat zijn er een stuk of 26 die blijven staan daar. En daar komt dan geen waddy, omdat ze daar de groenstroken breed genoeg kunnen maken om eigenlijk de wateropvang te verbeteren.
1: Ah ja.
0: Dus daar blijft eigenlijk de structuur van de straat wel behouden. En daar gaat de brandweer gewoon op de trottoirs eigenlijk rijden met hun vrachtwagen, met hun camions.
1: Ja, als het nodig is.
0: Als het nodig is.
1: Maar ja, er is geen bezwaar tegen, ik bedoel.
0: Nee. Dat is eigenlijk best oké, zo'n formule of zo'n plan. We hebben dat ook gevraagd, ja, waarom kan dat bij ons niet?
1: Inderdaad.
0: In de rest van de straat, die toch een goede 800 meter lang is. Maar dat ging niet omdat er dan speciale constructies moeten zijn, dat die vrachtwagens niet wegzakken en bomen moesten te hard gesnoeid worden en die gingen dan niet overleven. Allerlei drogredenen eigenlijk. Want dat zien we weer opnieuw in die herhaling, daarom Draken of Laan in Borsbeekse Steenweg, dat wel degelijk op die manier kan. Daar zijn gewoon voetpaden, daar zijn grote brede groenstroken, daar zijn onverharde stukken en daar gaat de brandweer gewoon op staan om te blussen. En zakken die erin weg, dan wordt dat achteraf hersteld. Hè.
1: Ja, en hebben jullie dat argument al aangehaald? Van kijk, waarom kan het bij ons niet zoals Ginder?
0: We hebben al verschillende argumenten aangehaald, maar die worden altijd opnieuw met dezelfde drogredenen weggevaagd. Dus die brandweer, de bomen die het niet gaan overleven. En dan komt daar ook altijd de uitspraak bij van die straat die maken we eigenlijk niet voor jullie, die maken we niet voor jullie kinderen, die is voor jullie kleinkinderen. Dat gaat de mooiste straat van Deurne zijn voor jullie kleinkinderen. Maar wij leven wel nu en niet binnen 30 jaar. Hè.
1: Ja, en jullie vinden dat eigenlijk nu al de mooiste straat van
0: Deurne. Ja, inderdaad, ja. Allee, het is zo, wij zijn helemaal niet tegen een heraanleg. Dat kan zelfs gebeuren op een manier dat het leven hier veel aangenamer zou worden. Maar behoud wat je hebt en breid dat gulden uit. Maak de rijbanen smaller. Behoud ons brede voetpaden. Laat die ronde punten bestaan. Maar ja.
1: Oké, goed. Wou jij nog iets toevoegen? Ik denk dat we het wel volledig gehoord hebben nu.
0: Ja, het is dus onze verwachting is gewoon dat wij de strijd helemaal terug opnieuw gaan beginnen. Hè. Wat nog wel een belangrijk iets is voor allerlei actiegroepen, is dat minister Broens bezig is met wat hij de vergunningsrevolutie noemt. En dat eigenlijk waarschijnlijk, als dat door de Raad van State aangenomen wordt, vanaf volgend jaar actiegroepen heel, heel hard gaan beperken in hun mogelijkheden om beroep of bezwaar aan te tekenen.
1: Ja, daar heb ik al een interview over gedaan met de... Ja. Met Filip van Climaxi. Inderdaad, dat is... Nu, ik heb daarover ook nog nieuws. Ik zal het u ook vertellen. Want er was een dossier dat hij had goedgekeurd, alhoewel dat eigenlijk helemaal niet kon. En dat is, die vergunning is geannihileerd. Mm-hmm. Gaat over die bioscape bij het UZA in Wilrijk, Edegem, daar op de grens. Daar was een mooi stukje natuur en die grond behoort aan... dat is grond waar wettelijk privéfirma's niks mogen ondernemen. En toch was daar een plan om een bioscape te zetten. En dat wordt dan zo precies aangekondigd alsof het iets fantastisch is. Zoiets als een deeltjesversneller. Maar eigenlijk is dat gewoon een business center, maar dan voor voor firma's die in de bio... Dus niet bio in de zin van dat ik naar de biomarkt ga, maar dus manipulaties en dingen. Hè? Dus dat zijn privéfirma's die... En dat is dus een businesscentrum, maar ook met... Je kunt daar dan ook laboratorium, een ingericht laboratorium bij krijgen en zo. Voilà, dus... En dat is nu... Die vergunning was ook... Hè? Dus de minister had gezegd van... we gaan dat toch doen. Hè? Dat mag wel niet, maar we gaan dat toch doen. En de buurt heeft daar heel erg tegen geprotesteerd, vooral één dame. En dus die vergunning is vernietigd, maar tot mijn verbazing wel op een paar punten die eigenlijk makkelijk verholpen kunnen worden, namelijk dingen met mobiliteit. Maar de grond van de zaak, namelijk dat die grond niet door een privéfirma gebruikt mag worden. Dat argument is precies niet weerhouden. Maar goed, dat moet ik dan misschien eens een keer met de mensen van Edegem terug opnemen. Maar inderdaad, hè, dus hij vindt dat dat maar lastig is, al die protesten. En,
0: ja, klopt.
1: Ja, het moet hier opschieten. En, dus de mogelijkheid voor mensen om protest aan te tekenen wordt enorm ingeperkt, hè?
0: Ja, dat klopt. Ja, we zijn dat vooral een van onze medeleden hier van het burgercomité is dat intensief aan het opvolgen en aan het onderzoeken. Zodanig dat we dat ook in collectief ongehoord, dat is wat de overkoepelende organisatie, dat we dat daar kunnen brengen, zodanig dat alle actiegroepen dat op de hoogte en op het pijl blijven waar het over gaat.
1: Mm-hmm. Oké. Goed. Claude Bullens, bedankt voor uw tijd op deze zaterdag.
0: Graag gedaan.
1: En houd ons op de hoogte.
0: Oké, dat zullen we doen. Nog een prettige namiddag.
1: Insgelijks.

0: rood nog altijd. Ja,
1: ja, het vervelende is...
0: Laat de jingle een beetje opstaan. Want binnen 3 minuten en 30 seconden gaan we eruit. Ja, zeg maar eens.
1: Ja, dus... jij ook iets zou zeggen.
0: Maar jij zelf moet een beetje luider.
1: Ja, dat is vreemd. Oké, okay, goed, ja. We zetten hem gewoon hoger dan. Ja.
0: Ja, gewoon dit waren de trees.
1: De drieën?
0: Nee, de trees.
1: Zonder H.
0: Zoals bomen.
1: Ja.
0: Laat maar eens dit, ja. Goed, volgende week, ja, ik heb nog niks.
1: Ah ja. Ik wel. Ik heb 2 zaken. Ik ga iemand interviewen die China-specialist is, die voor de Morgen onder andere schrijft, Katrien Vuilsteken. En dat is naar aanleiding van een nieuwe wet in China die die etnische profilering strafbaar maakt. Dus mensen mogen niet zeggen, ik ben Tibetaan. Nee, je bent Chinees. Mm-hmm. Of ik ben Oeigoer. En het akelige is dat ze zich het recht voorbehouden om mensen daar tot in het buitenland voor te vervolgen.
0: Ah ja.
1: Ja. Ja. Dus dat heeft wel consequenties.
0: Dus die Tibetanen die zich hier Tibetaan noemen, kunnen vervolgen.
1: Ja, of Oeigoeren. Dus die mensen zitten bij mij in de klas. Die voelen zich dus blijkbaar helemaal niet... het is niet ten onrechte dat die zich hier ook niet helemaal veilig voelen. En dan ga ik iemand bellen met een Europese organisatie rond veiligheid in het verkeer. En naar aanleiding van de nieuwe wetgeving die er aan het aankomen is, of de nieuwe regelgeving rond autokeuringen. Dat zou allemaal heel erg versoepeld worden. Wat ik een beetje zinnig vind. Maar dus ik ga daarover bellen met een organisatie die gespecialiseerd is in dat soort dingen. Jij zei al van, jongen, dat zijn toch privé-ondernemingen, die keuringscentra? Maar volgens mij is dat niet, hè. Dat is iets waar ik altijd van denk, dat is nog eens goed besteed overheidsgeld. En daarbij rijden hier toch veilig over straat, ja.
0: Ja, ja. Het ene houdt het ander niet tegen. Het kunnen private firma's zijn die zwaar gecontroleerd worden. Onder de randvoorwaarden van de overheid zitten.
1: Ja. Goed, dat zullen we dan volgende week ook allemaal nog wel eens uitzoeken.
0: Ja.
1: Tot volgende week dus.

0: Helemaal links. De schuif
1: ja, het staat
0: links.
1: Open nog eens.
0: Ah, dan moet je boven op zo'n knopje duwen. Beauty. Another funky thing. It's time to feel the

0: communie.
1: Goedemorgen, liefste luisteraars. Welkom hier op Radio Centraal. Ik ben er weer helemaal terug na 2 weken afwezigheid. Vorige week weliswaar een gedwongen afwezigheid. Wegens 24 uur kapkamer en de gebraden zwaan. Dat is nu gelukkig helemaal achter de rug. En kunnen we terug naar de orde van de dag. Terug naar de zaligmakende communie. Zaligmakende muziek. Ongevraagde randcommentaar op de gebeurtenissen van deze wereld. Deze dagen. Maar eerst en vooral zet ik me klaar hier. Want ik ben hier al gehaast aangekomen. Dus ik laat hier even een goeie half uur muziek spelen. Terwijl ik me helemaal heet en gereed klaar zit. Hier is Panduranga Henderson. Iets dat ik onlangs heb ontdekt. Klinkt als een adept van Alice Coltrane en dat is hij ook. Ze heeft daar lange tijd mee samengespeeld in haar ashram, haar school, haar collectief in Californië. Ocean of Love hier. Panduranga Henderson. Goedemorgen, liefste luisteraars.

Zo, Pandoranga Henderson, om deze communie mee te openen. Ondertussen zou het volgende al moeten spelen. Gaat niet zo heel vlot, precies. Misschien op een ander knopje drukken. Of misschien komt er helemaal niets. Dat kan ook. Even piepen. Nee, dan gaan we terug naar Pandoranga Henderson, vermoed ik. Tot ik deze cassettespeler terug aan de praat krijg. Tot

Een goede portie Ocean of Love door Pandurenga Henderson. Ondertussen heb ik hier de cassettespeler weer aan de praat gekregen, of mezelf aan de bediening van de cassettespeler. Het duurde even, maar kijk, niet vlot, wel gezellig of zoiets. Pandurenga Henderson, dus een adept van Alice Coltrane, overduidelijk, maar heeft eerst een spoor verdiend als sideman-toetsenist van Ray Charles. En die zijn toch zo op een of andere manier in de ashram of de commune van Alice Coltrane terechtgekomen. Maar voor de rest niet veel over te vinden, over deze meneer. Oei, het komt weer traag op gang. In ieder geval, een beetje aansluitend op deze muziek is deze Matthew... ik ben de naam even kwijt. Matthew Davids. Met een dubbelaar, een doosje met twee cassettes in. Voorbije edities van de communie heb ik respectievelijk kant A en B gespeeld. En nu zou kant C moeten komen. Op een bepaald moment, toch, vermoed ik. Al gaat het precies weer niet zo vlot. Dat is toch wel enigszins vervelend. Tja, dan zullen we maar een plaatje opzetten. Hè. Gelukkig heb ik hier altijd iets klaarstaan. En dat is natuurlijk Christina Vanzo, John Also Bennett en Michael. Ja, de rest kan ik niet lezen, maar in ieder geval Christina Vanzo. En dan zal ik ondertussen nog eens proberen de cassettespeler aan de praat te krijgen.

Zo, en dat werkte dan weer wel. Christina Vansu, hier in een trio met John Also Bennett en Michael Harrison. De speciale focus op microtonale muziek, zoals u wel kon horen. Raag als je herinterpreteert op piano. En een modulaire synth. Dat was kant A. Weliswaar veel te traag afgespeeld. 33 toeren in plaats van 45, zoals duidelijk aangegeven op de hoes en het label van de vinylplaat. Maar kijk, traag kan ook. Nu luisteren we wel naar het vervolg van dit stuk, of toch weliswaar kant C op 45 toeren. Helaas kan ik niet volgens de orde van het alfabet muziek afspelen. Het wordt dus A, C, B, D. Volgende week zullen we naar kant B en D luisteren. Als ik hier raak, als het mee zit. In ieder geval, hier is nog eens Christina Vansu. Trouwens, een Amerikaanse die hier in België woont, in Brussel. En ook wel mooie samenwerkingen heeft met lokale muzikanten. En deel uitmaakt van het lokaal muzikaal weefsel hier. Christina Vansu.

is het mysterie alweer opgelost. Zoveel knopjes in te drukken, dat er vroeg of laat wel eens een belangrijkste knopje niet ingedrukt blijkt te zijn. Bij deze dus, derde keer goede keer, Matthew David's Mind Flight, een dubbele cassette raar, voor het bestaan niet meer nu wel. Twee cassettes dus in één doosje met meer van zulke sferische muziek. Past wel bij het allereerste van dit programma. Panduranga Henderson en sloot ook wel naadloos aan, die Panduranga. Of geeft liever een mooie voorzet aan het volgende. Dat we dan daarnet gehoord hebben. Christina Vansu, Michael Harrison en John Alsop Bennett. Omdat ze zich inspireerden op Noord-Indische muziek. Ragas, dan raga-geïnspireerde muziek. Microtonaliteit, etc. En nu zitten we nog weer in een soortgelijke fantasmagorisch universum, geïnspireerd door allerlei exotische inspiratiebronnen, zoals onderwaterwerelden, misschien ook wel Indische exotica en in dit geval ook elfen, misschien een beetje Lord of the Rings. Elven Invitation horen we nu. Perceive through the state of ecstatic vision, the underlying community invites us to participate in the Hidden Kingdom. Underlying Community. Dat klinkt als weer een gezond stukje escapisme. Mocht er een communiteit zijn ergens ondergronds die lieve mensen verwelkomt en kwaadaardig buithoudt, dan ben ik wel mee. Maar ik vrees dat we overal wel dezelfde kwaadaardige types zullen tegenkomen. In de corporate wereld, in de politiek. Misschien zelfs hier op Radio Centraal, de cassette dekspeler bijvoorbeeld. Hier is Matthew David en dan zullen we overgaan tot een ander zeer mooi stukje muziek. Luiten der Zelen, Soul People. Maar eerst nog even spelen met de Elven Invitation.

Matthew David, Mind Flight, deel C, dan maar van deze dubbele cassette doos. Ondertussen veet ik hier het volgende stukje muziek al in, maar dan neem ik ook ineens tijd om een paar woordjes te zeggen. Matthew David, dus labelbaas van Leaving Records, een heel fijn label uit Los Angeles, als ik me niet vergis. Die dergelijke muziek aan de man brengen, allerlei varianten, ambient en new age, maar ook heel fijne jazz met wereldse invloeden. Klinkt verschrikkelijk hoe ik het nu omschrijf, maar het is gewoon echt wel heel degelijk. Je kunt gewoon blind heel het label, heel de catalogus opzetten en niet te klagen hebben, eerlijk gezegd. Trust the Guide and the Glide, of is het nu Mind Flight? Het hebben twee verschillende titels. Ik denk dat we nu geluisterd hebben naar Mind Flight, Elven Invitation en Dune Enigma. En volgende week, als ik er raak, dan is het weer de laatste kant. Kant D van dit cassetje. Spannend, altijd iets om naar uit te kijken. Waar we ook naar uitkijken is deze avond en morgen en dit weekend weer veel muziek, veel interessante live muziek. Natuurlijk veel te veel op dezelfde moment. Zo gaat het in het leven. Alles komt altijd weer tezamen. Of er gebeurt juist geen hol. Vanavond is het Julien Depree, fantastische gitarist. Van onder andere ook Mopkut. Op een eigenaar locatie, de foyer / de kerk. Een ontwijde kerk naast Theater Elkerlik. In het kader van Louder Together. Een festival waarvan ik nog altijd niet weet wat het is. Ik heb het een paar keer proberen te lezen, proberen te begrijpen. Het heeft iets met theater en wetenschap te maken en internationaal, et cetera. In ieder geval, er zal dan dus een gratis optreden van Julien Depree plaatsvinden. Vanaf 8:30, als ik me niet vergis. Dus in dat kerkje. En dat als voorbereiding van het fantastische Summer Bummer Festival, uiteraard. Het festival dat ik dit jaar veel te weinig heb aangekondigd. Veel te weinig heb geprepareerd, zeg maar. Vorig jaar had ik heel veel uitzendingen gewijd aan dit festival. Dit jaar is het er helaas niet van gekomen. Neemt niet weg dat het er nog altijd is, natuurlijk. En dat het weer garant staat voor fantastische muziek. Ik heb hier zelfs een flyer bij de hand. Prachtige line-up. Julien Depree zal er staan met zowel Integral als Mopkut. We hebben ook Camila Nebia, Manny Daal, Cabas, de heer van Gent, Cabas, in extensie met Karen N.G., een Canadese saxofoniste, en mijn persoonlijk favoriet, Jonathan Horn, de meest wilde Texas Tornado gitarist die ik al ooit heb ontmoet, en fantastische persoon ook wel. Mazin Kerbash, ontwijde trompet, zeg maar, Tony Buck van de Necks. We hebben ook Audrey Chen, Rodrigo Amado en de dinosaurus van het festival, Alexander von Schlippenbach. Als hij nog leeft tegen dat hem hier geraakt over enkele dagen. Toch alweer 85, als ik me niet vergis. Of toch daar ergens in de buurt. Summer Bummer dus, vrijdag en zaterdag. Intrix weten te vinden. Alle info staat op de website van soundemotion.be. Ook op die van Trix. Et voilà. En morgen ondertussen zal het dan donderdag zijn en dan gaan we met Klankhaven Records helemaal naar Amsterdam. Naar Okkie, een van de laatste restanten van het Krakerspand gegeven cultuur. Okkie staat nog altijd gerend voor licht tegendraadse contracultuur, muziek, een community, et cetera. In een toch wel eigenaardige buurt die bestaat uit matcha bars en pilates centra. Maar daar staat Okkie nog trots overeind. Morgen staat daar een triple bill geprogrammeerd met onder andere ook Marielle Groven, violiste, die als eerstvolgende haar plaats zal uitbrengen op het label Klankhaven Records. Maar ook Audrey Chen en diens partner Hendrik Nurstebeu. Of zoiets, een onuitspreekbare Scandinavische naam. Maar samen vormen ze het duo Beamsplitter. En dat is niet meer of niet minder dan gemanipuleerde stem en gemanipuleerde trombonen. Zeer interessant. En dan nog van alles anders. Gert-Jan Prins en Lida Broskari, of Broskari. Een Griekse pianiste die daar in Amsterdam woont. Voilà, heel veel namen, heel veel muziek. Heel wat plekken om te zijn.
U kunt kiezen of kunt overal mee naartoe gaan. Vanavond is het dicht bij huis hier op de Frankrijklei. Morgen Amsterdam en dan vrijdag, zaterdag in Trix. Het is ook jazz op de hei tegelijkertijd. En daar staat onder andere Ayami Suzuki, of Aya Suzuki, samen met Anton Lambert en Adriaan de Rover. Ergens tussen die line-up. Dus ja, misschien moet u ook gewoon thuis blijven en naar de community luisteren, on repeat. Dan wordt uw ziel ook wel verrijkt. Et voilà, dan zullen we ondertussen verder luisteren naar dit streepje Duitse passionele muziek. Leuten der Seelen. Met een long form alweer van bijna 20 minuten. Als ik zo naar de plaat kijk, bestaan uit de 3 stukken Entschluss, Abschied und Aufbruch. Afscheid nemen nog niet, maar het einde komt al wel nabij. Hier is, hoe heet deze artiest eigenlijk? Leut, toch Leuten der Seelen. Anyway, hier komt die.

0: Leutender Zelen hoort u hier nog uit Deinende. Ondertussen zit ik hier Tiber Zimzeu terug in Janje. Misschien dat we er nog een stukje uit kunnen luisteren voor deze laatste 12 minuten, zoiets. Leutender Zelen, ja. Ik dacht Leute mensen betekende, maar misschien is het anders geschreven. Leuten, ringing of the soul of zoiets betekent het. Ja, de ziel die trilt. Ja, had ik hier iets over opgezocht? Niet meteen, hè. Nee, best afgeleid. Mijn collega is hier ondertussen aangekomen. Klaar om 2 uur Supli Telecapulé los te laten. Ik ga gewoon Tibor Zimzo laten spreken. Veel verstaanbaarder. Tot zo.
1: Tot de mystiekus.

puta mía. Jelvi. Esetleg kép. Vagy ehhez hasonló külső dolog.

En we zijn gestart met Ju Cuba Sixted uit het album Hecho y Derecho. En het nummer eveneens Hecho y Derecho, uitgebracht op Tico Records. Uitgebracht in 1973.

Wie anders dan Eddie Palmieri met het waanzinnig goede nummer Colombia Te Canto. Komt uit het album Lusumi Macumba

uit Puerto Rico, Homie Sans. En het album Homie Sans Orchestra y sus jóvenes de Puerto Rico. En het nummer Yala Yala con Mozambique.

De Fania All-Stars uit New York komt uit het album Viva La Charanga en het nummer Hueso y Pellejo. Het jaartal 1986, dit is Radio Centraal met het radioprogramma Supli Delica met uitsluitend Latin music on vinyl van 12

Carl Jader, oftewel Carl Jader, samen met Mongo Santa Maria en Willy Bobo met het vrij bekende nummer. Afro Blue komt uit het album Monterey Concerts. Dit is Radio Centraal. Radio Centraal. Het radioprogramma Supri Delica van 12 tot 2. Uitsluitend Latin Music. Goedemiddag.

Uitgebracht op Tico Records in het jaartal 1966. Dat is 60 jaar geleden blijkbaar.

0: cocina.
1: Descarga Pombo komt uit het album Descargas at the Village Gate Live, de Tico All Star.

Cubaanse son montuna zangeres of de Cubaanse salsa zangeres, deze Linda Leida. Los Carreteres kwam uit haar LP 1982. Welkom op Soleil Creole.

Op het Allegri Records label kwamen destijds toch enkele leuke compilatie-LP's uit. Zoals deze Ritmo Caliente met onder andere deze Tito Puente.

released in 1974, deze compilatie op Allegre Records. Met onder andere dus Tito Puente, Eddie Palmieri en ook Ricardo Rey.

cumbia uit Mexico met deze Carmen Rivero y su conjunto El Pescador. Carmen Rivero.

Sexteto La Plata met Diba, Diga, Du. En daarvoor Carmen Rivero y su conjunto, El Pescador.

Muziek from Venezuela, niet uit Caracas, maar uit Maracaibo. Deze Corta El Bonche uit 1973 van Los Blanco. En daarvoor Sexteto La Plata met Diba Diga Du. Komt uit die Bomba La Sabrosura LP. Hoogste tijd voor naar de Caraïbe nu. Edmond Rusland en Clemenceau Cancel met Dramé. Dit is Soleil Creole.

Muziek de Guyana, muziek de Cayenne met Inmond de Ruslande en Clemenceau Cancel. Cayenne, chérie.

Cayenne Chérie met Ruslan de Cancel. Dit is Jingo, Jingo Typical Band en Vinnie Wah. Die Art of Tones remixed in 12 inch. 2022, dacht ik. 2025.

Londres. Voyez monter au top niveau LP. En daar wordt de Jingle Typical Band Vinnie Vinnie Wa. Verder met Zoek, Zoek, Zoek, die Zoek All Stars Isidore.

Maar die zoekstars, het duo Jacob Desvarieux en Frédéric Caracas, beide ex-lid van Kazaf, beide ook uit Guadeloupe, Pointe-à-Pitre. En daarvoor Luc Leandri met zijn LP au topniveau. Voyez monter. Voilà, nog tot 3 uur. Soleil Creole en zo dadelijk Fleur Zag.

0: Aikuesa is een nummer van Maurice-Marie Louise de Martinique met zijn project La Combination, een LP uit 1983. Zoek de Martinique. En avance. Ah, dit is funky groovy.
1: It's funky, it's groovy, it's Radio Kafar.

Een van de meest gecoverde nummers ooit in de Caraïbe, deze Edamiseo. Dit is de versie van Compagnie Creole op 7 inch. Volgende week misschien wel eens een andere cover van deze Edamiseo van Lola Martin. Voilà, Fleur d'Afrique, Fleur de Gabon, Fleur de Libreville. Dit komt uit die dubbel LP. Merci Yaya Bongo. Ojana FM Pelagie.

Maar deze LP is uitgeroepen tot een van de betere compilaties in 2024. Merci, Yaya Bongo, muziek door Gabon. En dit is misschien wel een van de betere van 2025. Conjunto Anangola, de Pucha Odete.

die dubbele LP van Edna Martinez, Pico, die Sound System Culture of Colombian Caribbean. Dit was muziek uit Angola, dat hoorde u, Conjunto An Angola, Pucha Odete. Voilà, we zijn bijna aan het einde.

En dan dit programma nog een elftal minuutjes met onder andere deze Kuomboka en de Sina Makossa. Komt uit die LP Kuomboka. Wauw, fenomenale rumba van Kuomboka. Dit is trouwens een cover, Sina Makossa.

Sina Makossa komt uit een LP Kuomboka. Nummertje van professor Omari Chabani, ofwel orkestre La Wanyika. Een maand geleden, volgens mij, heb ik het origineel nog gedraaid, deze Sina Makossa. Heel makkelijk te vinden in Nederland, deze LP. Want in feite is dit een Nederlandse band.

Dank u wel, Fleur Zafrik. En welkom op Radio Centraal. Dat is 106.7 FM. Welkom bij Satan is Real. Waar we zoals altijd op zoek gaan naar lelijkheid omvat door schoonheid. Of omgekeerd, binnen het genre dat men country is gaan noemen. Een genre waar lelijkheid evenveel of soms zelfs meer in de spotlight staat dan het schone. Maar dat schone was er zeker en vast. Gisteravond, Belgische tijd, verloren we zelfs de schoonste. Maar eerst, zoals traditie waardig is, de Lovin' Brothers.

Satan is real van de Lovin' Brothers. Zoals ik net zei en velen onder jullie al zullen weten, is Dolly Parton gisteren komen te gaan na een korte strijd tegen kanker. De arme zielen in de hel zullen vandaag met toch wel wat nekpijn rondlopen, want gisteravond keken ze massaal naar een heldere ster met een blonde pruik en een 44 dubbel D-cube die richting Hillbilly Heaven opsteeg. En hier op aarde verliezen we mogelijk de grootste activist binnen het country-genre. En ik heb het over activisme op een heel breed spectrum tegen racisme, tegen homofobie, voor feminisme, voor transrechten, voor het homo-huwelijk. Totally bonafide queer icon en country prinses. Ze kreeg doodsbedreigingen voor een lied dat ze schreef voor een Amerikaanse indiefilm, Transamerica, over een trans vrouw. En ze kreeg ook doodsbedreigingen specifiek van de KKK omtrent een lied dat ze schreef genaamd Gay Day. Maar haar grootste talent, of waardoor dat ze allang gekend is en nog heel veel jaren gekend zal blijven, is denk ik haar allesomvattende authenticiteit. Ze was zoveel voor verschillende mensen. Eigenlijk een rolmodel van imperfectie, wat haar ook heel menselijk maakte. Zonder ooit persiflage te worden of binnen een bepaalde pastiche te vallen binnen het genre, binnen haar activisme, binnen waar ze wou aankaarten. En dat spreekt van een ongeziene authenticiteit. Maar naast het activisme dat ik net besproken heb, was ze ook een heel gerespecteerde muzikante, zangeres, songwriter en gitariste. Door haar lange, valse gel nagels kon ze met haar linkerhand, voor rechtshandige gitaristen, haar vingertoppen niet op het fretboard zetten, want er zat 3 à 4 centimeter plastic in de weg. Dus legde ze haar vingers er plat op, een barré-akkoord, zeg maar, en speelde ze in een open stemming, waardoor dat ze de juiste akkoorden kon spelen zonder haar vingertoppen op een onhandige manier met de lange gelnagels te moeten gebruiken. En op haar rechterhand had ze dan, omwille van die gelnagels, 5 plektrums hangen. Maar naast al het verhevene zal er genoeg vertier en vunzigheid door haar leven zijn gebeurd. Niemand is perfect, zelfs de perfectheid zelf niet. A.k.a. Dolly Parton. We luisteren naar Satan's River, gezongen door Porter Wagoner en Dolly Parton.

Satan's River van Dolly Parton, liever in Porter Wagoner. Ik ben hier gecorrigeerd door mijn Radio Centraal collega van Pinkwave. Het zijn geen gelnagels die mevrouw Parton had, maar acrylnagels die harder zijn. Voilà, bij deze. Iedereen maakt fouten. Ik ben een plaat tegengekomen, Gay and Straight Together, uitgebracht op Smithsonian Folkways. Een album, een compilatieplaats met live opnames van zowel queer als straight artiesten, vandaar de zeer expliciete titel. De plaats is gecompileerd door Jeannie Clemens, een folkartiste die in de Chicago scene in de jaren 60 en 70 actief was. Oorspronkelijk op haar label Open Door Records, maar dan uiteindelijk opgenomen in het grotere archief. Eerst van Folkways en daarna, wanneer Folkways gefuseerd is, hun archief is opgenomen in de Smithsonian werking bij Smithsonian Folkways. Boeiende zaak, zou ik zeggen, dat label die Folkways geëikt is om alles binnen jazz, folk, bluegrass, wereldmuziek, avant-garde, zeg maar, dat plaat Gay and Straight Together daar ook deel van uitmaken. In 1980 of 81 bronnen verschillen blijkbaar. In het laatste jaar van Jimmy Carter, zijn presidentie, en dan ook het eerste jaar van Ronald Reagan, zijn tijd van rain. Ja. We gaan luisteren naar Love Somebody van Jeannie Clemens.

Love Somebody, alsjeblieft, van Ginny Clemons. Er waren wat haperingen in het nummer, maar dat zou aan de opname liggen. Kan niet altijd in perfectie gedaan worden. We gaan zo meteen luisteren naar The Riddle Song, een versie van Peggy Seeger. Ook een zeer, zeer grote vrouw, icoon, activiste. Meer binnen het folkgenre dan bona fide country. The Riddle Song, traditioneel nummer trouwens. Maar een heel mooie, met heel mooie instrumentatie. Peggy Seeger.

Peggy Seeger. Zij was de halfzus. Nee, is. Zij leeft nog. Shit. Zij is de halfzus van de Piet. Piet Seeger. Jullie misschien wel gekend van die ene niet zo goede Bob Dylan film, gespeeld door Edward Norton. Goed gespeeld. De film wat minder, dat terzijde. Peggy Seeger was een Amerikaanse die stilaan moe werd van het aanhoudende, de oude aanhoudende klopjacht op linkse mensen binnen de Verenigde Staten. Het McCarthyism. En ook zij werd... Zij stond op de radar. Ze had iets in het snotje over haar positie op het politieke spectrum en beland op een lijst na een eerste reis die ze maakte naar de Volksrepubliek van China. Uiteindelijk beland ze in Europa, wat meer haar ding was, meer bepaald in Engeland, waar dat ze haar grote liefde ontmoette, namelijk Ewan McCall. Ewan McCall een van de grootste namen binnen de volkgeschiedenis in de 20e eeuw. Als muzikant, folklorist, muzikoloog. Heeft veel field recordings gemaakt. En het repertoire van traditionele muziek aangevuld en ervoor gezorgd dat veel liederen niet zouden verdwijnen. Maar Ewan McCall was getrouwd met zijn tweede vrouw op dat moment. Dus het zat niet mee en haar visum ging teruggetrokken worden door de Verenigde Staten. Dus om in Engeland te kunnen blijven, organiseerde ze een schijnhuwelijk met een andere Schotse heavyweight folkartiest, Alex Campbell. Want ze kon niet trouwen met Ewan McCall, die toen zelf getrouwd was. En het schijnhuwelijk ging van start. Ze was toen al 7 maanden zwanger, waardoor Alex Campbell het te horen kreeg van de priester over al de miserie waar hij die arme vrouw heeft doorgehaald. Maar het huwelijk was een schijnsucces en ze een dag later woonden ze in Londen. Met Ewan McCall hebben ze samen een heel vruchtbare periode van muziek, activisme gehad. Ik denk, als ik het juist heb, hadden zij de Critics Group, de Critics Circle, waarin dat zij organisaties bezochten om hen te spreken over traditionele muziek, over hoe de traditionele muziek gebruikt kan worden binnen activisme om ideeën aan te vechten, om ideologie te verspreiden. Dus ja, twee zeer grote figuren. We gaan luisteren naar Song of Choice van Peggy Seeger en Ewan McCall.

Peggy Seeger en haar echtgenoot Ewan McCall. Na de dood van Ewan McCall, ze hebben kinderen gehad en een, zoals ik eerder zei, een zeer vruchtbaar leven samen gedeeld. Na zijn dood start Peggy Seeger ook een langdurige relatie met een vrouw, maar echt het label heeft ze altijd willen vermijden, omdat het voor haar over liefde gaat. Dezelfde liefde die prinses Dolly Parton predikt. We luisteren naar The Woman in Your Life Is You van een Amerikaanse feministische folkmuzikante Alex Dubkin.

Welkom bij Satan is Real, hier op 106.7 FM bij Radio Centraal. We zijn in de helft van deze uitzending. En we luisterden naar een aantal nummers. Eerst naar The Woman in Your Life is You van Alex Dobkin, die in een volgende uitzending meer besproken zal worden. Dan naar Mother Mabel Carter met een introductie van Bill Clifton, die over haar belangrijke en zeer invloedrijke gitaarspel had. Bill Clifton zelf organiseerde de eerste bluegrass festivals, ook een grote meneer. Dan gevolgd door de knapste man in de business, Towns Van Zandt, die nu op dit moment, als we spreken, in het verdomde Hillbilly Heaven whisky aan het drinken is met Dolly Parton. Zouden we daar allemaal niet bij willen zijn? Over Dolly Parton gesproken, ik heb een nummertje van haar klaarstaan voor jullie. Meer bepaald Dolly Parton, Emmylou Harris en Linda Ronstadt. Een van mijn grote jeugdcrushes. Ze hebben met z'n drieën een album uitgebracht, Trio genaamd, 1987. En het plan om drie van de grootste vrouwelijke country-artiesten samen te brengen bestond al in de jaren 70, maar de sterren stonden verkeerd, namelijk hun agenda's kwamen niet overeen en ze zaten alle drie op verschillende labels ook, waar het juridisch gezien ook alleen maar bemoeilijkte. Maar in 87 is het hen toch gelukt om een album uit te brengen met een aantal covers, een aantal originele nummers die de verschillende leden respectievelijk schreven. Spijtig. Ja, daar heb ik erover te zeggen. Spijtig dat het niet in de jaren 70 is gelukt, want in de jaren 80, eind jaren 80, was country al terug heel, zeg maar, afgelikt. En in de jaren 70, zeker, Dolly was al langer bezig, maar Emmylou Harris en Linda Ronstadt zaten nog in een jeugdigere, gevaarlijkere fase toen van hun carrière. Had die plaats een ongetwijfelde mijlpaal geweest in het country landschap. Nog steeds een goede plaats, maar spijtig dat het niet heeft kunnen zijn wat het had moeten zijn. We gaan luisteren naar Wild Flowers, een nummer geschreven door Dolly Parton met Linda Ronstadt en Emmylou Harris.

We luisterden naar Wildflowers van de dames Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. En we luisteren nu naar het einde van Just As I Am van Carla Bozulic op haar Red-Headed Stranger album, waarin dat zij het andere Red-Headed Stranger album, de klassieker van Willie Nelson, herinterpreteert en eigenlijk haar eigen meesterwerk ermee maakt. Beide albums kunnen samen naast elkaar staan zonder dat de haren moet onderdoen voor die van Willie Nelson, The Man For Whom God Works. We komen zo meteen in de laatste 10 minuten van deze uitzending. Ik heb nog twee aankondigingen te doen. Als we het over Emmylou Harris hebben, zij speelt volgende week donderdag in een Bazaar in Brussel. Vrijdag in de Stadsschouwburg. Beide zijn uitverkocht, waren ook veel te duur. Maar ze speelt vooral covers, waar dat eigenlijk wel heel... Het is niet solo, het is met bands, maar waar dat wel... Ja, het is haar afscheidstour, maar wel een coole show kan zijn voor degene die gezegend zijn met een dikkere portemonnee. Allen daarheen, zou ik zeggen. Proberen een ticket te bemachtigen. En nu vrijdag en zaterdag is er in het Trix het Summer Bummer Festival. Wordt ook live uitgezonden van op Radio Centraal. Dus allen daarheen fysiek of via de airwaves. We gaan luisteren naar Dirty Old Woman van Merle Markland. Van de eerder vermelde compilatiealbum Gay and Straight Together. Well, I met all you people.

Laat het aan Gillian Welsh en haar echtgenoot Dave Rawlins om de leegte die er nu gevallen is na Dolly Parton, haar passage naar betere orde. Laat aan hen om de leegte muzikaal op te vullen. Daarvoor luisterden we naar Dirty Old Woman van Merle Marklands, gevolgd door de zo net vermelde Gillian Welsh, die op haar Instagram een heel mooie anekdote heeft gepost over haar eerste interactie met Dolly Parton. Zeker de moeite om te gaan checken. En wiens doorbraakalbum uit 2001, Time the Revelator, voor de eerste keer wordt uitgebracht op vinyl. Dus zeker de moeite om naar uw betere platenboer te gaan en dat album, wanneer het uitkomt, exact wanneer weet ik niet, te gaan ophalen. We gaan luisteren naar het laatste nummer van deze uitzending van Satan is Real. Bedankt aan jullie allen om te luisteren. Degene die niet luisterde ook, bedankt om uzelf te zijn en te blijven. Momenteel ben ik alleen in de studio, wat betekent dat de nacht machine wordt aangezet. Maar eerst luisteren we nog een laatste keer in deze uitzending naar Dolly Parton, Do I Ever Cross Your Mind? Een nummer dat ze schreef met Chet Atkins op de gitaar, geproduceerd door hem ook, toen hij actief was als producer bij RCA, waar ze haar plaatcontract had. En hij gaf haar de goede raad om het extravagante haar en het persona en het kostuum te laten vallen om serieuzer te worden genomen als muzikant, waarop Dolly Parton moest lachen en dat helemaal niet heeft gedaan en ze Chet Atkins heeft getoond wanneer haar carrière verder dan de zijne schoot, wanneer dat zij alle potten aan het breken was die maar kon breken. Dat zij er op haar manier heeft gedaan, waarvoor er enkel respect opgeroepen kan worden. Do I Ever Cross Your Mind? Chet Atkins en Dolly Parton. Tot volgende week, lieve luisteraars.

The Soundbite Machine. A series of great sound bites.

0: sound.
1: Bites.
0: Thank you for listening.

Het is inmiddels 17 uur op Radio Centraal. 106.7 FM. Ook beluisterbaar via internet radiocentraal.be. En ook DHB+. Wat ga ik doen? Ik ga even kijken. Ik loop even vooruit op de tijd, kan je dat zeggen? Een verkeerde uitdrukking, mogelijk vertaald uit het Engels of uit het Frans. Tussen 18 uur en 19 uur heb ik zandbakinvullingsgelegenheid. En ik zal de negende en voorlaatste aflevering brengen waarin Annie M.G. Schmid haar roman Minus uit 1970 voorleest. Een opname uit 1987. We zijn gekomen bij de laatste hoofdstukken. Peter Vermeers en Flat Earth Society realiseerden de soundtrack van de verfilming van Minus, een film uit 2001 in regie van Vincent Bal en met hoofdrollen van Caris van Houten en Theo Maassen. Vandaag breng ik muziek van Flat Earth Society uit hun nieuwste album Missa Asinorum, de cd-versie, verschenen eerder dit jaar in april. Dus dat is het voor Zandbak invullingsgelegenheid. Tussen 18 uur en 19 uur. Nu, voorspel. Vandaag. Voorspel tot 18 uur. Met vandaag en volgende week delen 10 en 11 van de 17-delige reeks waarin ik gedichten voorlees van Patrick Conrad uit de bundeling Conrad Live on Stage. Patrick Conrad, gedichten 1963 tot 1973. Bundel verschenen in 1973. In deel 10, vandaag, lees ik voor de cyclus Inleiding tot de eenzame en onvoorziene dood van baby Jaar. Uit 1969. Er komt muziek bij uit twee films met soundtracks van Serge Gainsbourg. Voor de film Anna, geregisseerd door Pierre Koralnik uit 1967. En Les loups dans la bergerie. De wolven in de schaapskooi. Geregisseerd door Hervé Bromberger. Een film uit 1959. Verder een deel van de cd van Artificial Memory Trace, volume 5, Talati Abstract uit 1995, gerealiseerd in Antwerpen. Ook een track uit het album Patrick Conrad, Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw, oorspronkelijk verschenen op LP in 1973. Een samenwerking met voornamelijk Roland van Campenhout. Ik zal ook twee liederen brengen uit een cd van Roland van Campenhout en Wannes van de Velde, De Nomaden van de Muziek, uit het jaar 2000. Hier uit Café Breugel, compositie van Wannes van de Velde, gezongen door Roland van Campenhout. En een lied dat ze beide samen zingen, een traditioneel lied. Zo, dat zijn de ingrediënten van Voorspel vandaag. De soundtrack voor de film Anna. Een film geregisseerd door Pierre Koralnik. Soundtrack gecomponeerd en geschreven door Serge Gainsbourg. En hij acteert ook mee in de film. Naast onder meer Anna Karina en Jean-Claude Brialy. Ja, zijn de hoofdrollen. En die begint met het begin. Sous le soleil exactement, orchestre. En Sous le soleil exactement, gezongen door Anna Karina.

Artificial Memory Trace was dit een fragment. Zometeen ga ik verder daarmee, nog een fragment. Maar eerst Patrick Conrad. De cyclus. Inleiding tot de eenzame en onvoorziene dood van baby Jaar uit 1969. De cyclus bevat 6 genummerde gedichten. De eerste 2 komen er nu aan.

zoals een krullende roos, rood aan de randen reeds, voor zij openbloeit nog en te jong, ervaarde zij de wonde en daarna de vrucht van de vrolijk vernielende vader. 2. Tot de steeds en nog herhaalde galante voorstellen van baron Lovange de Vautrette toe. Hij achtervolgde haar in straten en parken en steegjes en pleinen, kampen en latrines. Vluchtte babyjaar koel en hardnekkig iedere flip of andere elegant aangeboden stand.

4. Tot haar vrouwen, tot de moordende zusters, Sappho en Sova. Vrouwen, ik bezit je omdat ik je maak, maar eens voltooid zul je me niet meer toebehoren. En dan stapte zij, zoals mevrouw Sarah Bernard, in L'Aiglon, haar boudoir buiten, San Francisco binnen.

5. In iedere tuil de kleverige blik der minuscule spinnen spionnen. Hijgend en fluisterend en in afwachting teder overwegend de larven. Geen gladiool, geen petunia, geen aronskelk zonder onverbiddelijke ogen.

6. Baby Jaar stierf eenzaam en verlaten, liggend op de sofa met Safo aan haar zijde. Ze werd uit het water gehaald door Rudolf V. Dr. Samuel Bloem kon haar onmogelijk redden. Het vervolg van dit verhaal van liefde en bloed weldra op het witte doek.

Jij wachtte boven en ik sprak nog even met de mooie portier van het hotel en zei: ik zal de storm bedaren, het monster doden, opdat de zon zou ondergaan achter een vredig en geordend bed. En plots werden de straten in hun gewelfde gebouwen bruin en oker, en het licht en haar gloed waren zo rijkelijk en overvloedig en schitterend, dat ik mij even in de laaiende luxe ter dertiger jaren

Ik heb de aankondiging van Voorspel volgende week hier bij de hand. Volgende week in Voorspel deel 11 van de 17-delige reeks met gedichten van... of gedichten uit Conrad Live on Stage uit 1973. Gedichten van Patrick Conrad, 1963 tot 1973. Ik lees volgende week voor de cyclus De Kutten en de Kardinalen van het Middelheim uit 1970. Met muziek erbij van Frederik de Vreese voor films van André Delvaux. Un soir en train uit 1968, een film waar Patrick Conrad een kleine rol in vertolkt, maître d'hôtel. Hij deed stage ook, Patrick Conrad, bij André Delvaux. Verder muziek uit Benvenuta, suite uit 1983 en uit L'œuvre au noir, suite. L'œuvre au noir, de laatste film van André Delvaux uit 1988. Uitvoeringen uit januari en november 1991 door het BRT Philharmonisch Orkest met als dirigent Frederik de Vreese zelf. Verder enkele fragmenten uit Artificial Memory Trace, volume 5, Talati Abstract uit 1995. Een deel van een cd van Christina Kubisch, Zegs Spiegel uit 1995. Een track uit het album Patrick Conrad, Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw uit 1973. Toen uitgebracht op LP door de Pink Poets, de organisatie waar Patrick Conrad deel van uitmaakte. Die heeft ook mee opgericht met Nick van Bruggen. Die LP is heruitgegeven in 2012 door Kraak en ook digitaal beschikbaar bij Kraak. Die LP voornamelijk een samenwerking met Roland van Kampenhout en ook volgende week enkele liederen uit de cd van Roland van Kampenhout en Wannes van de Velde, de nomaden van de muziek uit het jaar 2000. Dat is het voor Voorspel volgende week. Zometeen de aankondiging van Thuisreis morgen. Eerst een stukje uit een soundtrack. De soundtrack voor de film Les Loups dans la Bergerie. Wolven in de schaapskooi. Zoiets, ja. Muziek van Serge Gainsbourg in een arrangement van Alain Goraguet. En de generiek, een kort stukje, anderhalf minuut, dat komt er nu aan.

Zometeen meer uit deze soundtrack. Thuisreis morgen. Thuisreis elke donderdag voormiddag van 9 tot 12 op Radio Centraal. Met morgen thuisreis in Cuba. Van Havana naar Santa Clara. Een veel kleinere stad dan Havana. De vijfde stad van Cuba, Santa Clara. Ongeveer 330 kilometer van Havana. Een van de aandachtspunten in Santa Clara is het Che Guevara Mausoleum. De begraafplaats van Che Guevara. En er is ook een museum aan verbonden. Er is muziek uit twee filmsoundtracks. Uit El Che Guevara uit 1968. Een Italiaanse film geregisseerd door Paolo Hirsch. Muziek Nico Fidenco. En uit de Motorcycle Diaries uit 2004. Geregisseerd door Walter Salles. Muziek Gustavo Santaolalla. Een deel van deze soundtrack zal in het derde uur komen bij Thuisreis door mijn boekenkast, waarin ik voorlees uit het boek van Ernesto Che Guevara. Dat is een van de twee boeken die die film inspireerde. Het boek van Ernesto Che Guevara, Op de motor door Latijns-Amerika. Het verslag van een reis van december 1951 tot juli 1952, uit het Spaans vertaald door Ari Sneeuw. De Engelse titel is The Motorcycle Diaries. Ook in deze thuisreis muziek uit volgende cd's. Van de Actis Band, een groep rond Carlo Actis Dato. Son para el Che, uit 1999. Juan Blanco, Nuestro Tiempo, Our Time, uit 2013, die compilatie. Muziek uit twee cd's van Robert Wyatt. Old Rotten Head, uit 1986. En even kijken, Comic Opera uit 2007. Geluidskunst van Philip Blackburn uit zijn Habanera, A Soundwalk Through Old Havana. Een CDR uit 2004. Een groep, muziekgroep uit Havana, Musica Depuesto. Hun album Af Abuk uit 1998. Verder ook zes liederen van Dorus uit Nederland, uit de periode 1956 tot 1971, doorheen deze thuisreis. Muziek uit de recente compilatiebox met drie cd's, Dorus, Liedjes om nooit te vergeten. Verschenen in 2024. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal twee films bespreken. De Italiaanse film La Vita va così, geregisseerd door Riccardo Milani. En de film Teenage Sex and Death at Camp Miasma, geregisseerd door Jane Schoenburn. Ja, dus schoen lijkt wel een Nederlands woord. Maar het is een Amerikaan. Ja, moeilijk te. Ja, non-binair is de term. Hoe moet je. Het is niet zij of hij, maar het is. Ja, dat kraak al in de war. Maar Jane Schoenbrun, zo kan ik het proberen uit te spreken. Verder is er ook in de tentoonstellingsrubriek een groepstentoonstelling. Uni of UNI in de Annie Gentils Gallery in de Peter Benoiststraat 40 in Antwerpen. Daar nog te zien tot 6 september. Daar zal ik het over hebben. Dus dat zijn de ingrediënten van thuisreis morgen. Ja, ik beloofde nog een stukje uit de soundtrack. Even kijken. Ja, Les Loups dans la Bergerie uit 1959, die film. Fuite du Rouquin. Dan uit het album van Roland van Kampenhout en Wannes van de Velde, De Nomaden van de Muziek uit het jaar 2000. Café Breugel, een compositie van Wannes van de Velde, gezongen door Roland van Kampenhout, in het Nederlands dus. Daarna is er ook nog ja, Tja Tja Tja du Loup uit Les Loups dans la Bergerie. Kijk even naar de klok, ja, er kunnen nog wel een aantal dingen komen hier. Dus Tja Tja Tja du Loup, dan Jan Broeder, een traditioneel lied gezongen door zowel Roland als Wannes. En Les Loups dans la Bergerie, fin. En dan zien we of er nog iets tijd is om nog iets tussen te plaatsen. We zullen zien. Maar toch al een hele brok heb ik aangekondigd. Les Loups dans la Bergerie. En er kwam er een voorbij. Huilen, heb ik de indruk. Een huilende wolf was dat. Ja. Ik weet niet of dat een automerk is of een brommermerk.

bier, langs de tafels en de glazen en de wijn. En de gloed van Café Breugel is een baken in het getal. Veilig houden zonder spleen of zonder baan. Het is de schijn van een illusie die al lachend zal vergaan.

Radio Centraal, 106.7 FM, ook beluisterbaar via internet radiocentraal.be of .org en DAB Plus in hier en daar. 18 uur en het is zandbakinvullingsgelegenheid door mij tot 19 uur en ja, eerst een kort stukje van Flat Earth Society uit hun nieuwste album Missa Asinorum, Kyrie Asini. Een anonieme compositie in een arrangement van Peter Vermeers.

kort stukje, 47 seconden. En vandaag, tussen 18 uur en 19 uur, de negende en voorlaatste aflevering waarin Annie M.G. Schmidt haar roman Minus uit 1970 voorleest. Een opname uit 1987 gemaakt in Amsterdam. Annie M.G. Schmidt was toen 76 jaar. We zijn gekomen bij de laatste hoofdstukken. Peter Vermeers en Flatiron Society realiseerden de soundtrack van de verfilming van Minus, een film uit 2001 in de regie van Vincent Bal en met hoofdrollen van Caris van Houten en Theo Maassen. Vandaag breng ik muziek van Flatiron Society uit hun nieuwste album Missa Asinorum, de cd-versie, er is ook een vinylversie, verschenen eerder dit jaar in april. Track 2 is een heel lang stuk van 26 minuten, maar ik heb daar dus onderverdeeld. En ook het hoofdstuk dat eraan komt van door Annie M.G. Schmidt heb ik verdeeld. En ik ga dat hier live met elkaar vermengen. Als ik af en toe een seconde of een halve seconde te laat ben, kan het opvallen. Het kan ook zijn dat de knoppen niet alert genoeg reageren op mijn toch wel resolute druk op die knop. Dus ja, ik heb mijn excuus bij de hand. Dat lijkt me dan ook wel haalbaar. Donkey Fever komt eraan. Een compositie van Peter Vermeers. Even kijken, wat heb ik nog? Ik ga niks meer zeggen. Ik ga gewoon doorgaan. Dus die Donkey Fever komt eraan. Ook nog even kijken. No Side Left is erbij, denk ik wel. No Side Left. Ook een compositie van Peter van den Bergen. Zo, en die zal er niet helemaal inkomen in de uitzending. Dus dan zijn we al rond. En volgende week, eventueel, als er geen zandbak is volgende week, dan komt de laatste aflevering met het laatste hoofddeel van die roman. En muziek van Flatiron Society uit hun twee meest recente cd's. Deze nieuwe Missa Asinorum en de in 2024 verschenen cd The One. En dan is heel die roman er doorheen gekomen in 10 afleveringen. Flat Earth Society. Ja, ik ga heel de bezetting niet opnoemen. Fes.be is neem ik aan de website. Fes.be. Ik hok eigenlijk, maar ik denk het wel. Daar kan u het terugvinden. Een groep die sinds 1999 of 98 actief is. Dus al een zeer lange looptijd heeft. En ook een aantal muzici zijn er al van het begin bij ook. Onder meer natuurlijk Peter Vermeers, de hoofdcomponist. En intussen komt Peter van den Berg ook steeds meer naar voren als componist van het orkest.

Hoofdstuk 15. De kat door de eeuwen heen. Vanavond is de lezing, zei Minoes. De lezing van meneer Smit in Hotel Monopol. Ik weet het, zei Tibbe. En ik hoef er niet naartoe. Er worden foto's vertoond, zei Minoes, van allerlei bijzondere katten, in kleuren. Kan wel wezen hoor, zei Tibbe. Maar ik ga er toch niet heen. Ik hoef geen stukjes meer te schrijven. Ik werk niet meer voor de krant. En bovendien heb ik katten genoeg in mijn omgeving. Dank u wel. Ik denk dat iedereen er is, zei Minoes. Juist, zei Tibbe. En daarom wil ik liever niet. Meneer Ellemeet is er natuurlijk ook. Hij is toch immers de voorzitter van de Vereniging van Dierenvrienden. En ik wil hem nooit, nooit meer zien. Ik ga wel, zei Minoes. Hij keek verbaasd op. Minoes, die zo schuw was en zo bang om ergens te komen waar veel mensen waren. En ik zou het erg prettig vinden als u ook kwam, hoor, zei ze. Nu was er iets in haar ogen, waardoor hij begreep dat er iets bijzonders aan de hand was. Hij kon niet bedenken wat, maar na even aarzelen zei hij, nou goed dan, buiten aan het hotel stond het aangeplakt. Vereniging van Dierenvrienden, hedenavond de kat door de eeuwen heen, lezing met lichtbeelden door de heer W. Smit. Tibbe en Minoes waren de laatste die binnenkwamen. Het zaaltje was stampvol, want meneer Smit was erg geliefd en hij kon boeiend vertellen. En de mensen in Killendoorn hielden allemaal erg veel van katten. Op de voorste rij zat meneer Ellemeet, die straks een welkomstwoord zou uitspreken. Omdat het nog niet begonnen was, zaten de mensen te praten. En toen Tibbe en Minoes een plaatsje hadden gevonden, werd er om hen heen gefluisterd en gewezen. Twee oude dametjes vlak achter hen spraken zacht. Dat is de jongen van de krant, weet je wel. Met zijn secretaresse. Maar hij is toch weg bij die krant? Oh ja? Ja, hij heeft toch dat schandalige stukje geschreven over meneer Ellemeet. Was hij dat? Jazeker, dat was hij. Zijn naam stond eronder. In onze eigen krant en over onze eigen meneer Ellemeet, dat hij de haringman omver heeft gereden. Ja, en ook dat hij levende katjes in de vuilnisbak had gestopt. Schandalig om zulke praatjes te schrijven, hè? Zonder een enkel bewijs. Tibbe kon het allemaal verstaan. Hij voelde zich rampzaliger en rampzaliger en wou maar het liefste weg. Naast hem zat Minoes met iets heel kattigs, geheimzinnigs over zich. En ze was erg kalm. Het leek wel of ze zich nergens iets van aantrok. Een eindje meer naar voren zat Bibi, naast haar moeder. En nu kwam meneer Ellemeet om een woord van welkom uit te spreken. Hij werd begroet met een geestdriftig applaus. De mensen klapten terwijl ze tersluiks achterom keken naar Tibbe. Het was of ze allemaal wilden zeggen, al schrijf jij nog zo lelijk over hem, wij hebben vertrouwen in hem.

Meneer Ellemeet boog vriendelijk lachend en sprak heel kort en maakte plaats voor meneer Smit. Het was een hele boeiende lezing. Meneer Smit vertelde over de katten bij de oude Egyptenaren. Hij vertelde over de katten in de middeleeuwen en hij vertoonde dia's. De lichten in de zaal waren uit en telkens als hij met zijn stok op de vloer tikte, kwam er een nieuwe kat op het doek. En nu zullen we een kwartier pauze houden, zei meneer Smit, nadat hij een uur had gesproken. U kunt in die tijd een verversing gebruiken aan het buffet. Maar voordat we pauzeren, laat ik u nog een beeld zien van een zeer bijzondere raskat uit de Renaissance. Hij tikte met zijn stok. Dat was het teken dat de jongen achter het projectieapparaat de laatste kat voor de pauze moest vertonen. Er kwam inderdaad een kat op het doek, maar het was helemaal geen raskat. Het was de kat van de bakker, die op de Groenmarkt een flinke trap kreeg. En hij kreeg die trap van meneer Ellemeet, die erg duidelijk op de foto stond. Het was weliswaar geen mooie foto en het beeld was erg scheef, maar er was geen vergissing mogelijk. Tibbe ging rechtop zitten. Hij keek Minoes aan. Ze lachte tegen hem. Dat is mijn kat, riep de bakker. Meneer Smit tikte driftig met zijn stok en riep: dit is niet de juiste foto. Er kwam een gemompel in de zaal. En nu kwam er een volgende dia. Hierop kon men duidelijk zien hoe meneer Ellemeet bezig was de kerkkat Eukemeentje te slaan met een hondenzweep. Hij had er veel genoegen in, dat kon je duidelijk zien. Dat is onze poes, riep de dominee. Maar daar kwam het volgende beeld alweer. En nu stond meneer Ellemeet bij het terras van zijn eigen tuin met een geweer in de hand. Hij mikte op drie katten. Dat is mijn Simon, riep meneer Smit verontwaardigd. Onze poes, fluisterde de vrouw van de wethouder. De jakkerpoes stond er ook op, maar daar maakte niemand zich druk over, behalve Tibbe, die ontsteld naar Minoes keek. Ze knikte weer vriendelijk. Hij begreep nu ineens het kattenplan. Hij begreep dat Bibi foto's had gemaakt op straat en in Ellemeet's tuin met haar nieuwe toestel. Zo scheef kon alleen Bibi fotograferen. Nu werd er druk gemompeld en gefluisterd in de zaal. Iedereen keek naar meneer Ellemeet. Het was tamelijk donker, maar je zag dat hij was opgestaan en naar voren liep. Het is niet waar, riep hij. Dat ben ik niet. Maar nu kwam de volgende foto. Nog schever dan de vorige, maar toch weer heel duidelijk. Meneer Ellemeet, die een meisje bij de arm greep en haar sloeg. En het meisje was Bibi. Dit is bedrog, riep meneer Ellemeet. Ik zal het allemaal uitleggen. Het is enkel truc. Maar er werd nu zo hard gepraat door het publiek dat geen mens hem verstond.

liep nu naar de achterkant van de zaal, waar het apparaat stond. De jongen die de dia's vertoonde, was Willem, de kantinejongen. Hou onmiddellijk op, riep meneer Ellemeet. Dit was de laatste, zei Willem. Jij, zei Ellemeet, woedend. Jij, hoe kom je aan die foto's? Ik draai gewoon het hele rijtje af, zei Willem. Zoals het moet. Maar hoe komen die laatste er dan bij? Dat kan ik toch niet weten, zei Willem. Er was nu een hele opschudding in de zaal en meneer Smit probeerde de herrie te sussen. Dames en heren, dit alles berust op een beklagenswaardig misverstand, zei hij. Ik stel voor dat we eerst rustig een kopje koffie gaan drinken, waarna ik mijn lezing zal voortzetten. Je bent ontslagen, siste meneer Ellemeet tegen Willem. Hij ging terug naar de zaal waar de lichten nu aan waren en de mensen in groepjes stonden te praten. Overal waar meneer Ellemeet langskwam werd het ineens stil. Hij had het allemaal willen uitleggen, maar er viel eigenlijk helemaal niks uit te leggen. De plaatjes waren maar al te duidelijk geweest. Meneer Ellemeet maakte een machteloos gebaar en ging de zaal uit. Toen hij weg was, laaiden overal de gesprekken weer op. Niet te geloven, zei de vrouw van de wethouder, de voorzitter van de Vereniging van Dierenvrienden. En hij schoot op katten, hij schoot op mijn poes. Hij sloeg mijn dochtertje, zei de moeder van Bibi. Dat is nog heel wat ernstiger. En hij is nogal liefst voorzitter van de commissie van kinderzorg. Bibi zat er heel zoet bij, alsof ze er niets mee te maken had. Waarom heb je me daar nooit iets van verteld, vroeg haar moeder. Dat die meneer jou geslagen heeft. Maar Bibi zweeg. Ze keek Tibbe aan boven haar colaflesje en fluisterde tegen hem. Goed, hè? Geweldig, zei hij. Die van mij heeft Minoes gemaakt, zei ze. Minoes zat toen in een boom. Tibbe keek rond of hij Minoes ergens zag. Door de drukte was hij haar kwijtgeraakt. Hij liep rond en hoorde overal flarden van de gesprekken. De twee oude dametjes praten weer. Best mogelijk dat er toch iets waars in zit. Waarin? Dat stukje, in de krant. Weet je nog wel dat Ellemeet katjes in de vuilnisbak heeft gestopt? Ja, natuurlijk. Zo'n man is dat dus. Die is tot alles in staat. En dan van de Haringman. Dat van de Haringman is dan natuurlijk ook waar. Een eindje verderop stond meneer Smit te praten met Willem. Hoe kon dat nou toch gebeuren? Zei meneer Smit, die foto's aan het eind. Het was helemaal niet de bedoeling. Hoe kwam dat nou? Juffrouw Minoes heeft ze me gegeven, zei Willem. Ze vroeg of ik die voor de pauze wou afdraaien. Ik wist niet waarom, maar ze was erg aardig. En ze vroeg het me erg lief.

Zo, zo, zei meneer Smit. Wel, wel. En nou ik toch mijn baantje kwijt ben, ging Willem door. Nou kan ik het eigenlijk ook wel zeggen ook. Wat zeggen? Ik was erbij, zei Willem. Waar was je bij? Toen meneer Ellemid met zijn wagen tegen de haringkar aanreed. Maar jongen toch, riep meneer Smit. Waarom vertel je dat nu pas? Er kwam nog iemand bij staan. De monteur van de garage. Dan zal ik ook maar vertellen wat ik weet, zei hij. Er was veel schade aan de auto van meneer Ellemeet. Dat moeten jullie niet aan mij vertellen, zei meneer Smit. Dat moet je aan de politie vertellen. Er zit toevallig een politieman in de zaal. Hij liep naar Tibbe, die nog altijd rondwandelde op zijn eentje. Tibbe, zei meneer Smit, ik vrees dat ik je verkeerd heb beoordeeld. Het spijt me. Ik geloof dat jij het bij het rechte eind hebt gehad. Jij moet over deze avond maar een stukje schrijven. Maar ik ben niet meer op de krant, zei Tibbe. Ook Minoes liep rond tussen de pratende en de koffiedrinkende mensen. Af en toe hoorden ze wat er gezegd werd. Die Tibbe, die had toch gelijk. Het was toch waar wat hij schreef? Denk je heus? Ja, natuurlijk, vast. En Minoes was tevreden toen ze dit hoorde. Dit was immers de bedoeling geweest van het kattenplan. Juist wilden ze teruggaan naar de plaats, toen ze achter de glazen deur iets zwart zag. Het mouwde. Minoes duwde de deur open en kwam in de hal van het hotel. Het zwarte was de monopoolkat. Ik heb zo lang staan roepen, klaagde hij. Ik durfde niet naar binnen te gaan met al die dringende mensen. Is het goed gegaan? Het is uitstekend gegaan, zei Minoes. Dankzij alle katten. Mooi zo, zei de monopoolkat. Maar ik heb je geroepen omdat er buiten iemand op je staat te wachten. Wie is het? Vroeg Minoes. Je zuster. Buiten de draaideur, in de schaduw van de lindenboom, daar staat ze en daar wacht ze op je. En of je even komt. Minoes werd kil en warm tegelijk. Net als toen in de tuin van tante Moortje. Als er over haar zuster werd gepraat, begon haar keel opeens heftig te kloppen. Ik kan niet, zei ze. Ik moet terug, ik moet naar binnen. Er is een lezing. Kom nou toch, zei de monopoolkat. Dan kan jou die lezing schelen. Wat heb jij nou aan de kat in de middeleeuwen? Als de kat van nu op de stoep zit te wachten. Nou, ik ga toch niet, hoor, zei Minoes. Waarom niet? Je bent toch niet bang voor je eigen zuster? Nee. Ja, toch, zei Minoes. Zeg maar dat ik nou niet kan. En toen Tibbe terugkwam op zijn plaats, zat Minoes er ook alweer op de stoel naast hem. De lezing van meneer Smit ging door zonder verdere vreemde dingen.

0: Hoofdstuk 16. De redactiekat. De volgende morgen was er een druk heen en weer gelopen op het dak. Alle katten waren op de hoogte. De een had het doorverteld aan de ander. Diezelfde nacht wist iedereen het. Dit is het beste nieuws sinds het turfschip van Breda, zei de schoolkat. Ze zaten allemaal op het dak van de verzekeringsbank. Minoes had nog nooit zoveel katten om zich heen gehad. En zeker niet midden op klaarlichte dag. Ze had een zakje vlees meegebracht en ze deelden het uit. Eukumeentje was zo wild van vreugde dat ze rauw begon te krijsen. Een tikje ongepast voor een kerkpoes. We gaan het vieren, schreeuwde ze. Ja hoor, we gaan het vieren, zei de jakkepoes. Ze was zo trots dat ze weer helemaal op het hoogste dak kon klimmen met haar zere poot. Er valt nog niks te vieren, zei Minoes. Mijn baas is nog altijd ontslagen en hij moet ook nog zijn huis uit. Wacht maar, zei schele Simon. Er kan nog van alles gebeuren. Want de stemming is omgeslagen, hoor. De mensen houden niet meer van Ellemeet. Mijn baas is woedend op hem. Ja, de mijne ook, zei de kat van de wethouder. En de hele stad praat erover, zei de monopoolkat. En dit keer heb ik het over de mensen. Intussen zat Tibbe op zijn eentje, alleen met de 6 kleine poesjes. Zijn grote katten zaten op het dak. En Minoes ook. Hij had haar nauwelijks gezien na de lezing. En hij wilde haar nog allerlei dingen vragen. Een beetje verloren liep hij rond. En toen werd er gebeld. Het was meneer Van Dam, zijn benedenbuurman. Hij kwam een tikje verlegen naar boven. En wilde niet gaan zitten. Ik kom maar heel even hoor, zei hij. Ik heb gehoord, jongeman, dat mijn vrouw je de huur heeft opgezegd. Dat ze je weg wil hebben van de zolder. En ze heeft je de huur opgezegd zonder dat ik het wist. Ik ben het er helemaal niet mee eens. Tibbe zei, gaat u toch even zitten. Meneer Van Dam ging op het puntje van een stoel zitten. Ze is een beetje te voortvarend hoor, zei hij. Ze was boos omdat er zoveel katten op het dak zitten altijd. Maar ik heb meteen gezegd, dat kan die jongen toch niet helpen. Dat ligt aan de buurt. Er zijn al eenmaal veel katten in Killendoorn. Tibbe knikte. En dat je zelf poezen hebt, ging meneer Van Dam door. Daar hebben wij toch totaal geen last van. Zij vond van wel, maar ik vind van niet. Dank u, zei Tibbe. En dan was ze verder heel boos over dat stukje van je in de krant, zei meneer Van Dam. Maar we weten nu allemaal dat je groot gelijk hebt gehad. Het was de waarheid. Zojuist heb ik toevallig nog gehoord dat het Ellemeet was die de haringman aan heeft gereden. En de politie heeft eindelijk een paar getuigen gevonden. Oh, zei Tibbe, dat is mooi. Ik heb geen sigaretten of geen sigaren, maar wilt u misschien een pepermuntje? Heel graag, zei meneer Van Dam. En je had toch ook een secretaresse ergens? Hij keek vaag rond. Ja, zei Tibbe, ja, maar ze is er nu niet, ze zit op het dak. En aardige jonge poesjes heb je, zei meneer Van Dam. Ik zou er best eentje van willen hebben. Oh, dat kan hoor, zei Tibbe, als ze wat groter zijn. Oh, nee. Het kan niet, zei meneer Van Dam. Mijn vrouw houdt niet van katten, dus dan houdt alles op. Maar één ding wou ik je zeggen, Tibbe. Jij blijft hier wonen op de zolder. En daarmee uit.
1: Dat is geweldig, zuchtte Tibbe.

Hij had het zo graag dadelijk aan Minoes willen vertellen. Maar Minoes was er niet. En meteen toen meneer Van Dam de trap af was gegaan, ging de telefoon. Het was Tibbes baas. Of hij dadelijk even langs wou komen. Een half uur later zat Tibbe weer op het bekende plekje voor het bureau, in de kamer van zijn hoofdredacteur. En de redactiekat zat er ook weer en knipoogde tegen hem. Het ziet er naar uit dat je gelijk hebt gehad, zei Tibbes baas. Wat jij hebt geschreven was waar. Natuurlijk was het waar, zei Tibbe. Anders had ik het nooit geschreven, hoor. Wacht eens eventjes, zei de baas. Ik blijf erbij dat je geen enkel bewijs had. En je mag nooit iets schrijven als je geen bewijzen hebt. Je hebt er dus toch verkeerd aan gedaan. Laten we hopen dat je dat voortaan niet meer doet. Tibbe keek op. Voortaan? Vroeg hij. Ja, want ik hoop dat je weer gewoon wilt doorgaan bij ons. Dat wil je toch? Oh ja, dolgraag, zei Tibbe. Goed, dat is dan afgesproken. En, oh ja, Tibbe, voordat je weggaat nog even dit. Je hebt in lange tijd niets over katten geschreven. Het mag wel weer eens even een keertje, hoor. Als je het maar niet te vaak doet. Fijn, zei Tibbe. Direct toen het gesprek was afgelopen, glipte de redactiekat het raam uit en haastte zich de daken op om het nieuws aan Minoes te vertellen. Je baas is terug bij de krant. Minoes zuchtte van opluchting. En nou kun je dus wel weggaan. Weggaan? Waar naartoe? Wel, zei de redactiekat. Je zuster wil je toch terug hebben? Je mag toch weer naar je oude huis? Dat weet ik helemaal niet, zei Minoes. Ze raakte helemaal in de war. Wie zegt dat? Dat heb ik gehoord onderweg. Een paar katten zeiden het. Heb je je zuster nog niet gesproken dan? Nee, zei Minoes. Dan komt ze binnenkort naar je toe, hoor. Om je te halen. Maar ik wil niet, hoor, zei Minoes. Ik heb toch een baas? En hij heeft me nog altijd nodig ook. Hoe moet hij anders aan nieuwtjes komen? Hij heeft je niet meer nodig, zei de redactiekat. Hij is zo veranderd. Hij is helemaal niet meer verlegen. Hij durft tegenwoordig alles. Heb je dat nog niet gemerkt? Ja, zei Minoes. Het is waar. Hij durft naar alle mensen toe te stappen. En alles te vragen. En dat kwam omdat hij zo kwaad was op Ellemeet. Daardoor is hij zo moedig geworden. Hij heeft leren durven. Terug op weg naar de zolder praatte Minoes nog even met de jakkepoes, die ook dadelijk begon over de zuster. Je zuster vraagt of je eens langskomt, zei de jakkepoes. Ik heb er zelf niet gesproken, hoor, maar de boodschap werd doorgegeven. Als ik jou was, zou ik maar eens gaan. Ja, gaan? Ja, zei Minoes aarzelend. Ik hoor dat ze

Hoofdstuk 17. Is ze weer poes? Tibbe werd wakker door een donzig pootje dat over zijn gezicht streek. Het was Fluff. Tibbe keek op zijn wekker. 3:15 in de nacht. Fluff, waarom maak je me wakker? Ga gauw weer op mijn voeteneind liggen. Maar Fluff mauwde dringend. Heb je iets te zeggen? Moet je me iets vertellen? Want je weet toch dat ik je niet versta? Ga maar naar Minoes toe. Die zal wel in de doos liggen. Maar Fluff hield niet op. Hij mauwde net zo lang tot Tibbe opstond. Minoes lag niet in haar doos. Ze moest dus nog op het dak zijn. Het begon al licht te worden. De kleine katjes speelden in de berghoek. En Fluff riep hem duidelijk mee naar het dakraam in de keuken. Wat is er toch? Moet ik naar buiten kijken? Tibbe boog zich uit het raam en keek over de daken. Op het schuine dakje vlakbij zaten 2 katten. De ene was de jakkepoes. De andere was een prachtige grote rode poes met een wit befje en een wit puntje aan de staart. Tibbe boog zich verder naar buiten en het raam piepte. De rode poes keek hem aan en hij schrok. En hij schrok zo dat hij bijna zijn evenwicht verloor en zich snel moest vasthouden. Het was Minoes, de ogen van Minoes, die hij zo goed kende. En helemaal het gezichtje van Minoes, maar nu echt kat. Hij wilde roepen, Minoes! Maar de schrik had hem schor en stom gemaakt. Het duurde trouwens maar een ogenblik. De rode poes draaide zich om en verdwenen.

paar vlugge sprongen achter een dakrand. De jakkepoes bleef zitten. Ze zwaaide even met haar staart en keek geheimzinnig met haar gele ogen. Een beetje duizelig ging Tibbe naar binnen. Hij zette zich op de bank en beet op zijn nagels. Onzin, zei hij. Nonsens. Wat haal ik me allemaal in mijn hoofd? Straks komt juffrouw Minoes gewoon weer binnen. Fluff bleef om hem heen draaien en probeerde hem aldoor iets te vertellen. Nog nooit had hij zo graag kats willen verstaan. Want in elk geval was er iets. Er was iets, dat begreep hij. Wat wou je zeggen, Fluff? Wou je zeggen, is ze weer poes geworden? Ach, onzin, zei hij weer tegen zichzelf. Ik droom gewoon nog. Ik ga weer naar bed. 6:00 in de ochtend en Minoes was niet thuisgekomen. Tibbe ging kijken of haar spulletjes er nog waren. Het was er allemaal. Gelukkig maar. Gelukkig. Waarom gelukkig? Als ze een kat is geworden, heeft ze dat toch allemaal immers toch niet meer nodig? Om 6:15 werd er gebeld. Ze belt aan, dacht Tibbe. Ze komt langs de voordeur deze keer.

Welkom in de kapkamer op Radio Centraal 106.7 FM. Centraal op DHB Plus en streaming op radiocentraal.be. U bent beland in de kapkamer.

We luisteren naar Organdroid. Een album uitgekomen in mei dit jaar op het Glitches label van Joshuaska. Joshuaska, dat is Joshua. Joshua McColdrick. Niet te verwarren met de Psytrance DJ-producer Joshua Keehan, die ook onder dezelfde naam opereert. Het album Organdroid is volledig opgenomen en geproduced op de telefoon. Vandaar ook de naam Organdroid. We hoorden Imaginary Numbers. En het volgende nummer is Spectra Junglistical.

U luistert naar Waveflower Gooi, de 8-bit battlesong, ook gefragd door het Zwaan, in mei uitgekomen, in eigen beheer, en volledig geproduced en geremixed in strudel.cc. Strudel.cc, een live coding platform. De Strudel source code is ook beschikbaar op waveflower.org in JavaScript.

Shaved Ape, met het album Love Letter to Hardcore. Deze maand uitgekomen op FMC label digitaal, op het Subvert platform. En op 12 inch door Sorry State Records, reeds in april, label uit North Carolina. Shaved Ape is een eenmansproject van Vince Klopfenstein. Vince Klopfenstein uit Pennsylvania. Dit was Obedience Punks. Het volgende is Moral Crimps.

We luisteren naar Black Lines Din Sky. De EP Strike, de pseudo-striker. EP uitgekomen begin deze maand op Radio Graffiti uit Wisconsin in Teardown. We luisteren naar Eye on the Rip uit Strike, de pseudo-striker. Volgende komt uit een ander album met een begin dit jaar uitgegeven. Reframe, eveneens op Radio Graffiti in Teardown. Disturb Me.

En sommigen zullen het wel herkennen, maar deze muziek is volledig gemaakt op de Amiga. Met de typische crunchy sound van niet anti-aliasde digitale analoge conversie. Op een rate van 8 bit en 22.000 kilohertz.

We luisteren naar Rani Jambak. Het album Lara Larangan. Rani Jambak, Indonesisch muzikante. Van oorsprong van het Minangkabau-volk. We hoorden het microseisme en het volgende heet Kun.

0: We luisteren naar Fotocopia. Een debuut EP uitgebracht in september 2023. Op de labels Interruptor, Magia Roja uit Barcelona en Flexi Discos in Valencia. Dit was Captcha en we gaan verder met Dysphoria.
1: Elsa!

Dat was Live Vivid Lividity door Skullcaster en Eel in Scott Bazaar. Uitgekomen begin deze maand op Charlie Dog Records in Canada. Skullcaster, dat is Chris Cones uit Austin, Texas. En Eel is een Canadees muzikant, ook al bekend onder de naam Sismail Zoomer en Real D Ritke. En H. Eel. En Scott Bazaar is ook al bekend als Ik Doet. Broke and happy.

Pindrek. Met hun album Pindrek 2. Ook deze maand uitgekomen op Inhuman Homicide Records. Speedgrind geweld uit Parijs. Dit was Broken Happy. Volgende is Street Combat. Featuring Mathieu O. Oh.

Huisverbod met Traum Writer, de bekend van verbe plakaten. In juli uitgekomen op Nancy Records, Frankrijk.

We luisteren naar DJ Drilda. Zijn album Micro Drilling Piezo Surgery. In juli uitgekomen op Arsider Produzione in Turijn. Dit was You're Exaggerating. En het volgende is Busy Bug Life.

We luisteren naar Bare Bones, Lelo en Laszlo Umbright, Tales from the Source. In juli uitgekomen op Discrepant in Londen. Het is de soundtrack van de film Tales from the Source door de Belgisch-Congolese artiest Leonard Pongo. We luisteren nog verder naar het nummer Spider, waarmee we de capcamera afsluiten en zo dadelijk neemt lokaal metaal over.

Een goede avond, mijn beste vrienden en lieve vage kennissen. Welkom bij Lokaal Metaal. Hoe is het? Alles goed? Savakkes. Ja, we hebben elkaar een week gemist, maar ja, ik denk dat het alternatief programma ook wel leuk was. In ieder geval, u luisterde net naar Astro Driver Red Sand. Vond je dat goed? Ik vond dat goed, maar vond je dat goed? Binnen anderhalf uur staan ze in de cabron. Haast u naar daar. Allee, na het uurtje Lokaal Metaal, haast u naar daar. Wordt keileuk. Wat ga ik doen vandaag? Vandaag, omdat we aan het eind van het festivalseizoen zitten en we kijken naar het nieuwe concertseizoen, ga ik gewoon al wat tips geven. Wat komt er? Waar kan je naartoe? Eigenlijk zijn het gewoon allemaal optredens waar ik zelf naartoe ga. Zo chauvinistisch ben ik wel. Dus ik hoop jullie daar dan ook te zien. En het optreden waar ik eigenlijk het hardste naar uitkijk is van deze Italiaanse band. Zij staan in de Zappa. Ik ga u zo dadelijk laten weten op welke datum, want ik weet het niet van buiten. Deze is in ieder geval het fantastische Messa.

0: het fantastische Messa. 10 november. Volgende dag is het een feestdag, dus je kunt je eigen zat zuipen daar. Super plezant. Dat is een dinsdag. Ja, fantastische band. Ga zeker gaan. Het is nog niet uitverkocht, dus ga daarvoor. Ik ga het even zaal per zaal doen. Nu, Zappa en Oudaan en Kafka Oudaan hangen samen, dus ik ga nu naar de Kafka in Oudaan. 13 september staat daar een Belgische band als voorprogramma voor een andere band. Nu, hier zit mee bij mij in de studio iemand. Ja, Chloe? Ja, jij zit hier bij mij. Hoe heet die band dat een 13e komt?
1: Manta?
0: Nee, de andere.
1: Araigai.
0: Araigai? Araigai. Voilà. Maar dus het Belgische Manta speelt daar het voorprogramma van. Dus we gaan even luisteren hoe dat Manta klinkt, hè. Oh ja, je moet geen middenvinger naar mij opsteken. You chose to be here. Goed. Even zien wat Amanda doet. De 13 september in de Oudaan.

Voilà, je kunt horen wat dat die met Crazy doen. Kunt je voorstellen wat voor een goede muziek dat die zelf maken. Dus de 13e... wat was het? 13 september, sorry. In de Oudaan. Allee, aan de Oudaan. Dan gaan we naar de volgende zaal. En de volgende zaal... Allee, zaal.

0: Voilà, c'est het fantastische Vintage Caravan. 15 november in de kids. Voor de niet, bereid u wel voor. Het bier is wel ineens een pakje duurder. Just saying. Goed, dan gaan we eens even kijken wat dat het Trix vooral heeft aan te bieden deze, deze fall season, of we moeten dat noemen. Gaan we dom beginnen of gaan we leuk beginnen? Chloe, wat denk jij?
1: Dom, uiteraard.
0: We gaan dom beginnen. Alright. Dan gaan we extreem dom beginnen met zowat de domste band dat ik ken. Maar toch ook wel een van de leukste. Ik heb daar, ik heb daar met die zanger al zo grappige verhalen meegemaakt. Keigoed. Zweden. Er komt Hamer in hun naam. Er komt Glory in hun naam. En dit is gewoon het nummer dat genoemd is achter hun zanger. Angus McFive van Glory Hammer. He

Gloryhammer. 18 november in het Trix. Ja, ik had gezegd dat we dom gingen beginnen, hè. Maar ik heb precies zowel wat een dansgevoel hierdoor gekregen. Dus ik dacht van, we gaan van een fantasy band, alleen een band dat hun teksten volledig rond fantasy en dergelijke maakt, naar gewoon naar twee aliens. Denk je daarvan? Ik weet, ik spring mee op de hype bandwagon. Ik weet het, maar het is zo goed. Angine de Patrine, enjoy.

Voilà, ze twee zwart-witte aliens. Was het 15 of 25? Shit. Waar is de website? Ah ja, 25 oktober. In het Trix in de grote zaal. Hopeloos uitverkocht. Verwacht u aan een keigoeie ticketswap. Of dat je heel lieve vrienden hebt. Er is een wachtlijst. Dus je kunt proberen, hè. In alle geval. We blijven in het Trix nog voor twee bands. En één van die twee bands is zowaar... Allee, is zelf geen band. Is een solo-artieste. Is zowaar mijn favoriete zangeres aller tijden. Ja, ik zie daar zo hard naar uit om die terug te gaan zien in december. Ze heeft vorige week een nieuw album uitgebracht. Maar ik ga toch naar eventjes naar haar oude werk. Het nieuwe album is trouwens echt fantastisch. Maar ik dacht om jullie echt te overtuigen van hoe fantastisch Chelsea Wolfe is. Deze 16 Psyche. Gaat daar rennen. Echt waar, gaat daar rennen. Doe u een plezier en gaat daar naartoe. Enjoy.

Chelsea Wolfe, ik kan hier echt nog heel de komende 20 minuten over haar vol praten. Die is, ja, ik zeg het. Beluister haar nieuw album, The Dark. Het is een fantastisch album. Het is veel akoestischer, sowieso. Maar het is echt geweldig. Het is echt 100% geweldig. Goed, mijn laatste tip voor tricks deze... Allee, laatste tip. Laatste band wat ik dit jaar nog ga zien in de tricks is het fantastische Green Lung. Zij staan daar samen met High on Fire. Ik dacht eerst ik ga High on Fire opzetten. Maar volgende week wordt dat veel grappiger om High on Fire op te zetten. Je zult volgende week wel horen waarom. Beetje teasen noemen ze dat in de business. Ja, Green Lung staat er samen ook met Gnome. Of Gnome, hoe dat je het ook wil uitspreken. Je weet wel, die gasten met hun pinnenmutsen. Ook fantastische band natuurlijk, heel leuke band. Maar gewoon Green Lung is gewoon keileuk. Vorige keer in de Zappa was dat zo plezant. Ik heb de benen uit mijn lijf gedanst of gesprongen. Ja, fantastische band. Deze is niet uit hun laatste album, want daar komen ze uiteraard promoten. Maar dit is ietsje ouder. Deze is Maxine, The Witch Queen. Green Lung. Enjoy.

Voilà, zij. Green Lang staan in december, 5 december, als ik het goed heb gezien, staan zij in de Trix, in het Trix, in de grote zaal, met High on Fire's voorprogramma. Ik had het liever omgekeerd gezien, maar ja, je weet maar nooit. In ieder geval, we gaan eventjes een halve taalgrens over en we gaan naar Brussel, want daar komen ook twee van mijn... een van mijn favoriete bands. Het gaat heel hard op elkaar trekken, mijn excuses. Het gaat ook heel hard op Vintage Caravan trekken. Oprecht mijn excuses. Maar ik wil gewoon reclame maken voor die twee bands, want ze zijn geweldig. We gaan beginnen met Kadavar. Duitsers. Fantastische Duitsers. We gaan even... Dat is ook een van de bands, denk ik, ook beste optreden... Misschien niet het beste, maar toch het leukste dat ik ooit op Antwerp Metal Fest heb gezien. Ik ben daar losgegaan dat het niet normaal is. We gaan luisteren naar hun versie dat zij live in het Trix hebben opgenomen. Trouwens, boven in de club hebben zij een live album opgenomen. En daar is dit Doomsday Machine een van de beste nummers van. Enjoy!

0: Cadaver noemen ze dat. Doomsday Machine. Zij staan 25 november staan zij in de Botanic in Brussel. Er zijn nog tickets. Nu, het volgende nummer gaat 9 minuten duren, dus ik ga jullie nu al achterlaten, want het is een fantastisch nummer en ik wil daar zoveel mogelijk van laten horen voordat het atelier begint zo dadelijk. In ieder geval, merci. Merci Chloé om hier te zijn.
1: Dat is graag gedaan.
0: Ah ja, zie, voilà. Graag gedaan, zeggen ze dan. Ik hoop jullie te zien op een van die optredens of op al die optredens. U weet, u mag mij altijd een pint trakteren. Moet niet, maar dat mag. En Chloé ook, blijkbaar. Want wij gaan samen naar Manta en naar Arancaya.
1: Sowieso.
0: Voilà. Dus moest je naar Manta en naar Arancaya en je komt ons tegen. 2 pintjes, alsjeblieft. Halve liters mogen ook. Maar gewoon, pintjes is ook al goed. In ieder geval, tot volgende week. Volgende week heb ik 2 speciale gasten mee. Misschien 3. Denk ervan dat de PC goesting heeft. Want de volgende week, zaterdag, is het de mini-IMF, waar dat er nog zeer veel tickets voor zijn. Zeer veel, nee, mocht ik niet zeggen. Er zijn nog tickets voor. Ga daar zeker rennen. Volgende week stel ik elke band voor, samen met de mensen dat het organiseren. En dat wordt gewoon, ik weet niet, plezant. En Chloe is daar ook. Dus als je ze tegenkomt, je moet een pintje geven. En mij ook. Maar mij gaat er sowieso tegenkomen, want ik zit achter de bonnen. Dus ik ga nu bonnetjes verkopen, dus ça va. In ieder geval, lieve vrienden en beste vage kennissen, dit is nog Gemini van Elder. Zij staan ook in de Botaniek volgend jaar. En ja, die zijn gewoon geweldig. Enjoy en we zien elkaar volgende week. Allee, zie niet, we horen elkaar volgende week. Tot de volgende. Ciao.

0: Hallo, gast.
1: Oh, we staan al open.
0: Ik denk dat we...
1: Het is woensdag.
0: Ja, dat klopt.
1: Het is...
0: Een beetje zachter praten, alweer. Ja, u kon meeluisteren met de vergadering van Radio Centraal.
1: Vergadering.
0: Maar nu niet meer.
1: Het is 9:30, oftewel 9:30.
0: Ja.
1: En het is 26 augustus, oftewel 26 augustus.
0: Ja, dat is een dag.
1: Een dag, een woensdag, ja. Zoals we al zeiden.
0: Ja, zoals altijd, woensdag is het tijd voor Atelier.
1: De gebraden zwaan zingt.
0: Centraal.
1: Centraal, Atelier Centraal.
0: Voor de gebraden zwaan zingt.
1: Na Lokaal Metaal.
0: Het voorprogramma.
1: Het voorprogramma van Lokaal Metaal. Nee, gebraden zwaan zingt.
0: Afterparty.
1: Afterparty.
0: In ieder geval.
1: Let's go.
0: Ik duw op play.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM Stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be. Woensdagavond 10:30. Tijd voor de gebraden zwaan zingt.

Press 0.

Big step. Yeah.

Consumer

Are you going to tell me anything?

Maria.

vandaag.

Radio Centraal 106.7 FM, ook te beluisteren via de streaming en DAB+. Vervanging voor Z-pil met de Z van Frank Zappa. This one's Big Swiftie.

I mean that.

Een eerbetoon aan de jazzmuzikant Eric Dolphy. Een track genaamd de Eric Dolphy Memorial Barbecue. Frank Zappa, live.

Unfinished Business, voorafgegaan door Little Feet. En dan even kijken wat dat hier nog allemaal beter kan. Ja, de Day at the Dog Races, geïnspireerd op het werk van Frank Zappa.

Goedemiddag, iets na twee weer tijd voor Back to Base, reggae matinee op Radio Centraal 106.7 megavibes. Vandaag met Dowaki, normaal ook met de Dubwave Sound, maar spijtig genoeg is Bavo een beetje ziekjes, maar hij heeft wel zijn selectie aan mij doorgegeven voor het tweede half uur. Dus toch nog een stukje Dubwave na mijn set. En nu kreeg al wat vinyl ondertussen. Dit is de Pension Dub, een beetje gebaseerd op Mr. Basie, een 10-inchje heruitgegeven van het Narrows Records label. Label eigendom van Barry Bailey uit Brooklyn, New York. En het eigenste Brooklyn, New Yorkse label Bond Export heeft deze terug opnieuw op plaats opgenomen. En zo dadelijk krijgt u dan ook de vocal pension van Enforcer.

Forcer met Pension is op dat Narrows record label 80's track die hier uitgegeven is door Brand Export. En nog meer uitgegeven materiaal komt van de Wacky Stal. Daar is een 12 inch gemaakt van werken van Joe Oxamite. Voorheen waren die tracks op deze maxi single enkel te vinden op compilatie albums van het Wacky's label. Maar DK Records uit Duitsland heeft er een 12 inch van gemaakt. En op de A-kant staat Simply Little Woman in Troubled Land. En op de B-kant hebben we dan ook nog Home to Africa met de version. Dus prima selectie op die 12 inch en wij pakken daaruit deze Simply Little Woman, Joe Oxamite.

Blackie's Final Pressure hier met Joe Oxenmaat en Simply a Little Woman, dus 12 inch op dat label. Een van mijn favoriete labels, maar dat weet ondertussen allemaal wel. En dan gaan we verder met The Dynamics. Deze Franse band staat bekend voor hun covers van allerhande bekende nummers. En ze hebben ook onlangs hun album uitgebracht, The Dragonfly, hun derde en laatste album in de rij. En daaruit kiezen we deze You Gotta Have Freedom, een cover van Pharoah Sanders, een US saxofonist en met nice vocals.

de Dynamics Franse band met hoge kwaliteit te horen aan deze You Gotta Have a Freedom uit het album Dragonfly. In van het jaar hadden we het weer het nieuwe album van de Spellbreakers. Onze Antwerpse vrienden hebben Revolution dit jaar uitgebracht. En uit die plaat hebben we natuurlijk al van alles gespeeld. Dat doen we vandaag nog eentje uit met de Shadows. Op de zang natuurlijk Julie Jupiter. En ook de toast komt van onze Missing Link, normaal de drummer.

0: We just a trod upon the righteous way. And no matter what no hypocrite say.
1: Tot aan onze Spellbreakers met Shadows uit hun laatste album Revolution. Heel veel dubs er ook bij, dus met de toast nog van Missing Link. Verder dan met Maika Shemaya, zijn laatste album, dat is Natural is the Mystic. En daaruit deze Not For Sale.

Not For Sale zou wel zijn. Mike Ashimaya uit zijn album Natural Is The Mystic. En over naar een singeltje. Die komt van de Lone Ark Rhythm Force. En op de vocals hebben we Zambezi, de prachtige stem uit Mozambique. This Is The Night.

Tot daar deze Zambezi met de dupper aan van Lone Archer Rhythm Force in This Is The Night. En dan over naar de selectie van Dubwave Sound. Spijtig genoeg zijn ze er zelf niet bij, maar ik heb wel de muziek meegekregen. En de eerste komt van Marcus Eye Meets Adapta, Mr. Moneyman, met daarachter ook The Virgin.

Als eerste in de selectie van Back to Base vandaag en in een stijl van onze dubwave mannen Marcus I meets Adapta, Mr. Moneyman, een F-Spot Records productie met volledige credits ook voor de Black Oak Roots All-Stars. Verder met de Louis Bennett Sound System History hier met Sister Una ook op de vocals, Burning Bug Production.

System History. Louis Bennett is de gitarist, pianist en productie van deze UK-release op het Burning Bug label, komende uit Doncaster. En dan verder met een Franse productie uit Arles, die komen op het Ishai Music label terecht. Een digital style met uit de Soul Dynamics daar, de studio. En dit is 7 times in the mix, number 1.

digital dubstyle uit Frankrijk, Arles, dus van Ishai Music. En dan gaan we nog maar eens naar Amsterdam. Daar hebben we het Frontyard label met de Reggae General. En daar hebben we Trodon als titel en ook nog de dubber achteraan.

Nice and Easy Skiaking hier met deze Reggae General, een Amsterdamse productie op het Fonto Yard label. En dan verder met een Belgische productie van onze mannen van de Shanai en de Hi-Fi. Shanai Studio heeft een nieuwe release gemaakt. Ze hadden al eens Corrugated Rhythm gemaakt, ook nog hier met Danny Red en met Makatea en Seba Colson. Maar dus een nieuwe van Shanai en de Hi-Fi, Sansa Dub.

Dub Production, Shanghai Studio met deze Sansa Dub en de Sansa Version. En dan nog eentje te gaan van de Dubwave selectie, die komt van de Original Bass Foundation. Ze hebben samen met de Franse Junior Roy ook weer een nieuwe 12 inch opgenomen op het Dubquake record label, en dat is de vocal Babylon Corner en ook nog met de More Peace Dub.

En met deze OBF en Junior Roy Babylon Corner ziet het er weer op voor vandaag. Dit was Back to Base Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 MHz. Met Don Wacky, Spiritual Guidance ook nog door Lady Sanja. En volgende week zijn we er weer terug. En dan ziet u meer van ons om 2 o'clock. Peace, love, respect to each and everyone. And